Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet, omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad van 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single. Nieuw
3: op 3FM.
4: Miley, Bass Persuades.
5: Met 3FM ontdek je nog.

0: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen... die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk 10 keer overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is...

goedemorgen. 2 minuten over 4. Je hele vroege zaterdagochtend is begonnen. We werken er samen naartoe. Met de meeste muziek, Temper City zometeen. En eerst Daft Punk en Get Lucky.

Dekker en al haar grote hits waarmee zij toen echt het succes na succes wist te behalen. Ongekend inmiddels. Ja, ze is gewoon weer zichzelf overstegen, lijkt het wel. Ze is 21 jaar. Dat is, even voor de vergelijking, dat is 3 jaar jonger dan ik. En alsnog krijgt zij het voor elkaar om een hele arena in een paar minuten tijd uit te verkopen. En ik heb nog niet eens een klein huurwoningetje van 40 vierkante meter of zo. Ongekend hoe zij het toch weer voor elkaar weet te krijgen. Mega talent. En daarom op 3FM, Roxy Dekker, Bare Minimum, nieuw.

0: Rosa bij 3FM en Too Cool To Be Careless, hoor je.
1: 3FM.
0: Hey, goedemorgen. Zaterdagochtend, je bent bij 3FM. Wat fijn dat je 3FM op hebt staan vandaag. Ik ben Anan, op de plek van Jelle, met Young Marco zometeen. En ook Nelly, Ride With Me ga je horen. De meeste muziek in de ochtend om toch je zaterdagochtend een beetje op te starten zo samen. Hè? Doen we ook echt samen. In de NPO Luisterapp is het gezellig als je daarvan je laat horen. Hebben best wel wat mensen al gedaan. Frans, die is erbij vanuit de auto. En Nina, die zegt goedemorgen Anan, ik ben er weer. Deze week weer begonnen met kranten bezorgen. En ook Maria, die is erbij. Minder goed nieuws. Oef, ik ben door mijn wekker heen geslapen. Ik ben mijn dag wel eens beter begonnen. Dat kan ik me voorstellen, ja. Nou, heel snel naar je werk dan maar, zou ik zeggen. En sterkte met de vroege ochtend. Maar ik sleep je er doorheen. Dat komt helemaal goed. Joris, goedemorgen. Oh, dan moeten we even een technisch gedoetje oplossen. Ja, goedemorgen, Joris. Oh, ik hoor jou helemaal niet. Oh, hallo? Als je dan even daar naartoe... Nee, want jij hebt namelijk... Jij werd wakker, maar dat was eigenlijk ook niet zo best. Want zeg maar, jij woont in een best wel drukke straat, hè?
2: Ja, klopt. In Arnhem.
0: Ja.
2: En daar is eigenlijk vlakbij bij waar allemaal kroegen zijn.
0: Ja.
2: En ik liep mijn deur uit. En zo voor mijn deur staat iemand...
0: Niet!
2: Ja. Ja, het is echt zo raar wakker worden midden in de
0: nacht. Goedemorgen dan. Ja. Het was ook niet best.
2: Ja, ongeveer zoals Maria werd ik wakker.
0: Nou, dat is niet... Ja, ik ben heel benieuwd hoe je bent wakker geworden, mocht je er nu bij zijn. Laat het even weten in de NPO Luisterapp. Dat kan natuurlijk gewoon zijn met een slaperig hoofd op je kussen. Dat kan ook zijn in volle paniek, volle stress, zoals Maria. Of misschien wel met een iets minder smakelijk verhaal, zoals bij jou, Joris. Mag je altijd achterlaten in de NPO Luisterapp. Zorg ik ondertussen voor die fijne muziek. Sommieu hoor je zometeen. En dit is Nothing But Thieves. Yeah.

Somjeu en Feels Part 2 hoorde je bij 3FM. Hey, hoe was jij vroeger op school? Weet je dat nog? Of misschien zit je op dit moment nog wel op school en ben je heel vroeg wakker om nog te leren voor de laatste toetsen van komende maandag. Kan, hè? Ja, ik was dramatisch op school. Maar echt, ik heb een artiest, die ga ik zo meteen aan je laten horen. Als ik dat dan zie, dan denk ik, volgens mij kan je gewoon beter stoppen met school. Volgens mij heeft het helemaal geen zin. Wat heb ik al die jaren gedaan? Oké, wat er gebeurde met de man die je zo meteen gaat horen, vertel ik je zo.

Nelly bij 3FM en Ride With Me hoorde je. Even een statement. School, dat zou eens een keer afgeschaft moeten worden. Dat klinkt een beetje puberaal, ga ik even uitleggen. Dit zou ik inderdaad zeggen een paar jaar geleden toen ik nog op school zat. Want ik was er zo klaar mee. Ik had er zo'n ongelofelijke hekel aan. Al die toetsen, de hele tijd maar leren, huiswerk maken in je vrije tijd. En ik dan heel vaak in de nacht, want dan was ik weer traag en dan moest het nog. En planning was ook niet mijn ding. Misschien haal ik nu een trauma bij je naar boven, ik hoop het niet. Sorry in dat geval. Maar het is helemaal niet nodig, lijkt het wel. Jamie Miller, ik weet niet of je er ooit van hebt gehoord, maar is een artiest, ga ik nu voor je draaien. Die is gestopt met school om zijn droom na te jagen. Muziek maken. Wilde die altijd al, lukte ook niet helemaal in combinatie met school. Was allemaal gedoe, dus hij dacht, weet je wat, ik kap ermee. En hij werkte op dat moment bij een callcenter. Daarmee heeft hij zijn geld verdiend, hij was toen 16 jaar. En hij dacht gewoon, ik ga gewoon heel veel bellen, ik ga veel sales verkopen en dan kan ik lekker muziek gaan maken. Kan ik apparatuur van kopen en op die manier ga ik later doorbreken. En inmiddels, als we naar hem kijken, haalt hij miljoenen streams, belt hij geen nummers meer, maar maakt hij nummers. En goed ook, wil ik heel graag aan je voorstellen. Nieuwe muziek bij 3FM, Jamie Miller. Dit is Baby Doll.

Disclosure bij 3FM. En Help Me Lose My Mind hoorde je. Ik hoop dat je er lekker in zit zo op je zaterdagochtend. 4:15. We starten hem samen op deze dag met heel veel muziek. Mijn naam is Anan. En de megahit van deze week ga je zo meteen horen. Welke het is, vertel ik je zo meteen. En de bouwsta komt eraan. Magnetic naar Fontaine's DC en Starburster.

0: Klassiekertje. Je teen tegen een tafelpoot stoten. Dat je weggaat onderweg naar werk. Misschien had je het vanochtend nog wel. En dat je dan de auto instapt. En dan gaat ineens dat lampje knipperen. Je moet nog tanken. En dan ben je veel te laat op je werk. Ken je dat? Dat wil je ook niet, toch? Dat soort dingetjes. Dat wil je niet hebben. Of dat je iets laat liggen bij je ex vlak voordat je het hebt vlak nadat je het hebt uitgemaakt. Ja, en dan moet je daar toch nog iets mee. Dat zou toch vervelend zijn. Want wat ga je er dan mee doen? Ga je dan vragen of je toch terug mag? Of ga je dan maar laten? En wanneer dan? En wat dan als je dan te lang wacht? Doe je het dan alsnog? Heel veel vragen kan je dan krijgen, toch? En heel langzaam gaat het dan niet meer over. En je moet er iets mee. Laten we het daarbij houden. Je moet er iets mee. Maar wat? Het wordt alleen maar vervelender. Vervelender. Nou, precies dit is eigenlijk waar het volgende liedje over gaat. De megahit van deze week. Malcolm Todd heeft er een liedje over gemaakt. Precies dat irritante van, ja, wat moet je ermee? Je bent uit elkaar gegroeid. Het is de megahit van deze week. Dus je hoort hem extra vaak bij 3FM. Dit is Earrings.
1: 3FM. Malcolm Todd. Earrings. 3FM.

0: Noah Kahan en Stick Season hoorde je bij 3FM. Exact 5 uur, goedemorgen. Het is je zaterdagochtend en die starten we samen op met de meeste muziek bij 3FM. Royal Otis zometeen. En het laatste nieuws krijg je van de NOS.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Bente.
2: 3FM.
3: BNN
2: Vara. Anan Verboom.
0: Hey, goedemorgen. Samen wakker worden deze zaterdagochtend. Met Adela zometeen. Eend in LA, ga je horen. En eerst Royal Otis voor je. Dit is Moody.

en Eend in L.A. hoorde je bij 3FM. Hey, hoe ben jij met het meezingen van liedjes? Ik kan dat dus niet. Ik kan dat echt niet. Die teksten, ik onthoud het niet. Ik loop dan een beetje te mompelen. Moet ik ook eerlijk zeggen, mijn Engels is ook niet zo heel goed. Dus als ik dan woorden hoor, nou, eigenlijk maak ik er überhaupt niks van. Maar de manier om liedjes goed mee te kunnen zingen heb ik voor je. Zometeen over een paar minuten. Eerst Ella Langley en Choose in Texas.

0: De Gorilla's en Feel Good Inc. hoorde je bij 3FM. Ik weet niet of jij hetzelfde probleem hebt als wat ik altijd heb, maar meezingen met liedjes, dat hoort leuk te zijn, toch? Ik kan het niet. Ik kan het echt niet. Gewoon de woorden, ik vergeet ze, ik weet de tekst niet, ik kan het niet goed uitspreken en het is ook nog eens hartstikke vals. Maar er is één ding, dat kunnen we heel goed meezingen. En dat zijn O's.
1: Muzikale O's.
0: Ja, toch is waar, toch? Een ode kan je gewoon meeblaren. Dat kan in de auto, dat kan als je dronken bent, en dat kan als je nuchter bent. En eigenlijk klinkt het altijd goed. In de late avond van 3FM, daar hoor je mij normaal gesproken tussen 11 en 1 s'avonds. Daar hebben we de muzikale overdosis. Een lijst aan muziek met allemaal O's in de tekst. Nou dacht ik, het is misschien wel leuk om hem ook even aan jou voor te stellen. Want dan heb jij ook een liedje wat je goed mee kan zingen. Dus mocht je nou een feestje hebben binnenkort, misschien dit weekend nog wel. Deze kan je sowieso voorstellen. Eerder kwam bijvoorbeeld Jona met

hele goeie. Er zit een hele mooie Owen. Kunnen we absoluut meezingen. En Thomas, die had er ook eentje ingeleverd via de NPO Luisterapp. Dat mag jij overigens ook doen. Mocht je er nou eentje te binnen schieten waarbij je denkt... die kunnen we misschien wel goed meezingen. Dan helpen we elkaar een beetje op die manier. Laat dat gewoon weten via de NPO Luisterapp. Een liedje met een O erin. Thomas die had dat dus ook gedaan. En die kwam als goede tip met One Direction. En Best Song Ever. Want daar zit ook een hele goede O in. Een hele mooie ode erin. Dus absoluut een goede tip om die goed mee te zingen op een feestje. En voegen we ook toe aan de muzikale overdosis. En mocht jij er dus ook eentje hebben, kom maar door in de NPO Luisteren. Voegen we die ook toe. En in de late avond hoor je ze dus voorbij komen tussen 11 en 1 s'avonds. Dus mocht je dan ook een keer wakker zijn door de week, dinsdag tot en met donderdag, dan hoor je ze daar.

3FM op je hele vroege zaterdagochtend. Wat fijn dat je bij 3FM bent vanochtend. Dat we samen mogen wakker worden met de allerfijnste muziek. Mijn naam is Anan, mochten we elkaar nog niet zo goed kennen. Aangedaan, ik trek je die ochtend in. Met zometeen Tame Impala en ook Benson Boone komt eraan. Na Flair, door het oog van de nacht.

0: gratis. Dat is leuk, hè? Gratis. Hou ik altijd van. Altijd gratis. Zoveel mogelijk gratis krijgen. Jij kan nu gratis naar een concert toe gaan.
1: 3FM. Ticketmaat.
0: Elke dag geven we kaarten weg bij 3FM voor

Bente. Werkt heel simpel. Hoor je een ticketalarm? App deze kant op met de NPO Luisterapp en word je teruggebeld live in de uitzending? Dan ben jij erbij en dan krijg jij 2 kaarten van ons. En dan kan jij vooraan staan bij je favoriete artiest. Vandaag zou dat dus om Bente gaan. Klein tipje van mij alvast. Download alvast even die NPO Luisterapp. En maak even een accountje aan. Dan kan je namelijk gelijk deze kant op appen en dan ben je misschien wel de eerste. Hoeft niet per se, maar dan val je wel op. En wie weet word je dan dus wel teruggebeld. En dan kan je er dus bij zijn. Ticketalarm horen, dat is kaarten scoren. Dat is de gouden formule bij 3FM. En wat ik zeg, dan ben jij er misschien wel bij. En sta je vooraan bij je favoriete artiest zonder...

0: alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het 3FM ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten. Seth,
1: Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
1: Benton,
2: Jungle,
1: Gracie Abrams.
2: September is
1: 3FM

H en RMB. Oftewel Ring My Bell hoorde je bij 3FM. Maar het is toch mooi dat we dan allemaal met jongeren allemaal belangst hebben tegenwoordig. En hier houden we dan toch allemaal weer van. Hè? Gaat het toch ineens de goede kant op met de belangst. Even wat lekker dat je bij 3FM bent. Zometeen word je wakker met Snow Patrol. En eerst die prachtige muziek van 21 Pilots. Drag Path.

Snow Patrol en Just Say Yes. Nou, dat heb jij ook gezegd. Op 3FM om het lekker aan te zetten. En daar ben ik heel blij mee. Dankjewel daarvoor. Samen lekker de ochtend opstarten. Zometeen Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear ga je horen. En dit is een nieuwe vrouwtje. Geen

0: Halsey en G-Eazy en Him and I hoorde je. Zometeen jouw kans om te winnen. 50% kans heb je. Oké, hoe dat zit hoor je zometeen na het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump bedreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
6: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
8: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
9: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
8: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
9: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
14: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
14: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
15: 18 plus, speel bewust.
16: Ja? Echt serieus?
17: Zo.
16: Wat een geld!
18: 50.000, potverdikke me.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: September is iedere dag jouw kans op tickets.
21: September is...

Blue Malieve en Edge of Desire hoorde je. Het is leuk hè, dat het nu buiten zo ontzettend donker is. En als je dan kijkt, dan zie je een paar lichtjes branden. Een paar gebouwen zie je dan. En daar kan je dan net aan naar binnen kijken. Soms ook net niet. En ik ben dan altijd benieuwd, wat gebeurt daar dan? Wat gebeurt daar nou achter die ramen waar je die lichtjes ziet branden? Wordt daar gewerkt? Is daar iemand al wakker? Kan iemand niet slapen? En het leuke is, wij zijn wakker. Ik wil even kijken met je welk team op dit moment het grootst is. Is dat werkend Nederland of weekendvierend Nederland? Oftewel, in welk team zit jij nu? Het zou leuk zijn als je dat even wil achterlaten in de NPO Luister-app. Gewoon met een berichtje, werken of weekend. Ik zal ook even een polletje voor je aanmaken. Dan hoef je gewoon alleen maar te klikken daarop. Dan weet ik in welk team jij zit. En misschien zit je wel in het grootste team. Ben ik heel benieuwd wat je aan het doen bent, waar jij op dit moment mee bezig bent. En dan kijken we dus of jij op dit moment in de meerderheid bent samen met jouw team. Werken of weekend? Laat het weten in de NPO Luister-app. Spreek ik je misschien zometeen wel. Na Direct My Friend. When

0: en Clooney. Je hoorde Free Your Mind. Welkom, het is de vroege zaterdagochtend en die vier je met 3FM en Justin Bieber zometeen. En ook Lost Frequencies binnen nu in een paar minuten voor je. Maar ik ben benieuwd, is het team weekend of team werken? Oftewel, werken of weekend? In welk team zit jij en ben je in de meerderheid op dit moment? Vind ik leuk om samen even te onderzoeken, omdat je zoveel lampjes ziet branden op dit moment. En wij zijn daar één van, als in wij zijn ook allebei wakker. Henry, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt een heerlijk weekje achter de rug, of niet?
1: Ja, ik heb weer een weekje gehad. Ik ben een weekje weg geweest.
0: Oh, wat lekker.
1: Texel geweest.
0: Hey, wat leuk. Met je vrouw samen, hè?
1: Ja, klopt.
0: Wat was het absolute hoogtepunt voor jou?
1: Eigenlijk gewoon de hele natuur.
0: En ben je dan iemand die dan wat meer gaat richting de duinen of de bossen? Of de meer richting strand en zee? Of, waar ga jij het liefste naartoe?
1: Ik ben een beetje in het vogelspotten gedoken. Gewoon leuk vind om ook een naampje bij het beestje te plakken.
0: Ja, dat je ook weet waar je naar kijkt.
1: Ja.
0: Wat leuk. En hoe gaat het dan? Neem eens even mee. Heb je dan een verrekijker bij je bijvoorbeeld? Ga je dan op uit met een hele backpack vol? Of hoe doe je dat?
1: Ik fotografeer heel erg graag. Dus de fotostel gaat in ieder geval mee. Op Texel zijn er ook wel een behoorlijk aantal plaatsen waar... natuurmonumenten en een vogelcentrum. En die staan daar ook nog met een telescoop. En dan krijg je ook nog een beetje les van wat je ziet. Dus dat is wel leuk.
0: Nou, wat leuk zeg. En ik zie ook, want je stuurt een foto in de NPO Luister. Ik zie ook een mooie zeehondjes. Dus je bent ook bij Ecomare geweest, denk ik.
1: Ook, ja.
0: Kijk, ik zie je alle hoogte. Ja, ik ben als kind heel vaak naartoe geweest, Texel. En de afgelopen paar jaar ga ik dan op solo vakantie vaak. Even een weekje. Dan ga ik ook even naar Texel toe. Heerlijk eiland. Kan niet anders zeggen.
1: Ja.
0: Dus,
1: ja, vond ik ook. In zo van, je hoeft niet altijd het vliegtuig te pakken. Nederland is mooi genoeg.
0: Nou, precies dat. Terwijl ik wel bezig ben met de vakantie naar Curaçao op dit moment. Maar Texel is ook mooi. Nee, absoluut. Ja. Het Curaçao van Nederland. Zo is het ook.
1: Zeker.
0: Ik vraag me dan wel af. Ja, is het dan nu voor jou weekend? Kan je nog steeds even genieten? Of moet je dan weer aan de bak op dit moment?
1: Het is voor mij weekend eigenlijk nog steeds vakantie.
0: Oh, nou dat is lekker. Denk jij dat je in de meerderheid bent of de minderheid vandaag?
1: Doe maar gewoon de meerderheid.
0: Nou, dat klopt. Je zit in de meerderheid. Nee, helemaal waar. Wel echt een nipt hoor, moet ik zeggen. 67% heeft team weekend vandaag.
1: Zo.
0: Ja, nou kunnen we wel samen met z'n allen van genieten. En 3FM die sluit naadloos aan met de muziek. De Red Hot Chili Peppers nu. Danny California.

3FM met Live It All van een man die al zijn dromen in vervulling laat gaan. Zijn eerste droom, dat was om artiest te worden. Nou, dat is gelukt, want je hoorde hem zojuist op 3FM. Maar daarnaast wilde hij ook graag iets anders. Een eigen restaurant. Leek hem altijd leuk en heeft hij uiteindelijk kunnen kopen. Afgelopen week samen met 3 vrienden een restaurant waar zometeen DJ's gaan draaien voor de gasten.

En het is er eentje met een hele grote keuken. En dan zat ik even te kijken. Dat betekent dus dat hij binnenkort hits kan gaan bakken in de studio. En ook nog eens kan gaan bakken in de keuken. Last Frequencies hoorde je bij 3FM. Mijn naam is Anan en ik trek je die vroege ochtend door met zometeen de New Radicals. You Get What You Give ga je horen.

3FM. 3FM Talent is een talent waar wij heel erg in geloven. Nou ja, en ik denk dat je wel hebt begrepen waarom, toch? Ongelooflijk groot talent. Best One hoorde je net. 3FM zorgt voor de muziek voor je zaterdagochtend. En het leuke is, het is zelfs voor jou geschreven. Dit is namelijk Your

0: ook op de line-up van de mooiste maand van het jaar. Phoebe Bridgers' Lost Boys hoorde je. En die maand, dat is de ticketmaand.
1: 3FM Ticketmaand.
0: September hoor je namelijk de ticketmaand bij 3FM. Betekent heel vaak een ticketalarm. Mocht je denken, wat is een ticketalarm? Dat is een heel groot kabaal wat je af en toe hoort tussen de platen door. En mocht je die horen, dan maak je kans op kaarten voor jouw favoriete artiesten. En dat zijn er nogal wat. We hebben echt een hele mooie line-up bij 3FM voor elkaar weten te krijgen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan Vrouwtje, The Opposites, Seth, Kensington, Jungle. Die ga je morgen horen. Daar win je morgen kaarten voor bij 3FM. Vandaag staat Bente in het teken. Hoor jij dus Bente voorbij komen met dat ticketalarm? App deze kant op via de NPO Luister-app. Word je teruggebeld, dan ben jij erbij. Zo simpel kan het zijn. Even een motivatie deze kant op appen. Waarom wil jij daarbij zijn? En word je dus teruggebeld, dan ben jij erbij. Dan win jij die kaarten. Zorg dat je die NPO Luister-app gedownload hebt op je telefoon. Dat je een account aanmaakt. En dan maak je kans op die kaarten. Seth hoor je nu bij 3FM. Dit is De Leven.

0: Sef bij 3FM. Je hoorde De Leven. En zometeen de weekendochtendshow met Obi Rijmakers. Maak je wakker met de meeste muziek in de ochtend. Cyan Sparrow en ook Major Lazer binnen nu en een paar minuten.
1: 3FM.
2: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.

0: Kom naar de Meer Miniweken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je minipartner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Wollen tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
7: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
8: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
10: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren... dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Start je dag zonder barst.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
16: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar €1,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Hey, what's up? Goedemorgen. Het is bijna 7 uur, de weekendochtendshow. Met zometeen Major Lazer en ook Sienna Spyro.
20: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Ster. E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
21: Hey. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
22: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
23: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
25: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
26: Wow, waarom heb je niks aan?
27: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
26: Ja, werkt wel.
27: Social deal, deals die je niet mag missen.
28: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
29: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
30: Zei hij nou 200 euro?
31: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
28: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
27: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
28: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
32: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
33: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
34: Yes, hij doet het.
35: Ja hoor, dat kan zeker.
33: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
36: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
37: September is iedere dag jouw kans op tickets.
38: September is...

tien over zeven. Leuk, vind ik leuk om te zien. Al mensen die direct een berichtje sturen en zeggen... ik zit klaar voor 3FM Ticket Alarm vandaag. Hij kan de hele dag afgaan voor Bente in de 3FM Ticket Maand... waar je elke dag kans maakt op tickets voor je favoriete artiesten. Hoe lekker. Dus hoor je hem voorbij komen, stuur een berichtje, zo simpel is het. Zo, goedemorgen. Hoe ga je? Ik heb een beetje last van mijn borst. Ik ben echt al 2 weken zo ongelooflijk veel aan het hoesten. En het is een soort naproduct van die turbo-griep die even rondging. Ik kom er maar niet vanaf. En toen zei mijn vriendin gisteren tegen mij... Ja, maar ja, goed, als jij een keertje gezond wil worden... misschien moet je dan ook minder niet elke avond fles wijn optrekken. En niet elke avond peuk opsteken, hè? Toen werd ik even geconfronteerd met het feit dat ze daar wel echt ongelooflijk gelijk in heeft. Daar is een van mijn beste vrienden. Die is gestopt met roken. En ik kijk daar toch een beetje jaloers naar. En hij doet het nog. Hij is niet lang gestopt. Hè. We hebben het over 6 dagen of zo, 7 dagen, zoiets. Maar het is wel knap. Dan heb je 40 jaar gerookt. En dan in één keer stop je ermee en dan gaat het wel gewoon goed. Dus nu zit ik te denken, volgens mij moet ik dit ook gaan doen. Ik denk dat ik er ook gewoon mee moet kappen. Het slaat ook nergens op. Het is een gore bezigheid. Het slaat nergens op. Het is stom. En iedereen die dat doet, die weet het ook. Dus nu vraag ik me vooral af, moet ik een cold turkey mee stoppen? Of moet ik in een soort cursus? Weet je wel, want ik zag dat Henk-Jan Smits. En die doet dus van die cursussen. En dat lijkt mij dus best wel leuk. Ja, toch? Maar dat je gewoon op een willekeurige zondag in een theaterzaal gaat zitten... dat van Henk-Jan Smits, van Idols, dat hij dan aan je gaat uitleggen... hoe je nou het allerbeste niet meer kan roken. En toen zag ik de prijs, toen ben ik toch al afgehaakt. Ik begin in één keer helemaal te snappen waarom Henk-Jan Smits zo'n groot huis heeft.

wakker geworden. Het is 8:10. Mijn naam is Obi, dit is de Weekend Ochtendshow. Ik lever je de meeste muziek van heel Nederland. Parcels hoor je zo meteen. Ik ga Kings of Leon voor je draaien. Lenny Mansoor komt er nog aan. Muzikaal gezien komt helemaal goed. En happy zaterdag, marktdag natuurlijk. Er gebeurt een hoop vandaag. 4 eredivisiewedstrijden op de koekeloer op de bank. En ook vandaag het afscheid van Ben Sanders voor zijn fans in zijn tattoo shop. Ze hebben een ding voor familie. Maar er waren toch nog best wel een hoop fans van Ben Sanders. Dus ja, je kunt naar zijn tattoo shop om daar afscheid van hem te nemen. Dat is in Arnhem vanavond om 6:00. Hey, en ook vanavond met gewassen haartjes voor de televisie. De finale van het Junior Songfestival op Zapp. Ik heb dat al lang niet meer gezien, maar het gaat nu tussen de 12-jarige Nolan, de 13-jarige Vayen, de 9-jarige Maria en de crossovers. Ja, ik weet het niet. Zullen we een stukje luisteren? Ik vind het wel interessant. De jury bestaat uit Birgit Lewis, Chris Cross Amsterdam en Numidia. Ik ga toch even aanzetten. Oké, laten we beginnen bij Vayen. Wat? Wat is dit, joh? Komt een heel emotioneel stukje bellen, denk ik.

Het is wel goed gezongen. Daar gaat het natuurlijk om, dat snap ik ook wel, maar... Dit is Nolan. Er staat ook bij, Nolan is een echt podiumbeest. En sinds hij kan praten, kan hij al zingen. Oké. Ah, grote speler. Het is ook een knappe bink. Ah, haartjes goed gedaan.

0: Nou, Nolan kan er wel wat van. Even nog een stukje Maria dan.
1: Heb jij geloof in mij? Want ik geloof in jou.
0: Dit zijn alle finalisten van het Junior Song Festival. Ik ben er even doorheen aan het luisteren, want ik wil toch weten wat ik dan vanavond op televisie aanschouw.
1: Blijf in staan en raken onze werelden elkaar.
0: Dit is Maria.
1: Want ik geloof in ons.
0: En dan is er nog één act die heet The Crossovers met het liedje Crossovers. Ja, wat is dit?

Chesto en Lelo bij 3FM. Good morning, Obi hier met de ochtendshow. Ik ben niet per se een jaloerse man. Dat gebeurt me eigenlijk niet zo vaak. Maar dit jaar was ik wel echt heel salty over het feit dat ik naar een aantal festivals heen ging. Maar op geen enkele van die speelde...

0: Martin Garrix en die vuurtoren, repeat it.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Ja, goedemorgen.
2: De weekendochtendshow met Obi.
0: Hey Corrie, goedemorgen. Heb je een goede ochtend?
3: Ja, heel goed. Ik zit lekker de krant te lezen met een kopje koffie.
0: Oh, wat lekker. En heb je dan ook zo'n goed koffiezetapparaat of niet?
3: Nou, die heeft mijn man. Ik drink zijn Zeo. Ik durf bijna
0: niet
3: te zeggen.
0: Ach, doe normaal!
3: Ja, serieus. Oh. Ja, het is echt heel erg. Maar ik weet het, maar ik probeer er gewoon voor uit te komen.
0: Maar waarom zou je dat doen?
3: Nou, ik hou niet van filterkoffie.
0: Oké. Okay.
3: Dat is helemaal.
0: Er zitten nog zes.
3: Mijn man zit tegenover me en die denkt ook echt serieus. Die maalt dus iedere ochtend zijn eigen bonen. En die drinkt de lekkerste koffie met een heel goed apparaat. Maar ik wil gewoon zo'n laagje erop.
0: Wat voor heeft je man? Heeft hij een Mokka Master of niet?
3: Ja! Nou, Obi, wat grappig!
0: Ik heb hem hier links van me staan. Ik neem altijd mijn eigen Mokka Master mee naar werk.
3: Dirk, Obi neemt altijd zijn eigen Mokka Master mee naar werk.
0: Geniet van de ochtend, geniet van bakje koffie.
3: Zeker, ga je doen hoor. Doei. Hey, gezellig.

0: Taylor Swift bij 3FM en Elizabeth Taylor.
1: Obi, de weekend ochtendshow.
0: Kijk, we zijn er bij 3FM eigenlijk altijd als de kippen bij je als er ergens nieuw muzikaal talent opduikt. In de eerste plaats, omdat we gewoon heel erg van nieuwe muziek houden. En ik ga ervan uit dat jij dat ook hebt, anders luister je natuurlijk niet naar 3FM. Maar het is ook lekker om die bragging rights te hebben, toch? Dat op het moment dat een artiest doorbreekt, dat je in één keer kan zeggen van ja, hé, maar ho even, ik ben daar al bij sinds het prille begin, nog voordat de grote doorbraak was. Ik denk wel dat het moment nu aanstaande is voor Lenny Mossou. Het is een beetje als Bitcoin, je kan nu nog instappen, anders is het echt te laat. Hij is al heel vaak voorbij gekomen op 3FM, hij is ook 3FM Talent geweest. Het was alleen nog wachten op die ene tune die het hele land overgaat. Een plaat die zo'n grote hit wordt dat je hem na een maand eigenlijk al niet meer kan horen, omdat je hem helemaal zat bent en in elke winkel wordt hij gedraaid. Ik denk dat het is gebeurd. Die nieuwste heeft die formule gekraakt. Het klinkt catchy. Bij de eerste klanken begint in één keer de zon te schijnen in je bol. En dat refrein, dat zing je ook zo mee. Dus bij deze, stap in bij Lenny Mossou, nieuw Nederlands talent. Het is Wrecking Ball. Bij 3FM natuurlijk.

0: Bibi Rexha en Faithless New Religion bij 3FM. Zometeen meer weekendochtendshow met onder andere LaRue en Bulletproof. En ik heb een vrij sluitende theorie over Bruno Mars. Kom ik zo meteen op terug. Ook Teddy Swims hoor je dadelijk. Mr. Know It All.
1: 3FM.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
14: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
15: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
16: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Joujou.
21: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
22: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
23: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
22: Oh, en nu niet?
23: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
22: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
24: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
25: Volido.
26: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99.
0: 90 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Hey yo, hey yo, goedemorgen. De weekdochtendshow van 3FM met zometeen Teddy Swims en ook Carol G en Bruno Mars. Komt eraan.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
20: Ster. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
25: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
20: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
27: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
28: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
29: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
30: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
28: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
31: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
32: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Wisselens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswad.nl.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Bente,
2: 3FM,
3: NTR,
2: Obi Rijmakers.
4: Hey, goedemorgen. Erg hardnekkig gerucht over de heer Bruno Mars. Wat dat is en hoe het zit hoor je zo meteen naar LaRue en eerst

0: ik zeg het er maar vast even bij. Binnen nu en een half uur het 3FM ticketalarm voor Bente. Oi, oi!
1: De weekendochtendshow met Obi.
0: Dat is de laatste hint die ik ervoor geef. Ik ben er toch even benieuwd hoe het echt zit. Tijdje geleden werd het gerucht de wereld ingeslingerd dat Bruno Mars een ongelofelijke gokschuld in Las Vegas had opgebouwd. Echt, die zou oplopen tot in de miljoenen. Nou, de verhalen gingen ook dat alle inkomsten vanuit zijn muziek en zijn shows rechtstreeks naar het casino moesten om die schuld maar af te lossen. Op een gegeven moment zei Bruno Mars en zijn management: jongens, dat is helemaal niet waar. Dat klopt helemaal niet. Het is gelul wat hier nou allemaal wordt gezegd. Maar tijdens zijn laatste tour die nu bezig is, begint dat toch weer een beetje op te laaien, dat gerucht. Heeft er allemaal mee te maken dat het podium op sommige locaties waar hij speelt super klein is vergeleken met hoe groot het stadion is waar hij staat. Het lijkt een beetje alsof hij na elke show toch denkt, ja, we moeten dat budget iets terugschroeven om ervoor te zorgen dat we die gokschulden goed kunnen aflossen. Maar heel eerlijk, ik denk dat die boekhouding van Bruno Mars best wel goed zit. Hij heeft gewoon niet zoveel ruimte nodig.

0: klimaatdemonstratie op de snelweg, een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld. Ik hoor er heel veel over, maar ik hoor weinig nieuwskanalen over het echt belangrijke nieuws uit de wereld. Er is namelijk te weinig aandacht voor de onderdrukte in de maatschappij. In dit geval de egel. Het gaat niet zo lekker met de egel in ons land. En daarom is de landelijke egeltelling in het leven geroepen. Aan de tel, Else Polman van Zodion Zoogdierbescherming. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom gaat het niet zo lekker met de egel? Heeft hij vijanden?
1: Nou, hij heeft vijanden vooral de mens. Hij wordt aangereden door de auto en hij heeft moeite met voedsel zoeken en zijn leefgebied neemt af. Dus ja, die egel heeft het best wel lastig in Nederland.
0: Oké. Nou liep ik van de week s'avonds een rondje en toen zag ik bij de kerk, die vlak bij mijn huis zit, een egel lopen op de stoep. Moet ik hem dan helpen? Ik bedoel, hij wil eigenlijk in het bosje zitten, toch?
1: Ja, hij kan zelf lekker op zoek naar struiken of andere plekken, maar het is vooral belangrijk dat die plekken er zijn.
0: Dus die moet je eigenlijk zelf een beetje creëren, zeg jij?
1: Ja, in je tuin kun je natuurlijk helemaal los zelf. Dus je kan zorgen dat die egel in de tuin kan. Dat die groene plekken heeft waar die lekker kan schuilen. Je kan een schaaltje water neerzetten. Dus in je tuin kan je zeker die egel helpen.
0: Dan ging het vroeger altijd over een schaaltje melk. Maar dat is toch eigenlijk slecht voor die beesten, of niet?
1: Klopt, daar krijg je echt buikpijn van. Ja. Dus gewoon een schaaltje water, dan komt het helemaal goed.
0: Oké, heel goed. Hey, en dit weekend gaan we dus egels tellen. Dat is een initiatief om een beetje in kaart te krijgen. Waar zitten ze nou en wat doen ze? Wat levert het verder op aan data voor jullie? Vind ik dan wel interessant.
1: Ja, voor ons is het belangrijk om te weten waar komt die egel nou precies voor. Want juist in die tuinen kunnen wij natuurlijk niet gaan tellen. Dus we leren daar meer over die tuinen. Ja, en je krijgt dan een mooi kaartje van heel Nederland met allemaal stipjes waar die egels leven.
0: En hoeveel mensen doen er dan mee aan die telling? Dat vraag ik me toch af. Ik bedoel, ik sta niet elk weekend in mijn tuin weer te tellen wat voor beesten er zitten.
1: Nee, ja, het verschilt. Vorig jaar waren er meer dan 3000 mensen in de tuintelling die meer dan 9000 egels hebben doorgegeven.
0: Oké.
1: En buiten de tuin kan je het doorgeven via waarneming.nl. En daar zijn ook echt nog honderden, misschien wel meer mensen die dat vaak doen.
0: En wat gebeurt er dan vervolgens met de resultaten? Kunnen we dan zelf ook echt online gaan zien waar die egels zitten? Wat de beste egel hotspot is? Is het een soort wedstrijd?
1: Nou, het is geen wedstrijd, maar na het weekend maken we een mooi kaartje die iedereen kan zien op onze website, zodion.nl. Okay. En daar kun je dan zien waar zijn die stipjes doorgegeven.
0: Nou, check. Ik ga even met de verrekijker de tuin in straks. En waar kan ik ze dan doorgeven? Welke website moet ik zijn?
1: In je tuin op tuintelling.nl en buiten je tuin op waarneming.nl.
0: Check.

0: Binnen nu en een kwartier 3FM Ticket Alarm voor Bente.
1: De weekendochtendshow met Obi.
0: Good morning! Joh, we lijken maar niet van die zomer af te komen. Het is niet normaal. Kijk, natuurlijk vandaag geen zon overgrote dag dat je lekker aan het strand kan gaan liggen. Een beetje gaan bakken, maar we kruipen richting eind september. We tikken vandaag gewoon op een heel veel plekken nog echt de 20 graden aan. En ik zag volgend weekend dat we weer naar de 25 gaan. Oei. Vandaag is dus echt een ieder wat wils dag. De buitenmensen kunnen zolang het droog blijft lekker erop uit. En de binnenmensen die hebben met de grijze gouden lucht genoeg reden om binnen te blijven en een Harry Potter film aan te zetten. Maar ook voor de voetballiefhebbers vandaag genoeg plezier te beleven. ADO Den Haag tegen Cambuur om 4:30. Sparta Rotterdam tegen SC Heerenveen 7:15. Ajax Excelsior om 8:00. En dan Willem II tegen Fortuna om 9:00. Hey, en geniet er extra van hè, dit weekend. Na dit weekend gaat de Eredivisie een soort gekke korte nazomerstop in van 3 weken. Door alle interlands die eraan komen. Kunnen we wel eindelijk gaan zien hoe het onze nieuwe bondscoach gaat. Of die een beetje met Oranje heeft lopen koken. Binnen nu en een kwartier

0: tegen dit alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het VFM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Seth, Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
1: Bente,
2: Jungle,
1: Lacey Abrams.
2: September is
1: 3FM Ticketmaand.

Temper City 3FM, self-aware. Goedemorgen, mijn naam is Obi. Ik ben de presentator van de Weekend Ochtendshow. En ik ben denk ik in Nederland de grootste fan van een bakje koffie onder de douche. Van alle stoplichten op groen onderweg naar werk. En van Bungie. Nederlandse band, ken je waarschijnlijk nog niet. Maar alles wat ze maken klinkt als iets wat nog helemaal niet bestaat. En is perfect voor op zaterdagmorgen. Zo vrolijk. En dit is een nieuwe

0: hè? Zo vrolijk ook gelijk. Bungie op 3FM en Carefree.
1: Carefree.
0: Ik heb trouwens van de week nog even...
2: 3FM. Take it alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
3: En ga naar Bente.

0: Maand. Bente.
1: Bente en 321 hoorde je bij 3FM. Vandaag de hele dag kans op tickets voor Bente in de 3FM Ticketmaand. Hou je radio aan op 3FM als je er nu naast grijpt. De hele dag nog kans. Ik zeg het er maar even bij. De 3FM Ticketmaand is super simpel. Elke dag kans op tickets voor je favoriete artiesten. Elke dag ook weer iemand anders. Ik moet oprecht zeggen, de NPO Luister-app, ze moeten bijbrikken. Er zijn servers op dit moment besteld, want het is niet normaal. Dat ding staat te roken, zoveel berichtjes. En ergens in Nederland gaat er nu een telefoon over. En kan ik iemand blij maken?
2: Hoi, met Dennis.
1: Dennis, goedemorgen, met Obi van 3FM.
2: Hey Obi, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Leg even uit, hoe zit dit?
2: Ja, leg even uit, hoe zit dit? Nou, mijn dochter is groot fan van Bente. En we hebben ze vorige week ook op Appelpop gezien.
1: Ja.
2: En mijn dochter is nu onderweg voor het kampioenschap van het rondballen. En ik dacht, misschien kan ik ze wel verrassen om samen met de vader naar Bente te gaan.
1: Ik heb het even overlegd met de voltallige redactie van de Weekend Ochtendshow 3FM.
2: Ja.
1: En wij vinden dat een heel erg goed idee. Je gaat naar Bente!
2: Super, man. Super, super lekker.
1: Ja, wat heerlijk. We gaan ervoor zorgen dat jullie een fantastische avond hebben. Veel plezier samen. En enjoy.
2: Ah, dankjewel. Super.
1: Doei, Dennis.
2: Doei, doei.

0: 3FM Stromae en Papa Oete. Net won Dennis kaarten voor Bente in de 3FM Ticketmaand. Ik zeg het er nog maar even bij. Het waren niet de enige kaarten. Vandaag de hele dag nog jouw kans op tickets voor Bente. Houd 3FM aan, hoor je een ticketalarm, stuur je gewoon een berichtje. En dan maak je alweer kans. Zometeen Ben Howard, Keep Your Head Up, komt eraan op 3FM.
1: 3FM.
2: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Steen. Even oud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga ik je mis. Pak hem.
9: True Lease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
9: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
14: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
15: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
14: Oh, en nu niet?
15: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
14: Bueno, kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
16: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
17: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks bo.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En actie, olifant!
16: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
18: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
20: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
19: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
20: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
19: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
21: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
24: Hey, good morning. Het is 1 minuut over 9. Zometeen een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel. Eerst het laatste nieuws.
25: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden.
26: 3FM.
27: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
28: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
29: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
30: Fans van voordeel.
29: Aldi.
31: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
32: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
30: Fans van voordeel,
32: Aldi.
33: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
34: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
0: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
4: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n vries. Ontdek het op friesland.nl.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
4: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
11: September is iedere dag jouw kans op tickets.
12: September is

Het is 14 minuten over 9. Een prachtige ochtend. Qua sfeer, niet qua weer. Het is een tikkeltje grijs. Al gaat vandaag op sommige plekken nog wel een klein beetje de zon schijnen. Er is ook veel mondregen. Het is echt zo wisselvallig als je maar krijgen kan. Het wordt rond de 20 graden. Maakt helemaal niet uit. We gaan er samen gewoon een gezellige dag van maken. Sowieso met de muziek van 3FM. De meeste muziek van heel Nederland. Ik ga straks even kijken. David Guetta voor je draaien. Justin Bieber. Stella Lefty komt eraan. Ook Nothing But Thieves. En zometeen een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel. Waarin je eigenlijk elk weekend om 9:50 kans maakt op gratis boodschappen. Je kunt in één keer je hele voorraadkast aanvullen. En dat is vrij simpel. Ik geef je 3 producten uit de supermarkt. Daar geef ik een prijs bij. En de vraag is aan jou. Ligt de prijs in de supermarkt hoger of lager dan de prijs die ik je geef? Zullen we een kleine oefenopgave doen? Deze is dan voor spek en bonen. Een kratje Heineken, kost dat meer of minder dan 22 euro? Kratje Heineken, meer of minder dan 22 euro? Het goede antwoord is minder. 19,99 euro.

0: Snap en de Power bij 3FM. Het is 9:50 geweest. Betekent vaste prikken in je weekend. Tijd voor
1: Obi's boodschappenspel.
0: Yes, want in het weekend duik je uiteraard even de supermarkt in. We racen met het karretje door de gangpaden. En uiteindelijk is je kassabon zo lang dat je er de woonkamer mee kan behangen. Maar onthoud je ook wat die prijzen zijn in de supermarkt, kan je namelijk gratis boodschappen opleveren. Bas, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Obi.
0: Aangenaam scanners te maken. Hoe is het met je?
2: Ja, goed. Volle energie er tegenaan, hè.
0: Wat moet je doen dan vandaag?
2: Ik denk dat we vandaag weer behang eraf gaan trekken en muren leeg halen.
0: Oh, je bent aan het klussen in huis?
2: Ja,
0: klussen. Oh, verschrikkelijk.
2: Ja.
0: Nou, sterkte daarmee. Hopelijk kan ik in ieder geval ervoor zorgen dat je dan de komende tijd even geen boodschappen hoeft te doen. Heel simpel, ik heb 3 supermarktproducten, 3 prijskaartjes. Heb je ze allemaal goed, dan win je in 1 keer een hele lading aan boodschappen. En als je er een paar goed hebt, dan krijg je die boodschappen gewoon van me opgestuurd. Zo simpel is het.
2: Kom maar op.
0: You ready?
2: Yes.
0: Here we go. Product nummer 1. Een fles Coca-Cola van 1,5 liter. Kost dat meer of minder dan 2 euro?
2: Meer.
0: Meer is goed, 2,29. Die heb je binnen. Dan Chili Chans Crispy Chili Oil, 220 gram. Is een klein potje van een duur merk. Kost dat meer of minder dan 5 euro?
2: Minder.
0: Nee, dat is fout. Het is meer. 5,90 euro. Ja,
2: jeetje.
0: Ik vind het ook echt diefstal, hoor. 5,90 voor een potje olie. Maar goed.
2: Een klein potje, zeg je
0: nog wel. Ja, het is echt een klein potje.
2: Oké. Okay.
0: En dan de laatste. De Max Verstappen Lunchbox bij de Jumbo. Kost die meer of minder dan 9 euro?
2: Meer?
0: Nee, dat is minder. 8 euro. Oh. Slechte score, man.
2: Ja, schrikkelijk.
0: Oei, oei, ik hoop dat je beter bent te klussen.
2: Ja. Dat moet wel goed komen.
0: Ach, amigo, nee. Ik heb voor mij in ieder geval een fles Coca-Cola van 1,5 liter opgestuurd. Die mag je in één keer oppeuzelen. En die andere producten die krijgen dan thuis ergens in de NPO-luister.
2: Top.
0: Oké, okay. Fijne dag vandaag. Hoi. Hey, en wacht, voordat je gaat. Je krijgt van mij wel de 3FM boodschappentas. Die krijg je er sowieso bij.
2: Oh, kijk, fijn.
0: Ja, heb je toch nog een mooie dag vandaag. Later!
2: Ja, zeker. Later!

ik had zin om deze voor je te draaien vanochtend. Guetta, Flowrider en Nicki Minaj, Where Them Girls At, hoorde je bij 3FM. Vanmiddag om 4 uur een nieuwe editie van de 3FM Verlanglijst met Anan Verboom. Met daarin de populairste tracks van Nederland, gekozen door de 3FM-luisteraar. Daar kun je op stemmen als je een liedje hebt waarvan je denkt, vind ik heel top. 3FM.nl/verlanglijst. En afgelopen week stond op

Justin Bieber en Daniel Caesar. Peaches hoor je bij 3FM. Happy zaterdag marktdag. Gebeurt een hoop vandaag. 4 eredivisiewedstrijden om te koekeloeren op de bank. Ook is vandaag het openbare afscheid van Ben Sanders voor zijn fans sinds een tattoo shop in Arnhem. Hey, en vanavond de grande finale van het Junior Songfestival op Zep. Dat is een goede reden om de kinderen lekker met gewassen haren voor de tv te smijten, als je die hebt. Van mij mag je op zich ook zelf met gewassen haren gaan zitten, hoor. Dat is helemaal prima. Hey, en 3FM is bij je. De hele dag tickets voor Bente te winnen in de 3FM Ticketmaand. En je krijgt de meeste muziek van Nederland. Zometeen Ray & Joy naar Cat's Eye. Dit is Anna.

0: glas. Want Ramon weet wat bij je weekend past.
1: Zometeen vanaf 10 uur te horen op 3FM. Ramon Verkoeijen. Met de meeste muziek van heel de wereld.
2: Zo, zeker. Ja.
1: Onder andere ga jij Calvin Harris en Sam Smith draaien.
2: Ja, die beukt altijd lekker
1: dat
2: in.
1: Dat is een goede keuze, hoor.
2: Zaterdag, lekker.
1: Helemaal niet gek.
2: Ja.
1: Voordat het zover is, eerst een weekend wijnadvies voor heel Nederland. Want hey, het is bijna 10 uur als je nu begint met drinken. Niemand die het doorheeft, doe gewoon de gordijnen dicht. En jij bent een behoorlijke wijnkenner, dus je deelt graag een beetje jouw kennis.
2: Absoluut.
1: Zou ik willen zeggen, misschien kunnen we naar een iets herfstiger wijntje.
2: Nou, dat is precies wat ik dacht, want onderweg ook. Ik zat natuurlijk achter in die taxi.
1: Ja.
2: En dan hoor je die ruitenwissers zijn werk doen. Denk je, jongens, wat een irritant geluid eigenlijk om wakker te worden. Dus je moet even wel een stevige beuker hebben.
1: Oké. Ja.
2: Dus ik zat te denken aan nog niet keihard, niet meteen keilomp Rioja, maar nog wel iets, zelfde druif, Tempranillo. Maar dan uit Ribera del Duero.
1: Tuurlijk.
2: Dus heel mooi wijngebied. Een beetje hout heeft hij gehad. Ik krijg een klein beetje vanillesmaak. Het voelt al echt een klein beetje wat warmer in de mond allemaal. Nou, het is ook weekend, hè? En het leuke is, je hebt hem al voor onder de 100 euro.
1: Oh, maar dat is heel goed te doen.
2: Goed te doen, toch?
1: Dan halen we er twee.
2: Ja,
1: wat lekker.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
4: De vriendelijke specialist DA.
5: Human neemt je mee in een leven met autisme. Want hoe maak je oogcontact? En nog enger, nieuwe vrienden. De 10-jarige Shane praat erover met muziekproducer Frankie, die dat zelf pas durfde op zijn 21ste. Kijk morgen naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
6: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
6: Nu bij Dirk Haribo snoep. 89 cent. Meenemen zou ik zeggen.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
18: Wie vertegenwoordigt Nederland op het Junior Eurovisie Songfestival in Malta? Wordt het Maria? Nolan? Vaien? Of zijn het de crossovers? De finale van het Junior Songfestival 2026. Vanavond 19:50 op NPO Zapp.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
21: Fans van Voodoo.
20: Aldi.
22: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
20: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
1: Het is 10:00 in de Benelux. De allermeeste muziek van de wereld krijg je hier met Linkin Park, Calvin Harris en ook Cameron Whitcomb. Zo, eerst het nieuws.
14: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. 3FM.
21: Ster. Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
23: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
7: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
6: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
7: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
8: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
9: September is iedere dag jouw kans op tickets.
10: September is 3FM Ticketmaand.
9: Vandaag jouw kans op tickets voor
10: Bente.
9: 3FM. Ramon Verkoeien.
11: Good morning. Fris, fruitig of goor en roestig. Iedereen is van harte welkom. Geniet van je weekend. 3FM draait de meeste muziek.

0: Park. En Breaking the Habit en Calvin Harris daarvoor.
1: 3FM.
0: Desire.
2: Ramen voor koeien.
0: Hele goedemorgen. Ja, de zomer die loopt nu wel echt op zijn eind, hè? Ik zag vanmorgen al de eerste blaadjes op een auto liggen. Als je naar buiten kijkt, alleen maar wolken vandaag. Ja, kortom, ik durf wel voorzichtig te zeggen, het is herfst. Ja, 3FM draait de allerbeste muziek tijdens het drinken van een pumpkin spice latte in je wollen trui. Maar ook als je dat niet doet, hoor je de beste weekend anthems. Zometeen even opletten als je vanavond Hipster gaat spelen. Want het liedje dat je hoort komt in 2018 van The Weeknd zometeen. Eerst

Lexi Dekker dit weekend een downgrade heeft gehad. Ze is dé popster van Nederland. 2 weken geleden gaf ze nog 4 uitverkochte Ziggo Dome shows. Ze verkoopt in een paar minuten de Johan Cruijff Arena uit. En dit weekend staat ze weer op het podium van de Ziggo Dome. Maar dan als optreden van de streamers. Ja, dan sta je opeens te zingen met Frank Lammers en Nick en Simon. Met alle respect, maar dat is toch weer andere koek, hè? Op zich, ja. Maar ik moet zeggen, ik zag wat beelden voorbij komen van de show van gisteravond. Dat zag er toch wel weer heel vet uit, hoor. Dus

Maneskin, The Loneliest. In je weekend. Zaterdagochtend, ja, ik weet niet of je hetzelfde hebt, maar het voelt vandaag als een hele relaxte dag. Echt zo eentje waar je het liefst de hele dag in je onderbroek op de bank wil zitten. Een zak paprika chips erbij. Helemaal leeg vreten. En dan kom je aan het eind van de dag helemaal achter dat je bovenbenen helemaal oranje zijn geworden. Met paprika vlekken. Die paprika poedervlekken. Enfin, ja, hele relaxe zaterdag dus. Maar die is snel voorbij. Want als je een 3FM ticketalarm hoort, ja, dan moet je even wakker worden. September is namelijk 3FM ticketmaand. Al de hele maand geven we tickets weg voor concerten voor de allerbeste artiesten. Vandaag maak je kans op tickets voor deze zangeres.

natuurlijk de one and only Bente. Eind dit jaar geeft ze een paar uitverkochte shows in Paradiso. Maar jij kunt er nog bij zijn. Zorg er alvast voor dat je bent ingelogd in de NPO Luister-app. Desnoods stuur je even een testberichtje naar ons, dan reageren we netjes. Want zodra je de 3FM ticketalarm hoort, meteen een berichtje sturen naar de NPO Luister-app waarom jij die tickets wil winnen. En misschien ga jij binnenkort naar Bente.

0: Basket Case. En Ella Langley daarvoor, Choose and Taxes.
1: 3FM.
0: Lekker.
2: Ramon Verkoeien.
0: Leuke berichten komen er binnen via de NPO Luisterapp. Altijd leuk om van je te horen wat je aan het doen bent op deze zaterdag. Marina die stuurt, ik doe mijn weekendboodschappen vandaag. Lekker op de markt. Echt zo'n zaterdag is dat, hè? Heerlijk. Jens die zegt, ik ben alvast een deel van mijn koffer aan het inpakken. Want morgen stap ik op het vliegtuig voor een weekje Tenerife. Oh, lekker. En Bart is ook het inpakken, maar dan zijn voetbaltas. Want moet ook gebeuren. Hij heeft er niet zoveel zin in, stuurt hij. Hij gaat vandaag vlaggen als grensrechter. Tuurlijk, ook jouw zaterdag.

0: mooi. London Grammar, you're the strong bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hij heeft inmiddels een carrière waarin alles wat hij aanraakt in goud verandert. Alex Warren. Ja, elk liedje dat hij maakt wordt een gouden plaat. Bijna elk concert dat hij geeft verkoopt uit. En toch gaat zijn nieuwste liedje niet over goud, maar over iets veel waardevollers. Smaragden. Smaragden. Of in een beter uitspreekbaar woord, Emerald. De nieuwste Alex Warren bij 3FM.

0: van jouw dag met ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Steen. Evenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks bo.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie, olifant!
14: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
15: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: eerst het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond twee kitesurfers uit het water gered. De twee waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan en toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was

0: grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
4: Alle deuren zitten op slot.
3: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
5: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Echt serieus?
8: Zo.
7: Wat een geld.
9: 18.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus. Speel bewust.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: September is iedere dag jouw kans op tickets.
19: September is 3FM ticketmaand.
18: Vandaag jouw kans op tickets voor...
19: Wente.
18: 3FM.
19: Want...
18: Ramon Verkoeien.
20: Hele goede morgen. Ja, perfect weekend om af te spreken met je vrienden. Om boodschappen te doen of lekker te gaan sporten. Ja, wat je ook gaat doen vandaag. 3FM is erbij en regelt de muziek met Bijstil.

9 uur Willem II tegen Fortuna Sittard. Ook een spannende wedstrijd op de Italiaanse velden vandaag. De huidige nummers 1 en 2 spelen tegen elkaar. Roma tegen Inter, om 6 uur is dat. Vandaag ook nog in de Avonds Live. Een belangrijk darttoernooi natuurlijk. De World Series of Darts is daar bezig. En als je zelf gaat sporten, voorzichtig gaan. Hè. Let op die liezen. Ja, bijvoorbeeld hè. Dit is Bronski Beat, Small Town Boy bij 3FM.

0: meezinger inmiddels. Chainsmoker, samen met Halsey, Closer. De voor Sam Fender, People Watching.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Eens in de zoveel tijd komen de liedjes uit die opvallen. Ze zijn net even wat anders dan de rest. Andere sound, waardoor mensen ook sneller denken... Oh, ik weet het niet zo goed. Ik weet hem nog niet echt. Nou, daar heeft deze Ash ook een klein beetje last van. Ik ben op dit moment de enige DJ in Nederland die dit liedje durft te draaien. En dat is ook omdat ik er echt in geloof. Ik denk echt dat heel veel mensen dit leuk gaan vinden. En hopelijk jij ook. Ash is haar naam. Ze komt uit Amerika en dit liedje brengt een enorme vibe met zich mee. Stop the Wedding. Ash.

0: alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het 3FM ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Seth, Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
1: Bente,
2: Jungle,
1: Gracie Abrams.
2: September is
1: 3FM Ticketmaand.

0: Patrol, Chasing Cars. En daarvoor hoorde je nieuwe muziek van Ash, Stop the Wedding. En dat komt ook vaak binnen via de NPO Luisterapp, veel binnen. Het is inderdaad een onwijze ABBA-vibe. Goeie track, ga je veel horen de komende tijd. Je luistert naar 3FM, waar je elke werkdag opstaat met Wijnand en Jamie in de ochtend. Als je net iets te vaak op snooze hebt gedrukt de afgelopen dagen. Ja, dan miste je onder andere dat TikToker Julia Koopman te gast was. En zij gaat regelmatig op solo date. Oftewel in haar eentje leuke dingen doen. En dat levert ja, nogal opvallende situaties op. Wat is nou het gekste wat jij gedaan hebt als solo date?
1: Ik denk in mijn eentje gaan bowlen of karaoke zingen. Ja. Een escape room. Dat heb ik ook wel eens gedaan.
2: In je eentje
1: met
2: ook.
1: Echte acteurs.
3: Hey, maar sorry. En jij bent in je eentje gaan bowlen. Ja. Dus dan vul je alleen je eigen naam
1: ja,
3: in?
1: Ja, je wint ook gegarandeerd.
0: Ja, je wint gegarandeerd, zeker. Maandagochtend vanaf 6 uur hoor je nieuwe Wijnand en Jamie in de ochtend hier bij 3FM.
4: Come on! Meer Nederlands talent ontdekken.

Martin Garrix en Ed Sheeran. Ja, er is echt heel veel nieuws geweest, hè, over hem deze week. De hele tijd gaat het over hem. Martin Garrix gaat over 2 weken optreden tijdens de Formule 1 race in Maleisië. Ja, iedereen heeft het een hele week al over. Ja, toch super vet voor hem. Hè. Je hoort hem samen met één Ed Sheeran. Repeat It bij 3FM. Met de allerbeste weekend anthems. Dit zijn de

0: DA. Alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
1: De vriendelijke specialist. DA.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder €1. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
8: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Nu bij Dirk, Daily Chef gevulde verse pasta, €1,99.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders schrijf je mis. Pak hem.
12: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
13: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
15: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
16: Rij veilig. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
17: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
18: Yes, hij doet het.
19: Ja hoor, dat kan zeker.
17: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
20: 3FM. Goedemiddag, dit is de radiozender met de allermeeste muziek van de wereld. Bruno Mars, Major Lazer en Tame Impala zo na het nieuws van 12 uur.
21: Dooral Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
20: Dankjewel, Ewout. Dan 3FM Verkeer van de AWB. Een file die opvalt, de A1 Apeldoorn Amsterdam. Heb je voor Hoevelaken 24 minuten vertraging door een ongeluk.
18: 3FM.
19: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Jojo.
25: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
26: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
27: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
28: De Beter Pickabillies!
29: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
27: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
30: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
31: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
32: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
33: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
34: Dit voelt als twee.
33: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
32: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
35: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
36: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
35: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
0: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is...

Fraser bij 3FM, Light It Up. En daarvoor hoorde je Bruno Mars en On My Soul. Hey, als ooit iemand tegen jou heeft gezegd dat je niks kunt bereiken door lui op de bank te zitten, dan bewijst een van de populairste artiesten van dit moment het tegendeel. Kevin Parker uit Sydney zat jaren geleden lui op de bank met een bak nibbits of zo, stel ik me dan voor. En toen, ja, toen hij daar zat, gewoon een beetje te vreten aan de chips, dacht hij, hey, Tame Impala, dat zou een vette artiestennaam zijn. Nou, hij noemde het zelf een heel surf verhaal, maar hey, hij staat bij deze artiestennaam wel gewoon 3 keer in Ahoy, Rotterdam, volgend jaar. Tame Impala. En hij maakt tracks. Poeloeloe. Dit is de nieuwste Loser.

appje binnen van Melissa. Waar blijft dat ticketalarm? Ik wil naar Bente! Nou, eerst even rustig, Melissa. Jongen, jongen. Het is namelijk 3FM Ticketmaand. De hele maand maak je kans op kaarten voor de allerbeste concerten. Van Kensington tot Phoebe Bridgers, van Seth tot Teddy Swims in Londen. En vandaag dus kaarten voor Bente in Paradiso Amsterdam. Nou, Melissa, om even terug te komen op je vraag. Ik heb echt geen idee wanneer dat ticketalarm komt. Maar als je hem hoort, weet ik wel dat je direct een berichtje moet sturen naar de studio. Stuur dat naar de NPO Luister-app met waarom jij erbij wil zijn. En misschien ga jij naar het compleet uitverkochte concert van Bente in Paradiso Amsterdam. 3FM Hugel zo naar de Arctic Monkeys.

0: Gijl bij 3FM.
1: De slomste mens.
0: Een paar seconden, dan hoor je Ariana Grande, ook direct de nieuwste. My Friend komt eraan, maar eerst tijd om het rustig aan te doen voor de slomste mens. Want het is weekend, we doen het allemaal wat rustiger aan. De slomste mens wordt een belangrijk persoon uit het nieuws vertraagd. En aan jou de vraag, ja, wie hoor je dan vertraagd afgespeeld? Als je het weet, stuur dan direct je antwoord naar de NPO Luister-app. Want dan win je namelijk een zak kroephoek naar keuze. Ja, dan probeer maar snel te praten met een zak kroephoek in je mond. Dat is niet te doen. Luister heel goed. Benieuwd of je het raadt. Wie hoor je hier vertraagd? Wie is de slomste mens?
2: Ik heb nogal last van nieuwsgierige pieten. En ik doe de deur natuurlijk wel op slot. Maar ze proberen altijd door het sleutelgat te gluren wat ik allemaal aan het doen ben.
1: De slomste mens.
0: Hij is vroeg dit jaar. Hè? Als je het weet, zo meteen je antwoord naar de NPO Luister-app. Wie hoorde je vertraagd? Wie is de slomste mens? Dan win je zo meteen een zak kroephoek naar keuze. Dit is Ariana Grande bij 3FM.

0: Wrecked My Friend. En voor Ariana Grande, One Last Time. Another and Clean Bandit komt eraan zo meteen. Maar eerst de grande finale van...
1: De Sloomste Mens.
0: Ja, want er is weer een belangrijk persoon vertraagd uit het nieuws. En aan jou de vraag, wie is er dan vertraagd? Wie is de sloomste mens? Want het is weekend natuurlijk. Dit is de opgave voor vandaag.
2: Ik heb nogal last van nieuwsgierige bieten. En ik doe de deur natuurlijk wel op slot, maar ze proberen altijd door het sleutelgat te gluren wat ik allemaal aan het doen ben.
1: De sloomste mens.
0: Ja, en we gaan die grande finale spelen met Bibian uit Voerendaal. Hi Bibian.
3: Goedemiddag.
0: Het is hier bewolkt. We krijgen ook allemaal berichten binnen van mensen in Nederland die zeggen... het is hier bewolkt, het is hier een beetje grijs. Hoe is het bij jou?
3: Het is bij mij zonnig en gewoon heerlijk, warm.
0: Jij loopt daar gewoon rond in je bikini in Zuid-Limburg, daar, Bibian.
3: Niet overdrijven, maar een t-shirtje is gewoon prima.
0: Ach jeetje, wat fijn, wat een mooi contrast.
3: Ja.
0: Ja, en wat doe je dan op zo'n mooie dag?
3: Ja, kerst inkopen.
0: Wat is dit nou?
3: Ja. Hier start elk jaar bij Van Kranenbroek de kerstshow. En moet je gewoon vroeg bij zijn, anders grijp je mis.
0: Maar waarschijnlijk 22 graden ongeveer dan in het zuiden van het land. En dan zit jij gewoon al druk te maken om de pieken en de ballen.
3: Ja, zeker. Ja.
0: En heb je wat gevonden?
3: Ja, ik heb genoeg gevonden. De achterbank ligt vol.
0: Maar serieus, met lampjes en met de hele versiering?
3: Nou, lampjes niet, maar wel versiering en zo.
0: Welke kleur wordt het dit jaar?
3: Ja, groen en zwart en goud.
0: Oké, een mooie combinatie denk ik, ja. Hey, en leuk, want het is ook minder dan 100 dagen al, hè? Dus het is ook veel dichterbij dan je denkt. Enfin, ja.
3: Nou, precies.
0: Bibian, leuk om te horen. Je bent er vroeg bij. Ondertussen zit je ook nog in de grande finale van de Sloomste Mens. Wie denk je dat wij vertraagd hebben?
3: Ja, dat kan er natuurlijk maar eentje zijn. En dat is onze goedheiligman, Sinterklaas.
0: Sinterklaas, over vroeg pieken gesproken. Laten we luisteren wat het goede antwoord is.
2: Ik heb nogal last van nieuwsgierige pieten. En ik doe de deur natuurlijk wel op slot. Maar ze proberen altijd door het sleutelgat te gluren wat ik allemaal aan het doen ben.
0: Ja, Bibian, Sinterklaas is het goede antwoord natuurlijk.
3: Ja.
0: Ja, was veel in het nieuws en mensen vragen zich af wie de nieuwe adviseur wordt van nu Stefan de Wallen na 15 jaar ermee stopt.
3: Ja, precies. Ik ben heel benieuwd of het misschien Daan Schuurmans gaat zijn.
0: Die geruchten gaan, hè? Spannend.
3: Ja.
0: Nou, het levert je op een zak kroepoek naar keuze. We hebben naturel, cassave, Bali, Java, Jakarta of saté. Welke wil je winnen?
3: Cassave, alsjeblieft.
0: Cassave, nou, die sturen we naar je op en alvast een hele fijne kerst.
3: Dank je.

heerlijke, relaxte herfstzaterdag. Met Joe Mayer bij 3FM. Het is een datum die al maandenlang in de agenda staat van Vrouwtje, 2 oktober. En dat is niet omdat Kazachstan tegen Moldavië voetbalt, of omdat het Wereldstoma-dag is of wat dan ook. Nee, 2 oktober, er komt haar tweede album uit. Tweede album van Vrouwtje. Kijk je naar mij, zo gaat het album heten. En dit is alvast een voorproefje. Geen rem, en hoor je natuurlijk bij dit.

0: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
7: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
11: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
11: Zo open bedoelen ze vast niet.
13: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
15: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
13: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
17: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
21: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
20: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
21: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
20: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
22: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
23: Dit is 3FM op de zaterdagmiddag. Bente komt er zo meteen aan. Oepsie, dikke maand. Hou je speakers goed in de gaten.
24: Zeker.
23: Of je oordopjes, hè?
24: Allebei.
23: Speakers passen niet in je oren. Summer komt er ook aan. My body isn't ready. Ik kan eigenlijk alle tracks wel gaan noemen, maar dat heeft niet zoveel zin. We gaan eerst naar het nieuws van 1 uur.
25: Dorald Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. Politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Er zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
26: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
28: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
29: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
30: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
29: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
31: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
0: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
31: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: Wissel eens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: September is iedere dag jouw kans op tickets.
5: September is 3FM Ticketmaand.
4: Vandaag jouw kans op tickets voor
5: Bente.
4: 3FM.
5: BNN Vara.
4: Mark en Mai.
23: Mai, ik ben er dus achter gekomen. Onze baas heeft echt enorme hersenen. Want ze hebben ons op deze plek neergezet. Nou, dat is toch een goed besluit.
6: Joost Slimmelaar.
23: Lekker zeg.

0: Soms is het leuk om de oude interviews van artiesten een beetje te grasduinen. Ja. Omdat je dan wel eens soms veranderende meningen ziet. Bijvoorbeeld dingen die ze vroeger wel vonden. Ja. En tegenwoordig niet meer. Of gewoon grappige verhalen die naar boven komen. En in een oud interview met de jeugd van tegenwoordig hebben ze het over de kritiek die ze krijgen. En wat mensen dan van hun vinden. Zeg maar als ze net doorbreken. En zeggen ze, ja, sommigen vinden ons maar niks. Sommigen omarmen onze beats wel. Sommigen vinden ons muzikaal sterk. Sommigen vinden ons weer textueel sterk. En dan krijgt hij de kritiek van de interviewer die zegt van ja, moet het niet bij jullie ergens ook nog over gaan? Moet het niet nog een bepaalde maatschappijkritiek zijn? Waarop Fabiejo antwoordt, wij zijn niet dichtvereniging de opgeheven vinger.
1: Hoe oud is dit interview?
0: Dit was volgens mij 2006 of zo. 2007
1: zo,
0: zoiets.
1: 20 jaar geleden. Oh my
0: Sterrenstof
1: god.
0: Van de jeugd van tegenwoordig en daarvoor Summer. My body isn't ready. Dit is 3FM. Goedemiddag.
1: Wij zijn Mark en Mai. Elke zaterdag en zondag tussen 1 en 4. En de hele maand september ga je met 3FM naar de allervetste concerten in binnen- en buitenland. Elke dag maak je dus kans op kaarten van een artiest. Een specifiek artiest. En vandaag is dat Bente. Voor de kaarten van zondag 20 december in Paradiso. Dus hoor je 3FM Ticket Alarm? App dan meteen naar de NPO Luister-app. En app dan ook waarom?
0: Waarom?
1: Ja, want dan maak je dus het leukste verhaal. Ja. Maak dan kans.
0: Ik ben een beetje bang dat, allemaal mensen nu het woord waarom gaan sturen.
1: Nee.
0: Net als boodschap.
1: Ik wil naar Bente, puntje. En juist, ja, hem. De leukste verhalen die maken dus kans.
0: Ja, en het gaat niet lang meer duren. Kan ik alvast een beetje gaan.

0: Ja, Bente hoorde je net. En dat betekent dus ook dat het 3FM ticketalarm is afgegaan. Ja, je kon dus appen naar de studio via de NPO Luister-app. En we hebben iemand aan de lijn hangen. En die heeft dus ook geappt. Met een heel bijzonder verhaal eigenlijk. Aan de lijn. Haley.
1: Hallo Haley.
0: Hallo Haley.
1: Hallo.
2: Hoi.
0: Je hebt geappt naar de NPO Luister-app met een heel bijzonder verhaal namelijk. Je zou heel graag naar Bente willen gaan met je mama. Ja. En waarom eigenlijk?
2: Omdat mijn moeder iets in het hoofd heeft en niet lang kan staan.
0: Ja, en in Paradiso zijn er natuurlijk ook nog zitplekken
1: daar
0: en zo.
1: Zitten, ja.
0: Boven kun je dus ook van boven kun je dus Bente ook goed bekijken. Ja. Ben je wel eens naar Bente geweest?
2: Ja.
0: Ja, en wat vind je zo goed aan Bente?
2: Alles.
0: Alles, dat is echt heel mooi samen omvatten, zeg maar.
1: Dit is altijd wat ik zeg als wat wil je eten vanavond?
0: Ja, alles.
1: Maakt me niet uit, ja.
0: En is er een favoriet nummer van haar? Voor jou?
2: Parachute.
0: Ja, dat is ook echt een prachtig mooi nummer. En waarom?
2: Gewoon.
1: Dat is wel mooi, ja. Dat heb ik ook wel.
0: Snap het helemaal.
1: Hé, hey, beste Haley, jij mag lekker met je mama naar Bente toe.
2: Dankjewel.
0: Ben je blij?
2: Ja, heel blij.
0: Is mama denk je ook een beetje blij?
2: Ja, super blij.
1: Oh, die zit erbij. Oh, hartstikke goed zeg.
0: Nou, geef je dochter ook nog even een dikke knuffel. Dankzij haar kan je dus ook naar Bente. Ik moet er vanuit. Dus.
2: Ja.
0: Ik moet er vanuit. Maar dat is meer van... Ik vind het heel mooi. Ik vind het mooi om dit te horen.
1: En Maya heeft een kater, dus dat is een beetje... Nee,
0: dat is het niet.
1: Dat is het niet.
0: Nee, het ontroert mij. Ik vind het toch mooi om dan zo'n dochter en moeder hiermee blij te kunnen maken. Dus heel veel plezier bij Bente op zondag 20 december in Paradiso.
2: Dankjewel.

0: Cat's Eye met Animal. Ja, het nummer Animal van Cat's Eye is geschreven door ome Ed Sheeran. Hij werd deze week gecanceld omdat hij Macklemore van zijn tour moest verwijderen, omdat hij opkwam voor Palestina. En de meiden van Cat's Eye, die waren eigenlijk altijd heel erg fan van Ed. Maar deze week hebben ze hem ontvolgd op Instagram.
1: Oh nee!
0: Zeer subtiel en een beetje pijnlijk.
1: Oh nee.
0: Ja. Het is toch subtiel, denk ik. Ja.
1: Ja. Maar hoe heb jij dat opgezocht? Of is dat
0: Nee, dit ging allemaal een beetje rond.
1: Oké.
0: Ja, ik zag hem al reels voorbij komen welke mensen het Sheeran hadden ontvolgd. Maar waaronder dus leden van Cat's Eye.
1: Dat is ook vaak in je vriendenkring. Is dat zeg maar wel de eerste tekenen dat het niet goed gaat?
0: Nee.
1: Mensen ontvolgen of foto's verwijderen?
0: Ja, soms heb je van die mensen die je dan wel regelmatig ziet. Weet je, oud-collega's of zo. En denk je, alles is wel gewoon oké tussen ons. En dan kijk je in één keer op hun profiel. En dan zie je in één keer, ze zijn me gaan ontvolgen.
1: Ja, maar.
0: Wat heb ik gedaan? Dat heb je toch wel soms?
1: Ik ga jou snel weer volgen, want anders raak je een
0: piek. Ja, dit was
2: met 3FM ontdek je nog.
1: Nee hoor, ik volg eigenlijk maar één iemand en dat is Mai.
0: Ja.
1: Ik heb iedereen ontvolgd behalve Mai. Dus mijn hele tijdlijn, dat ben jij. Dat is ook een beetje
0: dat
1: raar.
0: Dat vind ik ook een beetje eng.
1: Een beetje gek, ja. Alleen maar Mai, haar vriend en haar kind.
0: De hele dag
1: naar te kijken. Nee. Oké, het is tijd voor nieuwe muziek van Anthony Schmierek. En Anthony Schmierek, nou zit je nou artiestennamen te verzinnen? Nee, de man bestaat echt. Hij was recentelijk nog in Nederland. Hij was bij Concerto in Amsterdam en hij had een klein probleempje. Zijn baggage was niet aangekomen, dus alle instrumenten lagen nog in Engeland. En dat was dus niet zo fijn. Toen heeft hij ervoor gezorgd dat hij heeft gewoon mensen in het publiek gevraagd: kan jij iets spelen? Kan jij dit? Kan je dat? Toen hebben ze uiteindelijk een soort van lopen jammen op allerlei geïmproviseerde instrumenten. Heeft hij daar dus alsnog een optreden van gemaakt. Dus ik vind het knap. Ik zou meteen rechtsomkeerd maken als mijn instrumenten er niet zouden zijn. Maar Anthony Schmierek draait daar zijn hand niet voor om, Mai. Die kan het
0: zeker
1: allemaal
0: niet.
1: Gewoon. Hij is een soort spoken word artiest. Dat klinkt heel suf, maar als je het hoort dan denk je, oh, dit valt wel op zijn plek. Poëtisch rappen is het eigenlijk. En hij heeft gewoon een hele goede beat. Er is Anthony Schmierek.

0: Killers and Human bij 3FM. Daarvoor Anthony Schmirak en The First 5 Minutes of Magnolia.
1: Super track.
0: Waarin hij ook refereert naar de eerste 5 minuten van de film Magnolia van Tom Cruise. En dat is de eerste 5 minuten gaan vooral over heel veel verschillende verhaallijnen die door elkaar lopen. Heel veel toevalligheden. Ja. Die ervoor zorgen dat allemaal mensen ineens totaal onverwacht met elkaar in verbinding komen.
1: Oké. Is het een goede film?
0: Het is een goede film. Het is een rare film. Het is niet de allerbeste film van de maker. Want de maker heeft best wel echt een aantal klappers gemaakt.
1: Zoals?
0: Three Nights, One Battle After Another.
1: Oh ja.
0: Phantom Thread. Allemaal wel een beetje highbrow films. Maar dat draait me gewoon niet voor om, hoor mij. Ik ga wel goed op een Duitse kino voor 3,5
1: uur. Nou, luister, ik moet vanavond waarschijnlijk ook een film kijken. Ja, ik moet niks. Ik kies er zelf voor. Maar het is echt van het heerlijke cocoon weer.
0: Ja, lekker hè?
1: Dus ik kan wel een beetje inspiratie gebruiken als het gaat om films.
0: Ja, Maya en haar vriend hebben een manier die best wel slim is. Ik zou het zelf niet willen, omdat
1: zo
0: ik
1: niet.
0: Nog vaak iets te graag mijn eigen zin door.
1: Ja, maar daarom, we hebben altijd discussies.
0: Wat doe jij dan?
1: Uiteindelijk win ik altijd. En dan kijken we dan een soort van een spannende docu.
0: Ja, maar hoe werkt dit?
1: Ik wil eigenlijk iets zien. En hij wil ook iets zien. En vervolgens zeg ik, nee, maar daar heb ik geen zin in. Laat dan maar zitten, hoor. Dan ga ik wel gamen. En dan zegt hij, oké, dan kijken we wel gewoon wat jij wil.
0: Ja.
1: Maar nu ben ik zover dat we dus briefjes gaan maken. En we gaan allebei 4 films of series in het potje stoppen en dan gaan we grabbelen. En dan wordt dat de avond wat we gaan kijken. En mijn vriend zeurt al jaren dat hij Lord of the Rings met me wil zien. Ik heb dus nog nooit Lord of the Rings gezien.
0: Oké.
1: Maar nu, een principe ding, ik wil hem niet zien.
0: Dat vind ik ook zo kinderachtig. Dit is zo'n vrouwending. Zo van, omdat dan iemand al 10 jaar lang vraagt, het lijkt me leuk om met jou Lord of the Rings te kijken, ga je er nu een soort principe ding van maken dat je het expres echt niet wil gaan kijken?
1: Ja, ik zeg,
0: ik wil het principe niet meer kijken. Wat is het dan voor
1: gelul? Ik heb geen zin om te kijken naar elfen en iemand die zoekt naar een ring.
0: Maar weet je wat het ook is? Als hij dus morgen zegt, weet je Mai, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om met jou Lord of the Rings te kijken. Dan ineens, dan draai je waarschijnlijk om.
1: Nee, zeker niet.
0: Dan wil je wel ineens.
1: Yes, ben ik eindelijk van het gezeur
0: Hoezo
1: af.
0: Hoezo wil je met mij geen Lord of the Rings kijken? Ben ik niet bijzonder genoeg?
1: Nee.
0: Nee?
1: Okay. Nee. Ik vind het helemaal niet erg. Hij zegt, ja, zat al jaren in de top 10 van IMDb. Weet je wel. I don't care. Maar goed, wellicht is er dus een kans dat dus ik één van de 8 briefjes pak waar dus Lord of the Rings op staat. Ja. En dan is het echt, ja, ik weet niet hoe ik dan morgen hierbij zit. Weet ik echt niet. Misschien wil ik 2 zien. Kan ook, maar ik hoop het niet.
0: Het zijn 3 films van 3 uur, dus ik denk dat je dat sowieso niet in 1 avond gaat redden.
1: Nee.
0: Zou er niet, ik denk gewoon, dat is er niet een Lord of the Rings fan die jou kan overtuigen waarom Lord of the Rings zo vet is?
1: Die nu luistert?
0: Ja, die nu luistert. Dat iemand, dat als je nu denkt, ik heb de reden waarom Mai met haar vriend Lord of the Rings wil kijken, dat even de vriend van Mai helpen.
1: Ik ben benieuwd. Ik hoop dat het lukt. En dan moet ik dan later aan mijn vriend vertellen, ja, jou was het niet gelukt, maar Pietje is wel gelukt met
0: mij. Oké, ik ga zeggen, en je moet ook, ik denk dat het goed is als een vrouw het aan je uitlegt. Want anders accepteer je het ook weer niet. Jou kennende. Dus als je een vrouw bent en je kan Mai overtuigen om Lord of the Rings te kijken met haar vriend, dan heb je én een hele dankbare vriend. Dan gaat hij waarschijnlijk nog een taart naar je opsturen. En ik ben ook zelf wel benieuwd, inderdaad.
1: Oeh.
0: Of een vrouwelijke Lord of the Rings fan zou zijn. Kom maar door via de NPO Luisterapp. Ik zou het wel graag. Ja, dit vind ik mooi.
1: Ja. Leuk. Spannend.
0: Nou,
1: kan het wel? Bestaat het?
0: We gaan het voor je proberen, Daan.

0: Lost Frequencies en Bastille, Head Down, hoorde je. Mai heeft een beetje een... probleem is niet echt een groot woord. Alleen, haar vriend wil al 10 jaar lang... Nou, jullie kennen elkaar niet.
1: Vijf jaar.
0: Jouw vriend wil al 5 jaar lang Lord of the Rings met jou kijken. En uit een soort principe kwestie nu, omdat hij het zo vaak vraagt... Ja. Wil je het überhaupt niet meer?
1: En, ik hou van Harry Potter. Ik hou van Pirates of the Caribbean. Maar...
0: Dit zijn
1: iemand, kleine mensen, die zoeken naar een ring. Dat interesseert me niet. Een tovenaar interesseert me ook niet.
0: Wat heb je tegen kleine mensen? Je zou zelf in die film kunnen.
1: Ik ben zelf ook, precies, ik had erin kunnen spelen. Maar ik zit er niet in. Nee. Dus ik hoef natuurlijk ook niet een rol te spelen.
0: Stel je voor dat jij die ring naar die vulkaan
1: moet brengen. Hele punt is...
0: 5 minuten klaar geweest.
1: Wat ik met je wil bespreken is dat... het is een principe ding. En vanavond is er mogelijk een kans... dat er dus Lord of the Rings gekeken zou kunnen worden.
0: Ja, want jullie doen allemaal films op een papiertje in een hoog.
1: Ja, dan gaan we grabbelen en dan komt er dus een film uit.
0: Heeft hij op 8 papiertjes Lord of the Rings
1: gezegd? Nee, ik heb gezegd, dat gaan we niet doen. Maar er is 1 op de 8 kans dat dus Lord of the Rings uitkomt. En toen zei ik, hoe ga ik dit overleven? En toen zei jij, misschien is er iemand die mij kan overtuigen. Kijk, Lord of the Rings. En toen zei je ook nog, misschien moet het niet een man zijn, maar een vrouw. Want inderdaad, ik dacht, misschien is dit een vrouwending.
0: Ja.
1: En toen kregen we wat appjes binnen... En Anne zei meteen, nee hoor, Lord of the Rings kijken is niks. Niet kijken.
0: Dat zegt Anne.
1: Niet kijken, ho.
0: Nou, dat vind ik raar.
1: Tot Marjolein met een appje kwam. Die zei, Viggo Mortensen als Aragorn is de enige reden die je nodig hebt.
0: Ik weet hoe dit gaat.
1: Marjolein, ik heb even gegoogeld.
0: Jij kijkt 10 minuten.
1: Ik heb even gegoogeld. Viggo... is niet mijn type.
0: Nee. Wat is dit nou weer? Omdat hij niet als een junk uitziet.
1: Nee, hij is te glad.
0: Alle artiesten die hier binnenkomen...
1: Ik wil een beetje een baardje of zo.
0: Alle artiesten die hier binnenkomen... die dan net niet een naald uit die arm hebben steken... dan zit mij helemaal... Oh, Paolo Nutini. Helemaal.
1: Oh, Matthew Healy.
0: En dan Viggo Mortensen is dan weer niet goed genoeg. En Martijn die stuurde nog een audio-appje. Die had het ook over de Lord of the Rings kijken met zijn vriendin.
2: Een advies geven over Lord of the Rings kijken met je vriendin. Dat wou mijn vriendin in eerste instantie ook niet. Maar toen was ze toch wel geïnteresseerd... omdat de vader en de broertje er ook altijd over hadden. En ik dan. En toen heeft ze toch naar mij... toen zei ik van, joh, dan kijken we de eerste 5 minuten. Als je er iets van vindt, dan kijken we hem door. En als je na 5 minuten zoiets hebt van... nee, dit ga ik echt helemaal niet willen kijken... dan zetten we hem af. Na 5 minuten hebben we heel de Fellowship of the Ring gekeken.
0: Ja, dat bedoel
2: ik. En Two Towers hebben we zelfs Extended Edition gekeken.
0: Wat?
2: En vanavond staat de Extended Edition van de Return of the King.
1: Hij gaat weer een Extended Edition.
0: Ja, die Extended Edition zijn hartstikke
2: zij was
0: goed.
2: Om na 5 minuten even de film proberen.
0: Kijk, dat bedoel ik.
1: En nu ben je 10 uur verder.
0: Je bent 10 uur verder, Mai.
1: Je bent 10 uur kwijt van je leven. Wat verdorie.
0: Hilly die appt vind ik ook een hele mooie. Die zegt, hey Mai, ik ga je zeker niet proberen te overtuigen, want een bij... overtuigt een strontvlieg ook niet dat honing lekker is. Je bent een lost cause. 3FM.

0: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
1: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
1: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
3: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
4: Echt lekker.
3: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
5: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Doneer.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
2: Ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
6: Alle deuren zitten op slot.
5: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
7: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1

Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.

0: ook de drie-eenheid. Just Jack, Style en John. Ja, ja.
1: Maar eerst het nieuws van 2 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. 3FM.
3: Ster. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Wie vertegenwoordigt Nederland op het Junior Eurovisie Songfestival in Malta? Wordt het Maria, Nolan, Fayen of zijn het de crossovers? De finale van het Junior Songfestival 2026. Vanavond 7:50 op NPO Zapp.
9: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
11: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
12: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
14: Alle deuren zitten op slot.
13: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
15: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
16: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: is iedere dag jouw kans op tickets.
14: September is...

0: welke celeb heb ik gezien? Heb jij nou ooit een keer een bekend iemand in het wild gespot? En heb je daar een leuk verhaal bij?
1: Ja.
0: Stuur je verhaal door naar de NPO Luisterapp, maar... vermeld niet om wie het gaat. Want als wij weten te raden wie het is... aan de hand van een paar vragen krijg jij de prijs van het moment. De prijs waar alle radiozenders jaloers op zijn in de herfst. Mensen zijn altijd maar zo creatief en makkelijk, hè, met zomerprijzen. Oh, we geven je wat, we geven je een reis naar Ibiza. Een
1: zonnebril.
0: Of we geven je een zonnebril. Of oh, hier heb je wat voor op een terras. Maar nee, in de herfst dan droogt de creativiteit net zo snel als het gras. Maar, ja, my boy, hè,
1: zo.
0: Dan droogt de creativiteit net zo snel als het gras. Dorre creativiteit. Maar, wij hebben... inspiratie geput uit ons persoonlijk leven. Want wat doen we namelijk thuis? In de cocoon saloon met dit weer, dan doen we lekker een cocoonkleedje. Niet zoals Marijn vorige week appte, ik wil het kalkoenkleedje.
1: Nee.
0: Het is niet van kalkoenenveren gemaakt.
1: Nee, een kleedje om te cocoenen.
0: Cocoenen. Die kan je winnen. Dus. Als je een BN'er in het wild hebt gespot, ja. Bekend iemand.
1: Appen. De NPO Luister-app.

0: Ik heb een probleem, Mai. Mijn vriendin die app net.
1: Ja.
0: Er komt geen geluid uit de tv. Kan dat kloppen? En gisteren heb ik met een paar kabeltjes omgewisseld aan de achterkant. Omdat ik even iets wilde uittesten. Ik ben dus vergeten die kabeltjes weer terug te doen.
1: Maar werkt het niet?
0: Nou,
1: of wel?
0: Het probleem is dus, ik kan dus nu moeilijk. Dus hoe ga ik nu uitleggen
1: aan je vriendin
0: dat je zeg maar bij de decoder optical out dat die kabel eruit moet en dat je dan dus achter de televisie aan de linkerkant van de HDMI-ingangen dat je daar zo de optical in hebt, dan de onderste en dat je het daarin moet doen.
1: Ik krijg nu al een error van wat je zegt.
0: Ja, dat bedoel ik. Dus ik zit nu, shit, hoe ga ik dat uitleggen? Nou goed, ik ga straks wel even facetimen met haar. Ik moet zweet op mijn rug, omdat ik namelijk weet van, oh, ze wil vanmiddag eventjes voor het eerst in een week wel eens even ontspannen.
1: Maar we moeten eerst even raden welke slam heb ik gezien spelen. Hè?
0: Ja,
1: daarom.
0: Dat zeker. Dat moeten we eerst eventjes doen. Heb jij een bekend iemand in het wild gespot? Stuur jouw verhaal door. We hebben ooit een keer verhaal gehad van Mart Smeet. Die, wat was het ook alweer? Die was op het treinshow gespot.
1: Met een ijsje met een discodip.
0: Ja,
1: maar we hebben
0: mooi.
1: Echt nog heel veel andere verhalen gehoord, hoor. Sam Fender in een kroeg in Amsterdam. Laatst hadden we ook Kate Blanchett, toch? Ergens
0: in een kroeg in Ierland. Ja, ja, ja. Maar zijn niet alleen maar internationale sterren?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Ook gewoon een Kees Peck en zo, weet je. Dat soort types die krijgen we ook gewoon binnen. Dus heb jij ooit iemand in het wild gezien? Het maakt niet uit wat voor kaliber artiest. Het mag ook natuurlijk, nou ja, mag ook gewoon Rob Geus zijn, weet je wel, in het toilet. Kan. Het kan allemaal. Stuur je verhaal door. Maar meld dan niet wie, want wij moeten raden wie het is. En als we weten te raden, wil je dus een Mark en Mike cocoonkleedje.
0: Lekker hoor. 1999 van Prince komt eraan. Eerst is hier Just Jack Style en John Turn the Lights Off.

0: Youngblood en Zombie. Oh my, hallo, we zijn, ja, maar het hoofdtelefoon niet op.
1: Nee, dat kwam omdat mijn bril zat in mijn haar en die zat dan weer ook vast, dus ik dacht oké.
0: Heb jij eigenlijk wel al eens een keer het moment gehad dat je dan per ongeluk je hoofdtelefoon loslaat te vroeg en dat dan dat ding tegen je gezicht klapt?
1: Ja, heb ik al zeker gehad, een paar keer zelfs. En dan hoop je eigenlijk dat niemand het heeft gezien.
0: Nee.
1: En dan heeft vaak ook niemand het gezien, dus dan hou je gewoon wijselijk je mond.
0: Oh, jammer. Dat vind ik jammer. Dat had ik het mooi kunnen knippen voor Instagram. Ja. Dat is jammer.

0: gezien hebt. Herinner je even dat verhaal? Ja. Stuur dat even op naar de NPO Luister-app. Eén belangrijk ding, je moet even niet erbij vermelden wie het is. Want Mai en ik, wij moeten dan vervolgens gaan raden, als we jou aan de telefoon hebben, wie jij gezien hebt, aan de hand van een paar vragen. En als dat ons lukt, dan krijg jij een prachtige 3FM-prijs. Het cocoonkleedje van Mark en Mai, wat je kan gebruiken bij warm en koud weer en er lekker onder kan zitten. En vandaag hebben we een celebspotter aan de lijn en dat is Simon Subaru. Hallo Simon!
1: Hallo!
0: Hey, jij hebt een bekend iemand gespot.
1: Ja, klopt.
0: En wij zijn hartstikke benieuwd wie dat is. We gaan het proberen te raden met onze grote breinen.
2: Ja, maar we hebben wel gewoon echt hulp nodig.
0: Ja, zeker.
2: Dus weet jij het juiste antwoord? App dan zo snel mogelijk. Want als jij de eerste apper bent, dan krijg je dus ook nog een customized persoonlijke jingle gemaakt door Mark van der Molen.
0: Ja, krijg je een eigen naam jingle.
2: Ja, hoe vet is dat?
0: Oké, we gaan beginnen.
2: Simon, ben je er klaar voor?
1: Zeker.
2: Wanneer was het?
1: Het is, ik denk, een jaartje of anderhalf geleden.
2: Waar was het?
1: In het dorp in Landsmeer.
2: Een dorp in Landsmeer, oké.
0: Wat gebeurde er?
1: Deze celeb die ging een broodje eten bij een broodjeszaak.
2: Oké, dat moet een celeb natuurlijk ook gewoon doen.
0: Ja.
2: Is het dan ook een high-end, hoe zeg je dat? Een hele chique broodjeszaak?
1: Nee, het is eigenlijk gewoon een bakker waar je bij kunt zitten.
2: Een bakker waar je buiten kunt zitten.
0: En omschrijf even de setting. Ja. Was het een troosteloos winkelcentrum? Was het een?
1: Het winkelcentrum hier is niet heel groot. Het is ook niet heel erg mooi. Het is gewoon een winkelcentrum.
0: Oh ja, maar even dan.
1: Er zijn ook maar vier winkels.
0: Als je zeg maar drie winkels noemt die daar zitten, dan kunnen we een beetje een beeld krijgen wat het niveau is van het winkelcentrum.
1: Oh, er zit een kledingwinkel voor vrouwen. Er zit een babywinkel, er zit een sigarettenzaak, maar ze hebben dan geen sigaretten meer, maar wel andere spullen nu. En er zit een chocoladewinkel.
0: Aha.
2: Ik vind het heel random.
0: Heel random allemaal.
2: Heel random.
1: Oh, ja. Jumbo.
2: Oké, dus nog wel een supermarkt.
0: Kom, schat, we gaan naar het winkelcentrum, want ik heb chocola en babykleren nodig. Heel random. Oké.
2: Toch niet eens. Is een apotheek of zo, weet je wel? Simon. Is het een persoon waarvan je dacht, hey, deze persoon hoort helemaal niet in deze omgeving?
1: Zeker. Er stond zelfs een groot bord van hem bij de Jumbo.
2: Oh,
0: een groot bord van hem bij de Jumbo?
2: Oké.
0: Oh, grappig. Was hij daar specifiek voor gekomen? Van, hey, ik wil het bord van mezelf zien?
1: Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Ik denk wel dat het ermee te maken zou kunnen hebben. Okay. Maar ik heb geen idee.
0: Dus een bekend iemand die echt ook hand in hand is met sommige grote supermarkten. Wat voor broodje at hij?
1: Ik heb geen idee.
0: Ah, dat is jammer.
2: Ja. Altijd opletten, Simon. Als je een bekend iemand ziet eten, altijd kijken wat hij eet.
0: Waar kennen we deze persoon van?
1: Van schaatsen.
0: Van schaatsen?
2: Schaatsen. Oh. Oké, en hoe...

0: Waar deze dit winkelcentrum zit?
1: Oh, dat is Landsmeer.
2: Oké, okay, dus hij komt er niet vandaan. Okay.
0: Wat een random plek dan om een broodje te doen. Gewoon bij de bakker in Landsmeer.
2: Ja, maar misschien gewoon zelfpromotie bij de supermarkt.
0: Dat zou kunnen.
2: Ja.
0: Oké, okay, nou, Rara, welke celeb heeft Simon gezien? De eerste die het goede antwoord, of in ieder geval de juiste richting opstuurt, krijgt een personalized naamjingle. En Simon, spannend. Misschien krijg je wel een cocoonkleedje.
3: Al het

0: Snoop Dogg, Young, Wild and Free. We zitten midden in het radiospel Rara. Welke slap heb ik gezien? Aan de lijn hebben wij Simon Subaru. Hallo Simon.
1: Hallo.
0: Hallo.
2: Simon, jij hebt een bekend iemand gezien.
0: Wat is dit nou?
2: En wij moeten dus raden wie dat dan is.
0: Mai, ik heb altijd, weet je nog, bij Rara Welke Slap heb ik altijd van die jungle muziekjes op de achtergrond.
2: Ja.
0: Iemand had daar een prachtige playlist, de African Safari Music. Die heeft zijn playlist privé gezet.
2: Nee.
0: Nee. Dus al mijn muziekjes zijn weg. Je hoort, ik ben heel lui. Ik zet nooit muziekjes in het systeem. Ik ga het dan gewoon, dan hoop ik maar dat iemand zijn eigen Spotify playlist niet verwijdert. Dus dan moet ik... Hè?
2: Nou, ga jij even zoeken, ga ik even uitleggen.
0: Ik ben een beetje van me afgepoeld.
2: Simon Subaru, jij hebt dus een bekend iemand gezien. En wij moeten raden wie dat dan is. De luisteraar mag lekker meeraden. Ik ga even jouw verhaal samenvatten. Het was 1,5 jaar geleden bij het winkelcentrum van Landsmeer. Jij zag een bekend iemand een broodje eten bij de bakker. Beetje troosteloos. Maar bij de supermarkt om de hoek stond een groot bord van hem. Met zijn gezicht erop. Dus hij was waarschijnlijk voor een campagne daar. Het is een schaatser en tussen de 40 en 50 jaar. En woont niet in Landsmeer. Klopt dit, Simon?
1: Ja, helemaal.
2: Nou, mooi. We kregen wat reacties binnen van onze luisteraars. En ik dacht, het is waarschijnlijk deze persoon. Want hij woont wel in de buurt van Amsterdam. Fietst ook veel in de omgeving. Is ook echt wel een gezicht die vaak in supermarkten voorbij kwam flitsen. Is het Sven Kramer?
1: Nee.
2: Niet Sven Kramer?
1: Nee.
0: Oké.
2: Jeetje.
0: Is het Ebbe Wennemars?
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet?
1: Nee.
0: Nou,
2: er zijn niet meer zoveel schaatsers dan, toch?
0: Okay.
2: Nou, oké, heb je dan nog een hint voor ons?
1: In 2010 in Vancouver heeft hij zijn hoogtepunt beleefd.
2: Okay. In 2010 in Vancouver heeft hij zijn hoogtepunt beleefd.
1: Yes.
2: Oké. Okay.
0: Wie heeft Simon gespot? Stuur het naar de NPO Luisteren. Dit is de nieuwe Higo. Antwoord.

0: Justin Bieber en Daisy's. Daarvoor Higo en Antwoord. We zitten midden in Rara. Welke celeb heb ik gezien? En daarvoor hebben wij aan de lijn Simon. Hallo Simon.
1: Hallo.
2: Simon, jij hebt iemand gezien. Wij moeten raden wie. En nog heel even kort je verhaal. Het was 1,5 jaar geleden bij het winkelcentrum van Landsmeer. Jij zag een bekende schaatser een broodje eten. Hij is tussen de 40 en 50 jaar en komt niet uit Landsmeer. Het is geen Erben Wennemars of Sven Kramer. En de hint die je gaf was, in 2010 in Vancouver heeft hij zijn hoogtepunt beleefd. Nou, yes. En bij die hint kwamen er echt ongelooflijk veel appjes binnen van mensen. En er was eigenlijk voornamelijk één naam die echt heel veel binnenkwam. Dus wij verwachten ook dat hij het is. We gaan het gewoon zeggen, hè, Mark?
0: Absoluut.
2: Is het Mark Tuitert?
1: Ja!
2: Yay!
0: Beste Simon, jij krijgt het Mark en mijn cocoonkleedje. Hartstikke leuk, hartstikke mooi. De vraag is, met wie ga je eronder zitten?
1: En mijn dochter.
2: Gezellig. Okay. Maar niet alleen jij hebt wat gewonnen. De eerste apper is, het kan op twee manieren gezegd worden. Is het Robert of Robert?
0: Is het met 1B?
2: Ja.
0: Dan toch gewoon Robert.
2: Zullen we dan jouw Roberts naamjingle dan nu live laten horen?
0: Daar komt hij. Robert. Dat was hem.
2: Ik vond hem nu niet zo goed. Eigenlijk nog even één keer even iets meer passie.
0: Nou ja,
2: iets meer passie. Dat was slordig, vond ik dit. Er zat nog een beetje eten in je mond en zo.
0: Dat klopt, ja. Ja, iemand. Er staat hier een pot pindakaas, maar dat is van die. Had ik even niet goed gezien. Dat is zo'n pot pindakaas waar dan niks aan is toegevoegd. Dus dan ben je eigenlijk cement aan het eten.
2: Ja, en dan krijgt dus Robert zo'n troosteloze, hoe zeg dat, zo'n inspiratieloze naamjingle.
0: Ik ben net rapper Sos nu.
2: Oké, komt hij nog een keer, Robert?
0: Robert.
2: Nou, dit was top. Ja, dit was goed.
0: Ja, zeker. Nou, dag Simon.
1: Doei, doei, doei.
2: Doei, doei.

0: Zometeen.
1: Zoveel gedraaid. Over de hele wereld, hè?
0: Over de hele wereld.
1: Ja.
0: Ja, toch? Hoe bedoel je over de hele wereld? Als in,
1: gewoon overal wordt ze gewoon, volgens mij staat ze echt een top 10 qua streams.
0: Wereldberoemd.
1: Wereldberoemd.
0: Wereldberoemd.
1: Niet alleen meer in Amerika, maar nu gewoon overal.
0: Ja, en binnenkort dan dus gewoon een grote rivaliteit tussen Ella Langley en Stella Lefty. Denk ik?
1: Denk het ook wel, ja.
0: Denk ik. Ik denk dat die elkaar niet kunnen uitstaan, hoor. Ik denk dat die echt elkaar haten. Het wordt wel eens
1: ze zien er ook een beetje hetzelfde uit. Ze hebben allebei donker haar.
0: Het wordt wel eens een tijd voor een goede rivaliteit in de muziek.
1: Vind je dat leuk? Ja, dus niet meer Katy Perry en Taylor Swift. Nee, wij gaan voor Ella Langley en Stella Lefty.
0: Het wordt wel eens tijd voor echt zo'n knalruzie in de muziek.
1: Ja.
0: Gewoon, weet je, een beetje een soort East Coast, West Coast woord. Dat er een paar doden vallen. Ella Langley neergeschoten. Drive-by shooting.
1: Ik denk dat we dat niet moeten doen. Nee.
0: Choose in Texas, ik bedoel, daar kan het.
1: Ja, en de Anne kiest voor Boston, dus daar kan het ook.
0: Daar kan het ook inderdaad, ja. Ja. Ja, je kan wat beter gewoon over Reewijk zingen, dan blijf je veilig. Dan hebben ze geen pistolen, tenminste in ieder geval niet legaal. Zometeen hebben we hier op de radio Jonas Blue en de allernieuwste van... het is echt een heel mooi album wat is uitgekomen.
1: Grote Komeet.
0: Grote Komeet. Wat
1: ja,
0: zeg je
1: en
0: nou?
1: Het album heet ook Grote Komeet, maar het is echt een grote komeet. Qua geluid ook. Dus,
0: als het inslaat bij een

0: koers voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen.

0: Grote Komeet. Dat is echt een heel erg mooi liedje. Ook hoor je Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. En ook The Verve. Eerst gaan we naar het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Human neemt je mee in een leven met autisme. Want hoe maak je oogcontact? En nog enger, nieuwe vrienden. De 10-jarige Shane praat erover met muziekproducer Frankie, die dat zelf pas durfde op zijn 21ste. Kijk morgen naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: in finale van het Junior Songfestival 2026. Vanavond 7:50 op NPO Zapp.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Bente.
2: 3FM.
3: BNN Vara.
2: Mark en Mai.
4: Zometeen nieuw werk van de groep Grote Komeet.
5: Grote Komeet met Cherokee.
4: Een prachtige artiestennaam met ook een prachtig liedje. Dat zometeen onder meer Imagine Dragons en Believer.

0: 2000 over 10 jaar, denk ik. Denk ik echt. En op nummer 2, dan Cameron Whitcomb, die hoor je zo meteen. Ja. Ik kan ons geluk niet op. Kingdom of Fear, heerlijk. En eerst.
1: Maar eerst een plaat waarvan ik echt zeg, die hoort op nummer 1.
2: Met 3FM ontdek je nog.
1: Eindelijk is hier. Go To Jim en Jacob Dubbel, die vormen dus samen de band Grote Komeet. En na maanden teasen is afgelopen donderdag eindelijk het debuutalbum uitgekomen. Met de naam Grote Komeet. Is gewoon lekker makkelijk ook.
0: Ja.
1: 10 nummers vol indie en elektronica.
0: Ik heb het geluisterd. Zeg maar de track die we nu al een tijdje draaien. Die jij,
1: Cherokee, dat is mijn favoriet. Ja.
0: Die je nu ook zo gaat horen. Ik had gedacht dat andere liedjes dan misschien heftiger zouden zijn. Dat dit zeg maar het wat meest toegankelijke nummer van het album zou zijn.
1: Ja.
0: Maar het is allemaal echt super relaxed. Het is fijne muziek.
1: Een beetje herfst ook, hè?
0: Het is een beetje, ja, het is herfstig zonder dat er een banjo aan te pas komt.
1: Precies.
0: Of een kreunende zanger. Maar ik zat hem te luisteren met inderdaad wel een kopje koffie met pumpkin spice kruiden erin. En hij viel. Ik had ook zo'n likkoekje, weet je.
1: Oh, ja,
0: zo'n
1: lekker.
0: Koffie. Oh, lekker. Hap ik gewoon in, hoor. Niet alleen likken. En die, het viel helemaal. Geweldig album.
1: Een soort spinvis in een modern jasje. En ja, Go To Jim,
0: jong jasje,
1: die ken je natuurlijk als rapper. Maar hij is echt vocaal in optima forma. Dit zijn de mannen, Go To Jim en Jacob Dubbel, met Grote Komeet. En mag je voorstellen aan het nummer? Cherokee.
0: Dat mag.

0: snap helemaal wat je bedoelt. Maar voor mij zijn het meerdere samples die erin zitten. Van Maupi, Just a Little Bit More. Op 3FM.
1: Dat fluitje op het eind. Maupi, inmiddels aardig wat dansvloer op de wereld op zijn kop gezet. Nieuws track Just a Little Bit More. En ja, lekker.
0: Hey. De MTV VMA Awards komen eraan.
1: Is dat nog relevant, de Video Music Awards?
0: Dat is zeker weten relevant. Echt een line-up altijd qua artiesten en zo. En wie er dus de afgelopen jaren altijd op het podium staat, dat is Sabrina Carpenter. Yeah. En 2 jaar geleden had ze ook zo'n Britney Spears / Madonna momentje. Die hebben dus ooit op de MTV VMA zeg maar met elkaar getongd op het podium. Weet je dat
1: toch
0: nog?
1: Echt zo, ja, dat, ik ben er dan heel... als puber zat ik met klapperende ogen.
0: Toch? Maar wat gebeurt hier?
1: Nee, zeg je. Klapperende oren. Nee, ik had klapperende ogen. Ik was de eerste dat zegt, staat
0: hoe klinkt dat, klapperende ogen, Mark?
1: Ja, zo.
0: Ja. Nee, ja, mensen die hebben waarschijnlijk niks gehoord, maar Mark die
1: klapperde met mijn ogen.
0: Wit weg.
1: Het staat ook in de biologieboeken, hè, sinds een paar jaar, dat ik ben de eerste vastgestelde geval waar klapperende ogen een ding is.
0: Zo.
1: En dat was omdat Britney Spears en Madonna aan de tongen waren bij de MTV Video Music Awards in 1999.
0: En 2 jaar geleden was dat dus Sabrina Carpenter met een alien. Ja, op het nummer Taste.
1: Met een alien?
0: Ja.
1: Oh,
0: zeker.
1: Okay. Nou.
0: Dus wie nu, zou je zeggen? Dit jaar staat ze er gewoon weer.
1: Met wie ze gaat tongen?
0: Ja.
1: Ik denk Ella Langley en Stella Lefty.
0: Zo, een triootje.
1: Sabrina Carpenter hoor je na The Verve. Dit is Bittersweet Symphony.

0: Runaway, You and I. Galantis hoorde je en daarvoor Sabrina Carpenter en Taste. Juist hem. Ik heb er één klaarstaan.
1: Wat?
0: Een ongelofelijke herfstklapper. Want Jotem, het is Ottem. Ik mag toch aannemen dat we het allemaal nu wel geaccepteerd hebben. Ik snap ook wel, er was vorige week nog even een heel klein piekje... als het ging om de temperatuur.
1: Ja.
0: Ineens vloog het er een klein beetje omhoog.
1: Je weet wel dat het volgende week gewoon ook weer 25 graden is.
0: Nee man, hou op.
1: Dat is wel
0: dat is niet waar.
1: Dat stond gewoon in het nieuws.
0: Stond in het nieuws?
1: Ja.
0: Welk nieuws?
1: Het NOS-journaal, om specifiek...
0: Ik heb een keer in Italië... Omdat mijn vriendin en mijn schoonmoeder... die zijn zeer gevoelig voor het weer. Als ze in Italië zijn, dan willen ze dat het goed weer is.
1: Oké, je verschuift op je schoonmoeder en je vriendin... maar jij bent helemaal echt
0: ja, dat klopt. Maar zij wilde gewoon heel graag goed weer. En het was een beetje wisselvallig op dat moment. Wat ik toen gedaan heb, als een soort projectje in die vakantie... toen ben ik allemaal weersites gaan checken.
1: Ja.
0: En ben ik aan het eind van de dag kwam ik tot de conclusie van... deze weersite was het meest nauwkeurig. Dat heb ik 2 weken lang gedaan. Iedere dag weersites bij elkaar. Achteraf evaluerend welke weersite was het meest betrouwbaar. En ik ben tot de conclusie gekomen, Mai... in Italië in ieder geval, en voor Nederland werkt die ook heel erg goed. Dat is de website meteoblue.com.
1: Okay.
0: Dan zou je zeggen, wat is dat? Meteo

0: blue.com. Die pak ik er nu ook even bij voor Nederland.
1: Dat is meer gewoon voor je eigen gemoedstoestand. Dat je denkt, oké, als ik dit aanhoud, dan komt het goed. Ja. Maar in het artikel stond, en dat was Hart van Nederland, sorry, excuse. Tuinstoelen nog niet opruimen op bergen. Volgende week mogelijk 25 graden.
0: Mogelijk. In mijn onderbroek is het 25 graden. Dat kan. Maar daar zit de beeld niet. Daar zit een beeld, maar niet de beeld. Maar volgende week zegt mijn vertrouwde website, Meteo Blue, zegt woensdag hooguit 22, maar wel bewolkt.
1: Oké, ga door dan.
0: Dus even, kijk dan. En dan ga ik verder na vrijdag, de 25e. Zie je? 20, 20. Wel zonnig, maar wel 20, 20, 20. Oké, dat is niet echt herfst, dat snap ik. Maar het is ook weer niet zomer. Het is ook niet zomer.
1: Geen regen. Nee, oké. Okay. Ik zie heel veel zon.
0: Nou, anyway, het is vandaag in ieder geval de herfstdag. Dus zometeen gewoon een hele fijne herfstklapper. En het is van iemand die over een maandje in de Tolhuistuin en in Tivoli staat. En het is een van de meest ondergewaardeerde herfsttracks. En ik weet zeker, als je hem hoort, ga je hem opslaan. Zo. Ook zometeen Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. Maar dan Ed Sheeran eruit geknipt. En dit is Tame Impala en Loser. En dan krijg je gewoon een instrumentale track. Maar

0: En dat was Martin Garrix met Repeat It. Het is er tijd voor. Mai voorbij.
1: Jotem, het is Otem.
2: Oh, pumpkin spice latte, pumpkin spice koekjes, pumpkin spice schoenen.
3: Pumpkin spice overal.
2: Vallende blaadjes.
3: Alles is oranje.
4: Jotem, het is Otem.
0: Ja, lekker. Ik heb bij... Oké, ik mag het natuurlijk even de merknaam niet noemen. Maar er zijn een aantal grote koffieproducenten. Die hebben die dan van die cups maken voor in je apparaat. En, laat ik het maar gewoon zeggen. Ik heb van Starbucks en Nespresso heb ik allebei van die pumpkin spice dingen gehaald.
1: Oh ja.
0: En eerst dacht ik van... Oh, dat gaat
1: kapot duur, by the way, ook.
0: Ja, is wel duur. Dacht ik, het gaat tegenvallen. Maar het is toch wel lekker kruidig.
1: Ja?
0: Ja.
1: Maar kun je gewoon niet beter zo'n goedkopere kopen? En dan gewoon met zo'n potje...
0: Ja, maar die potjes maken het zo bitter meteen. Dat heb ik wel geprobeerd. Ik heb namelijk ook een potje, een handzaam potje, die ook gewoon in de broekzak kan.
1: En is het dan ook zo'n potje die je alleen maar tijdens herfst kunt kopen?
0: Volgens mij wel.
1: Oh.
0: Ja. Dus, maar het lijkt me dus ook lekker om dat gewoon een beetje... stel, je hebt een kroket waar je dan een beetje in de ragout een beetje pumpkin spice hebt.
1: Zo.
0: Dat zou helemaal niet zo verkeerd zijn, hè? Want in een kroket zit ook vaak een kleine mate van nootmuskaat.
1: Nou, wij zijn trouwens Mark en Mai. En mocht je Mark van der Molen nog niet kennen... Mark is gek op de herfst. En dat betekent, alles is oranje in zijn huis. Zijn hoofd is oranje. Zijn hoofd is oranje. Zijn eten is oranje. Alles is oranje. En zelfs ik ben eigenlijk bij alles wat met herfst nu te maken heeft... moet ik dus aan Mark van der Molen denken. Dus ik zag recentelijk dat een kerstballenlijn... die maakt dus kerstballen met allemaal juptermen. Zeg maar een bakfiets... kerstbal en ook paddendruppel kerstballen hebben ze. Maar ook de pumpkin spice kerstbal. En toen heb ik meteen naar jou doorgestuurd.
0: Meteen hebben we doorgestuurd.
1: Dit moet je kopen.
0: Onmiddellijk besteld. 12. ik wil dus ook heel graag je kennis laten maken met fijne herfstmuziek. En vandaag kan dat ook gewoon, want het is gewoon echt een beetje druilerig allemaal. En dit is een track van een man. Ja, het is wel grappig. Ik dacht dus, die man, hij ziet eruit als een koefdoentypetje. Het is echt als je denkt, nou, dit is niet serieus. Dit is echt een typeje van een sketchprogramma, maar het is niet zo.
1: Nee.
0: Hoed, lang haar, gewoon een stereotype singer-songwriter. Maar hij staat dus 27 oktober in Amsterdam en 29 oktober in Utrecht, in Tivoli-Vredenburg. Het is Stu Larsen. En Stu Larsen heeft eigenlijk alleen maar liedjes waar niemand naar luistert. Waar denk je dat Stu Larsen vandaan komt?
1: Finland.
0: Nee.
1: Denemarken.
0: Nee.
1: Noorwegen.
0: Bijna.
1: Zweden.
0: Australië. Stu Larsen komt uit Australië. En hij heeft eigenlijk nul liedjes waar niemand luistert ernaar. Maar hij heeft één liedje.
1: Alleen Mark luistert.
0: Er is één liedje dat heeft echt van 80 miljoen streams op Spotify. En dat is ook gewoon echt een ontzettend ondergewaardeerd herfstliedje. Dus ja, hier word ik heel blij. Dit is 13 Sad Farewells van Stu Larsen. Jotem, het is Otem. De herfstklapper voor deze zaterdag.

0: Stu Larsen, 13 Set for Wales. Heerlijk, Jotem, het is Otten. Zometeen is hier de verlanglijst.
1: Met Anam.
0: Yeah.

0: ondernemer? Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
0: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
2: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
3: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
6: Heijn. Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Goedemiddag, zometeen de populairste tracks volgens jou in de verlanglijst. En eerst het laatste nieuws.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Heb ik nog de situatie op de weg voor je? 3FM verkeer van de ANWB. Er zijn 8 files gemeld op dit moment. De 5 langste die neem ik even met je door. We beginnen bij de A2, Sertogenbosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hindham en de Maasbrug. 10 minuten vertraging daar. De A12 Arnhem richting de Duitse grens, tussen knooppunt Velperbroek en Duiven. Heb je een half uur vertraging, komt door de demonstratie daar. Ook op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, tussen Duiven en Zevenaar. 10 minuten vertraging, ook daar door de demonstratie. De A16 Breda richting Rotterdam, tussen Dordrecht-Willemsdorp en de Drechttunnel, 15 minuten vertraging. En de laatste, de A17 Roosendaal richting Dordrecht, tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Ook daar heb je 15 minuten vertraging. 3FM.
11: Ster. Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, Autotaalglas. Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
14: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
15: Alle deuren zitten op slot.
14: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
16: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
17: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
18: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
19: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
20: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
19: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
20: Rand? Nee.
19: Fair enough.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Vega-broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, Vega-broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is 3FM Ticketmaand.
3: Vandaag jouw kans op tickets voor
4: Bente.
3: 3FM.
4: Avotros.
3: Anan Verboom.
5: Welkom bij de Verlanglijst. En ook nog eens een mooie editie. De Verlanglijst bestaat namelijk 4 jaar deze week. 4 jaar! 4 jaar bepaal jij al welke platen de populairste zijn van de week. Kan je doen door te stemmen via 3fm.nl. En ook deze week staat er weer een gloednieuwe lijst samengesteld door jou. Helemaal voor je klaar. Betekent dus ook dat we iets voor 7 uur weten wat die nummer 1 is. Daar heb je dus invloed op door te stemmen. Dat kan je gewoon nu doen via 3fm.nl. Misschien ook wel even lekker om even terug te blikken naar de top 3 van vorige week.
4: 3.
5: Daar stond namelijk Cameron Whitcomb. Somber.
4: 2.
5: Dat is Ella Langley, Choose in Texas.
6: He's from Texas, I can tell by the way.
5: En de absolute nummer 1 was Marianne.
4: 1.
5: Fontaine's DC stemde je vorige week naar de nummer 1. Blijf dat zo. Dat ga je horen voor 7 uur in de Verlanglijst.

0: Lucas, Mark, Lois, Rianne, Eva, Sjoerd, Max en Hans, die hebben hem allemaal gestemd naar de nummer 1 van de verlanglijst van vorige week. De vraag is, blijft dat ook zo? Staat hij ook deze week weer op nummer 1? Fontaine's DC en Marianne. Gaan we samen naartoe werken, iets voor 7 uur, dan hoor je het antwoord in de verlanglijst. De 39 beste platen volgens jou. Je kan er namelijk op stemmen, dan heb je daadwerkelijk invloed op de volgorde van deze lijst en op welke platen die lijst halen en welke eruit moeten. Kort overzichtje daarvan ga ik je zo meteen geven, want een van die stemmers, dat is Mario. Goedemiddag.
1: Hoi, hallo.
0: Hallo, jij hebt ook gestemd op de verlanglijst. En ik zit even door jouw lijstje heen te kijken. Dan zie ik staan Davina Michel, Direct. Ik zie Rondé bijvoorbeeld staan. En de Rondé is een vrije keuze. Dan ben ik benieuwd, waar zit die liefde voor Rondé bij jou?
1: Oh, dat is ongelooflijk, die liefde. Het is een lieve band, zo'n goede band. En dit is een nieuwe nummer, Running Away. En ik hoopte zo dat hij al wat binnen zou komen. Dus vandaar, ik ben sinds 2022 groot fan. En ik gun ze de wereld, maar de wereld is ook een beetje leuker met Rondé.
0: Nou, wat heeft je zo geraakt dan aan Rondé? Dat je in 2022 ineens ze hebt ontdekt?
1: Hun contact met het publiek is gewoon heel tof. Elke concert is een feestje. Ook de fans onderling. We hebben zo'n clubje, zeg maar, Club Rondé. Alles maakt dat het gewoon een warm clubje is. En elke keer weer een groot feest om ze te zien en te horen.
0: Wat leuk. Ja, of die lijst haalt, dat ga je zo meteen horen in de verlanglijst. Dat ga ik wel niet verklappen. Maar dat heeft wel je voorkeur, denk ik, als ik het zo een beetje hoor.
1: Absoluut.
0: Die moet erin komen. Nou ja, ik zou zeggen, doe even een klein oproepje, want je kan dus stemmen via 3fm.nl. En als jij genoeg stemmen weet te verzamelen, komt hij er misschien volgende week al in.
1: Oh ja, zeker. Iedereen graag stemmen op Rondé Running Away, zodat hij volgende week binnenkomt. Het is echt een masterpiece. Echt een heerlijk nummer. Lekker op te dansen, lekker om mee te zingen. Jongens, stem ze erin.
0: Ah, wat super. Hè? Overtuigender kan niet. Ik geef je een verlanglijst button als dank voor je stem. En heeft hij het gehaald, dat ga je zo meteen horen.
1: Oké, super. Nou, dankjewel.
2: Nummer 39.

Salto, Jamaican Bam Bam, hoorde je op 38. En Shakira Die Die daarvoor op 39. En dan zie je toch langzaamaan dat die zomerse plaatjes een beetje richting de uitgang gaan, hè, in die lijst. Dan merk je toch aan alles, zelfs aan de verlanglijst, dat het echt herfst begint te worden. Dat het iets minder warm wordt. De zon die gaat langzaamaan weg. En daarmee ook dus die zomerse muziek. Maakt ook wel weer plaats voor nieuwe muziek, zo is het ook. Maar laten we heel even stilstaan bij al die liedjes die de lijst hebben moeten verlaten. Want ja, het leuke van de democratische hitlijst is, je kan zelf bepalen wat erin komt. Betekent ook dat er een aantal liedjes uit moeten. Waaronder Goed Genoeg van Jet van der Steen. Is het goed? Na 12 weken naar de uitgang. Of is het goed genoeg? En datzelfde geldt voor Sef, De Laatste Zomer, na 11. Deze zomer is de laatste. Talk to You, Another. Na 24 weken is het klaar. Slater en Brand New Channel is ook weg. En we nemen afscheid van Florence Rose, 7563. En ook Alex Warren, Fever Dream. Maar ik zei het al, betekent ook dat er weer ruimte is voor nieuwe muziek. Twee nieuwe binnenkomers heb ik gelijk al voor je. Zometeen op 36 Last Frequencies, Live It All komt nieuw binnen. Maar op 37, Hot & Freddy. En die komen nieuw binnen in de verlanglijst. Maar ook voor het eerst ooit binnen in de verlanglijst. Moet je in de gaten houden. Dat weten ook Eefje, Johan, Marlieke, Koen, Morris en Lenneke. Die hebben er namelijk op gestemd. En mede dankzij hun stem is die dus binnengekomen in de verlanglijst op 37. Hot & Freddy. Dit is Touch Touch.

Als zij dit hoort, neem je dan op of niet? Ja, maar dat is een ding, hè? Telefoons die overgaan. Ja, ik zal heel eerlijk zeggen, ik wacht 9 van de 10 keer totdat hij dan helemaal is overgegaan en dat er dan automatisch wordt opgehangen. En dan 10 seconden later bel ik zelf alsnog terug. Ik weet eigenlijk ook niet waarom. Misschien een stukje controle of zo. Ik heb niet per se belangst, maar is toch dan lekker of zo. Maar dit is dus een veel groter ding dan ik dacht. Want ik las dus gisteren een artikel hierover. Over bellen en telefoons die dan onder overgaan en zo. En wat blijkt nou? Er is onderzoek gedaan. 70% van de jongeren stuurt liever een appje dan dat ze bellen. En 67% neemt überhaupt geen anonieme nummers meer op. Doen ze gewoon niet meer. Die hebben gewoon extreme belangst. Maar dat is veel. Dat is gewoon bijna 7 op de 10 die dus nooit meer opneemt, hè? Ja, totdat dan de pizzabezorger belt dat de pizza er is of zo. Dan zijn ze er ineens wel, weet je wel. Maar je was blijkbaar niet bang om te stemmen voor de ringtone van Ace. Want je hebt erop gestemd. Ring My Bell staat op 35 in de verlanglijst. De meest democratische hitlijst van Nederland. En eentje hoger vinden we Karol G en Bruno Mars. Dit is Stil. 3.

kwam het nieuwe album van Miley. Nog geen jaar na haar vorige. Ik denk, dit vinden we allemaal fantastisch. Dit is super. Haar eigenlijke naam was Miley Cyrus. Nou, die achternaam die heeft ze achter zich gelaten. En ze is doorgegaan met een soort nieuwe identiteit. Net even wat frisser, net even wat leuker. Nieuwe muziek in een nieuw jasje. Ik denk, dit wordt het gewoon. Helemaal weggezakt. Nu al weggezakt. Nummer 21 vorige week. Deze week op nummer 33, Miley & Bass Persuade. Sta ik toch van te kijken. Maar goed, hey, het is de meest democratische hitlijst van Nederland. Dus jij bepaalt het letterlijk. En mocht je nou ook net als ik denken, hé, maar dat is niet de bedoeling. Stemmen doe je dus via 3fm.nl. Stem dan op deze plaats. Komt die volgende week weer wat hoger uit. Kunnen we er nog langer van genieten. Want anders dan beweegt hij naar de uitgang. En dan moeten we er binnenkort afscheid van nemen. Zou toch zonde zijn? Wie er ook zakken, dat zijn de mannen van de Bauza. Van 19 gezakt naar, schrik niet, 32. Heeft er vast mee te maken dat de zomer toch ook wel een beetje op zijn einde loopt. Maar Marit, Noelle, Joris, Nienke, Mart en Hugo, die hebben er wel gewoon op gestemd. En mede dankzij hun staat hij er dus nog wel in. Magnetic op nummer 32 in de verlanglijst. Dit is de Bauza.

is voor Hugel en Move Into The Sun in de verlanglijst. De meest democratische hitlijst van Nederland, waar jij invloed op hebt door te stemmen via 3fm.nl. Doe dat, dan maak je trouwens ook nog kans op een Bluetooth speaker van de verlanglijst. Altijd mooi meegenomen, toch? 3fm.nl, daar kan je stemmen. Hoor je zometeen Teddy Swims op 29. Nou, Ray.

Rodrigo en Serena Joy hoorde je bij 3FM in de verlanglijst op 28. Eentje hoger op 27. De man die het misschien wel voor elkaar heeft gekregen om countrymuziek helemaal populair te maken in Nederland, heeft hij al jaren alles voor gegeven en inmiddels is hij op een punt. Ja, het is hem gewoon gelukt. Hij heeft een beetje een balladachtig liedje gemaakt en het wordt gewaardeerd. Dat blijkt maar weer, want hij heeft erop gestemd voor de verlanglijst. Hij is beland op plek 27. Douwe Bob heb ik het over. En zijn nieuwste die heet Note to Self. Hoor je nu bij 3FM. I can still

0: No To Self in de verlanglijst op plek 27. Het is de meest democratische hitlijst. Jij bepaalt ook wat de nummer 1 is. En dat hoor je zometeen.
1: 3FM.
0: Iets voor 7 uur, dan weten we het.
2: Ster. E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
11: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase

0: Kansenarenstrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
7: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
9: 3FM.
10: Goedemiddag, 1 minuut over 5. Het is de verlanglijst waar je naar luistert. De meest democratische hitlijst van Nederland. Jij hebt er namelijk invloed op. En wat staat er op nummer 1? Gaan we achterkomen. Eerst het laatste nieuws.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Het was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven, maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer, veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Situatie op de weg dan 3FM Verkeer van de ANWB. Er zijn 10 files gemeld. De 5 langste neem ik even met je door. Beginnen bij de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Knooppunt Velperbroek. Tussen knooppunt Velperbroek en Duiven moet ik zeggen. Je hoorde het net in het NOS-journaal. Daar is een demonstratie. En daardoor zijn er nog steeds 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Duiven en Zevenaar. 10 minuten vertraging door die demonstratie. Tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven ook op de A12. Ook 10 minuten vertraging. Allemaal heeft dat te maken met die demonstratie van net. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Willemsdorp. 15 minuten vertraging. En de laatste, de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar doe je 15 minuten langer over. 3FM.
9: 18 plus, speel bewust.
12: Ja. Echt serieus?
13: 7, 7, 7, 7.
12: Wat een geld.
14: 18.000. Potverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick Thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
17: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
18: De Beter Pick-a-Bellies.
19: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
20: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
21: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10. En kans op een avondje uit te waarde van €50.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Human neemt je mee in een leven met autisme. Want hoe maak je oogcontact? En nog enger, nieuwe vrienden. De 10-jarige Shane praat erover met muziekproducer Frankie, die dat zelf pas durfde op zijn 21ste. Kijk morgen naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.

0: September is iedere dag jouw kans op tickets.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets voor
1: Bente.
0: 3FM.
1: Avotros.
0: Anan Verboom.
2: Door met de verlanglijst. De meest democratische hitlijst van Nederland. Want jij bepaalt wat daarin komt te staan. Door te stemmen via 3FM.nl. En op 26 vinden we Flair.

0: En Emerald Eyes op 25 in de verlanglijst. De meest democratische hitlijst.
1: De verlanglijst.
0: En dat heeft er alles mee te maken dat jij daarop kan stemmen. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, doe dat nog even. 3fm.nl. Jij hebt namelijk invloed op de lijst die je nu hoort. Betekent ook dat jij dus kan bepalen wat de nummer 1 wordt in deze lijst. Want heeft hij de meeste stemmen? Ja, dan gaat hij dus stapje voor stapje naar boven. En de vraag is de nummer 1 van vorige week ook deze week weer de nummer 1? Vorige week was dat Fontaine CC, Marianne. Of dat ook echt zo is, dat ga je horen iets voor 7 uur. We werken daar samen naartoe met alle platen die dus gekozen zijn door jou. 3fm.nl, daar kan je dus stemmen. Op nummer 24 staat de band waarvoor je morgen hier kaarten kan winnen. Dan kan je daarbij zijn. Heeft alles te maken met de ticketmaand bij 3fm. Elke dag geven we kaarten weg voor jouw favoriete artiesten. En morgen op het programma Jungle. Hoor je een ticketalarm? App deze kant op met de NPO Luister-app. Zorg dat je die op je telefoon hebt staan en dat je een accountje hebt aangemaakt. Word je teruggebeld, dan ben jij erbij en dan win jij 2 kaarten voor Jungle. En die staan dus ook in de verlanglijst. Stijg 3 plekjes van 27 naar 24. Someday, somewhere.

0: 3000 Role Model hoorde je op 22 in de verlanglijst. 18 jaar geleden, weet je nog hoe jouw leven er toen uitzag? 18 jaar geleden. Tijd geleden, weet ik. Ja, ik zat nog niet eens in groep 1, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik was vrij jong, ben bijna 24 jaar. Dus wat dat betreft, heel ander leven. Kan me er weinig van herinneren, moet ik zeggen. Maar dat was het moment dat Ilse de Lange met So Incredible kwam. Toen gewoon nog een ontzettend leuk liedje. En ja, het werd populair. Maar het lijkt alsof het een soort tweede gigantische golf krijgt die nog veel groter is dan destijds, joh. Op TikTok wordt het helemaal allemaal overgenomen door dat ene liedje. En het leuke is, ze begrijpt er zelf werkelijk waar helemaal niks van.
1: Ja, ik weet gewoon helemaal niet wat ik moet zeggen. Het is echt bizar wat er gebeurt. Ja. En ik snap er ook echt de helft niet van, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik vind het ongelooflijk leuk.
0: Nou, we hoeven het ook niet helemaal te begrijpen, toch? Ik bedoel, het is gewoon een ontzettend goed liedje. En ja, dan verdient het een tweede plek. En nieuw op de verlanglijst, So Incredible. Dit is Ilse de Lange.

Self-Aware, Temper City, je hoorde je bij 3FM in de verlanglijst op nummer 20. De top 20 is geopend daarmee in de meest democratische hitlijst van Nederland. Bestaat vandaag exact 4 jaar. Thanks voor het stemmen al die tijd via 3FM.nl. En mocht je dat nog niet hebben gedaan, dat kan je gewoon weer doen, hè. Dan bepaal jij namelijk mede wat de nummer 1 gaat worden. En vorige week was dat nog Marianne van Fontaine's DC. Is dat deze week weer zo? Gaan we achterkomen. Iets voor 7 uur, dan heb je het antwoord op die vraag. En tot die tijd hoor je alle muziek aangevraagd en gestemd door jou. Want jij hebt dat dus kunnen doen via 3FM.nl. Bente ga je zometeen horen op nummer 18. En op nummer 19, daar hoor je Adela. Eend in Allee.

0: Is het dit alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
0: En deze?
1: Bijna.
0: Hoor je deze maand het BFM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
0: En ga naar de beste concerten. Seth,
1: Phoebe Bridgers,
0: Lemmer,
1: Bente,
0: Jungle,
1: Gracie Abrams.
0: September is
1: 3FM Ticketmaand.
0: 3FM. De verlanglijst. Nummer
1: 17.

0: Middag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, was even zoeken. Maar jij hebt onder andere gestemd op de verlanglijst. Ik zit even door jouw lijstje heen te gaan. Ik zie Ella Langley staan, Choose in Texas, H&B en Topic. Kan ik dan concluderen dat je houdt van de wat meer uptempo muziek?
1: Ja, ik vind het wel lekker als er een beetje tempo in zit.
0: Wel, hè? Ja, wanneer zet jij muziek op? Wat zijn die momenten voor jou?
1: Ja, ik luister eigenlijk de hele dag naar 3FM, behalve als ik werk. Want ik sta voor de klas, dus dat kan dan niet.
0: Nee, dat wordt lastig.
1: Ja, dat wordt lastig. Maar ik luister eigenlijk elke dag naar muziek.
0: Ja, wat lekker zeg. Ik ga zo meteen Topic voor je draaien met Becky G. Sorry, papi. Die staat op nummer 16 in de verlanglijst. Wat vind je daar zo goed aan?
1: Ja, het heeft gewoon een hele lekkere vibe. Het is een beetje zomers nog, hoewel de herfst daar aankomt.
0: Ja.
1: Maar het is, het klinkt gewoon echt heel erg lekker. Lekkere bieten erin en op tempo, zoals je net zei. Dus daar ga ik wel van op aan.
0: Nou, wat goed. Zie dit even als jouw momentje om de rest van Nederland ook te overtuigen dat deze niet moet wegzakken nu de herfst een beetje begint toe te slaan. Maar dat je er juist op moet stemmen. Overtuig de mensen even.
1: Ja, ga gewoon vooral stemmen op dit nummer. Dat is heerlijk.
0: Nou, helemaal waar. En je krijgt de verlanglijst button naar je toegestuurd. Als bedankje voor het stemmen.
1: Nou, superleuk. Dankjewel.
0: Mooie dag vandaag nog.
1: Jij ook. Hi.

kent dit, hè? 21 jaar oud en zo'n mega succes. Roxy Dekker, Bare Minimum hoorde je. Plekje 14 heeft ze bereikt in de Verlanglijst, de meest democratische hitlijst van Nederland. En ik wil even met je terug naar 3 jaar geleden. Deze week 3 jaar geleden. Het album Dead Club City was destijds 3 maanden uit van Nothing But Thieves. En nu zijn we dus 3 jaar verder en komt volgende week hun nieuwe album alweer uit. Gaat Stray Dogs heten. Maar ik wil je nog even meenemen naar die nummer 1 van 3 jaar geleden. Nothing But

0: Deze week 3 jaar geleden. Nothing But Thieves. Tomorrow Is Closed hoorde je bij 3FM. En zometeen nog veel meer tracks in de verlanglijst. De meest democratische hitlijst van Nederland. Wat is die nummer 1? Dat weet je binnen nu en een uur.
1: 3FM.
2: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
3: De vriendelijke specialist. DA.
4: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
5: Human neemt je mee in een leven met autisme. Want hoe maak je oogcontact? En nog enger, nieuwe vrienden. De 10-jarige Shane praat erover met muziekproducer Frankie. Die dat zelf pas durfde op zijn 21ste. Kijk morgen naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
4: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Trulies met Grenke.
17: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
17: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
18: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
16: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
19: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, Autotaalglas.
4: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
0: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest.
15: Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
21: Wie vertegenwoordigt Nederland op het Junior Eurovisie Songfestival in Malta? Wordt het Maria, Nolan, Bayen of zijn het de crossovers? De finale van het Junior Songfestival 2026. Vanavond 7:50 op NPO Zapp.
22: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: 3FM. Hey, goedenavond. Het is exact 6 uur en je hoort de verlanglijst. De meest democratische hitlijst van Nederland. En het laatste nieuws krijg je van de NOS.
23: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer, het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Situatie op de weg, dan de 5 langste files van dit moment. De A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Del. 10 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht-Willemsdorp. 15 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Dordrecht-Willemsdorp en Dordrecht Centrum. Daar heb je ook nog 5 minuten vertraging. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht. 20 minuten vertraging komt daardoor een spoedreparatie. En de laatste, de A28 Zwolle richting Amersfoort op de verbindingsweg van de A28 vanuit Zwolle naar de A1 richting Amsterdam. Daar heb je 5 minuten vertraging.
24: September is iedere dag jouw kans op tickets.
25: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
27: Yes, hij doet het.
28: Ja hoor, dat kan zeker.
29: Rozer!
26: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
30: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
31: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
32: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
32: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
2: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
1: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
3: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
24: September is iedere dag jouw kans op tickets.
5: September is 3FM Ticketmaand.
24: Vandaag jouw kans op tickets voor...
5: Bente.
24: 3FM.
5: Avotros.
24: Anan Verboom.
0: Hey, goedenavond. Door met de verlanglijst, de meest democratische hitlijst van Nederland. Want jij bepaalt de volgorde van de lijst. Door te stemmen. En On My Soul, Bruno Mars, heb je gestemd naar nummer 13.

Cat's Eye en Animal Hoorn in de verlanglijst op plekje nummer 11. Betekent dat we zijn aangekomen bij de top 10. Wat wordt die nummer 1 in de verlanglijst? We gaan erachter komen. Vorige week was dat Marianne van Fontaine's DC. Nou, of dat dus zo blijft, jij hebt er invloed op door te stemmen via 3fm.nl. En het antwoord op die vraag wat de nummer 1 is, dat hoor je zo meteen. Iets voor 7 uur, dan komen we er samen achter. En tot die tijd tellen we af met alle muziek, ja, waar jij voor hebt gestemd, waar jij voor hebt gekozen. Nogmaals, dat kan je dus doen via 3fm.nl. En doe dat nog even snel. Dan kan het ook zomaar zijn dat ik je zo meteen terugbel met het goede nieuws dat jij een Bluetooth speaker wint van de verlanglijst. Zou lekker zijn, toch? Minder leuk nieuws voor Somber. En dan bedoel ik echt een stuk minder leuk. Want ik weet niet of je vorige week hebt geluisterd naar de verlanglijst. Toen stonden ze namelijk op plek 3. Nu op plek 10. Dus niet alleen de top 3 uitgeveegd, maar ook nog de top 5 uit. Op nummer 10 inmiddels. Somber. My body isn't ready. Wel opgestemd door Meike, José, Marnix, Lotte, Omar, Gerard en Eline.

Somjeu Feels Part 2 op nummer 9 in de verlanglijst hier bij 3FM. Eén plek hoger, de man die een associatie in ons hoofd kan veranderen. Dat is het mooiste wat er is toch, als artiest zijnde. Dat je dus iets kan veranderen in iemands hoofd. Dat je mensen aan het denken kan zetten. Dat je een bepaald gevoel kan oproepen met een liedje wat je dan hebt gemaakt. Ook voor ons als luisteraars. Dat je een mooie herinnering krijgt bijvoorbeeld bij een liedje. Dat is prachtig. Maar de man die ik nu voor je ga draaien, die is het dus gelukt om een associatie die wij hebben met het woord wrecking ball te veranderen. Want als ik zeg wrecking ball, verder dat jij hier aan denkt. I came in like a wreck. Cyrus, die had die grote hit Wrecking Ball jaren geleden. Dat is volgens mij waar we allemaal aan denken, toch? Nou, inmiddels is dat omgedraaid en denken we dus aan Lenny Monsoon met Wrecking Ball. We wijzen onder andere Marlies, Daan en Twan. Die hebben er namelijk op gestemd. Nummer 8 in de verlanglijst is voor Wrecking Ball Lenny Monsoon.

Kingdom of Fear hoorde je op nummer 7 in de verlanglijst. We gaan echt steeds dichter richting die nummer 1. Je hoort hem iets voor 7 uur, dan weten we wat het is. Is het nog steeds Fontaine's DC met Marianne of is er een nieuwe nummer 1? Je hoort het zo meteen bij 3FM. Dit is wel je laatste moment om nog te stemmen en kans te maken op de Bluetooth speaker van de verlanglijst. Je weet wel, zo'n goede van een goed merk, waterdicht, die wil je hebben. Als je nu nog je stemlijstje inlevert via 3fm.nl en invloed uitoefent op de verlanglijst en dus alle muziek die je hoort in die hitlijst, dan kan het zomaar zijn dat ik je zometeen over een paar minuten ga terugbellen en dan maak je dus kans, ja, op die Bluetooth speaker van de verlanglijst. Zorg dus dat je dat stemlijstje inlevert via 3fm.nl. Dan maak je daar kans op. Wie weet heb ik je dan zometeen aan de telefoon. Ook Fraukje komt er voor je aan. Op nummer 5, geen rem ga je horen. Eerst een nieuwe binnenkomer. Ja, op nummer 6 een nieuwe binnenkomer. Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness.

0: direct bij 3FM. En My Friend hoorde je in de verlanglijst op nummer 4. Goh, komen we toch dicht bij die top 3, hè?
1: De verlanglijst.
0: Gaan we zo meteen naartoe. Eerst de snelste stijger in de lijst. Deze week Topic en Becky G. Die hebben hem te pakken. Sorry Papi van 26 naar 16. 10 plaatsen gestegen. Daarentegen Hugel en Solto, Jamaican Bam Bam. Die is dan weer de hardste daler van 16. Na 38, 22 plaatsen gezakt. Heeft waarschijnlijk te maken met het mindere weer nu de herfst een beetje aan het opkomen is. 9 Nederlanders zijn vertegenwoordigd in de lijst. En woon je in Zuid-Holland, dan is jouw provincie oververtegenwoordigd in de lijst qua stemmers. Want daar komen namelijk de meeste stemmers vandaan deze week. Top 3 gaan we naartoe. Maar eerst nog even een kleine terugblik op de top 10 die je net hebt gehoord.
1: 10.
0: Somber en My Body Isn't Ready hoorde je.
1: 9.

nieuw van Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness. Vrouwtje en geen rem. Direct en My Friend. En het leuke is, als je nu nog stemt via 3fm.nl voor de lijst van volgende week, dan kan het zomaar zijn dat het je zo gaat terugbellen. En dan maak je kans op de verlanglijst Bluetooth speaker. Die wil je winnen. 3fm.nl, daar vul je je stemlijstje in. Aanbeland bij de top 3. Ella Langley vinden we daar. En Choose in Texas. Just

0: nummer 2 in de verlanglijst. Je hebt hem daar naartoe gestemd. De verlanglijst. En dan de vraag der vragen. Wat is de nummer 1 van deze week? We gaan er naartoe. Met Jordi. Goedemiddag. Goedenavond moet ik zeggen.
1: Goedenavond.
0: Je hebt ook gestemd voor de verlanglijst, hè?
1: Ja, klopt.
0: Dan weet je wat dat betekent, toch?
1: Ja, een Bluetooth speaker.
0: Zeker, die komt jouw kant op. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel voor het stemmen sowieso. Wat stond er ongeveer op jouw stemlijstje?
1: Daddy Swim stond erop. De opposite volgens mij. Het duurt wat tegenwoordig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik zie veel hitartiesten. Daar hou je wel van, hè, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, nou, dan heb je het goed getroffen. Ook deze week weer met de verlanglijst. En de nummer 1. We hebben hem nog niet gehad. Dat betekent dat jij hem bekend mag maken. Wat is de nummer 1 in de verlanglijst van deze week?
1: Dat is de Fontaine DC.
0: En Marianne.
2: Elke zaterdag om 4 uur hoor je de allerpopulairste tracks van dit moment.

0: Zometeen een mooie opiruim. Nee, dit moet ik even uitleggen. 3FM. Ja, iedereen hier in de studio ook een slappe lach. Nee, dit hoef ik. Nee, dit gaat ook niet meer goed komen. Nee. Ik had een slappe lach. En daarna moest ik even zeggen dat dit dus de nummer 1 was. Marianne, Fontaine CC. Dat is de nummer 1. Volgende week meer verlanglijst. En zometeen Vera ontwerken. Maar dan met Obi.
1: Hi, hi.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Human neemt je mee in een leven met autisme. Want hoe maak je oogcontact? En nog enger, nieuwe vrienden. De 10-jarige Shane praat erover met muziekproducer Frankie, die dat zelf pas durfde op zijn 21ste. Kijk morgen naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
5: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

0: de finale van het Junior Songfestival 2026. Vanavond 7:50 op NPO Zapp.
1: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: 3FM.
4: Goedenavond, 7 uur, zometeen Disclosure en Sam Smith en ook Harry Styles komt eraan met American Girls.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, Ismaël de Bruin. Nog een keer informatie van de ABB, Hoek van Holland richting Gouda. Dat is de A20 tussen Prins Alexander en Moordrecht. Er is een spoedreparatie aan de gang. Levert je 15 minuten extra reistijd op.
3: 3FM.
1: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
7: Echt lekker.
6: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
14: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
13: Wissel eens grillworst voor gegilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
15: September is iedere dag jouw kans op tickets.
16: September is 3FM ticketmaand.
15: Vandaag jouw kans op tickets voor
16: Bente.
15: 3FM
16: NTR.
15: Obi Rijmakers.
4: Hey hallo, het is 5 minuten over 7 en die tickets voor Bente die gaan er binnen nu en 20 minuten uit. Hou je radio 3FM, komt het allemaal goed.

hebt je radio op 3FM staan. Dank je wel daarvoor. Wat gezellig dat wij de zaterdagavond samen mogen besteden. Mijn naam is Obi Rijmakers. Goed om kennis te maken. Ik pas even op een plekje van Vera Simons. Zij is heerlijk op vakantie. Dus ik mag de on-track headquarters de komende 2 weken gaan bewaken. En dat vind ik meer dan gezellig. Wat goed, hè? Ik heb een bootlading aan fantastische muziek voor je. Dit is echt het hoofdkwartier van de nieuwe muziek. Allemaal vette shit die je nog niet hebt gehoord, waarvan je denkt, oeh, daar wil ik wel even kennis mee gaan maken. Ik heb Mau P voor je, ik ga Bungee draaien, Sef komt voorbij, Adela, Daft Punk. Het is eigenlijk alleen maar hele goede shit en daar blijft het niet bij. Het is namelijk 3FM Ticketmaand. Deze hele maand september maak je kans op kaarten voor de allerleukste concerten, je lievelingsartiesten, en het kost je geen euro. Vandaag de hele dag kans op tickets voor...

20 december staat ze in een stijf en stijf uitverkocht paradiso. Nieuw album, nieuwe show, The Whole Shebang. En jij kan daarbij zijn. Het enige wat je hoeft te doen is even je oren goed gespitst houden. Het beruchte 3FM ticketalarm kan op elk moment afgaan. Als je die loeiende sirenes hoort, dan stuur je zo snel mogelijk een berichtje via de NPO Luister-app naar 3FM. Heb je dat nog nooit gedaan? Maak even een NPO ID aan. Ik weet het, het is gezeik, maar het moet even gebeuren. En stuur me dan een hele goede reden waarom jij die tickets moet winnen. Ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen. Maar ik zou je radio iets harder zetten, want hij kan elk moment vallen.

0: zonder handen rijden, hoorde je bij 3FM.
1: 3FM, Ticketmaand.
2: Bente.
0: Het is misschien wel mijn lievelingsmaand van het jaar, weet je dat? Ik hou zoveel van september. Iedere dag kans op tickets voor je favoriete artiesten. Maakt eigenlijk niet zoveel uit wie je leuk vindt. Komt sowieso voorbij. Morgen bijvoorbeeld kaarten voor Jungle in de Ziggo Dome. Hoe lekker is dat? Maar vandaag Bente op het programma. En ik was vanochtend ook aan het werk op 3FM. Ik heb zo ongelooflijk veel appjes zien binnenkomen vandaag van mensen die naar Bente willen. Weet dat er echt honderden, duizenden, tienduizenden mensen proberen om die kaartjes te pakken te krijgen. Dus als je ernaast hebt gegrepen, sorry daarvoor. Maar er waren gewoon echt heel veel mensen. En ik weet eigenlijk ook niet wie het gaat worden. Ergens in Nederland gaat er nu een telefoon over.
3: Hey.
0: Hi.
3: Hey.
0: Met wie spreek ik?
3: Met Josephine.
0: Hey Josephine.
3: Hey.
0: Je spreekt met Obi.
3: Hey.
0: Hey. Ik ben van 3FM.
3: Ah.
0: Ja.
3: Leuk.
0: Je klinkt een beetje alsof je of geschrokken bent of niet zo hard kan praten.
3: Een beetje geschrokken, maar wel gewoon.
0: Oké. Dan zal ik snel ter zake komen. Josephine, je krijgt van mij kaarten voor Bente.
3: Wat leuk. Dankjewel. Dat is echt heel leuk.
0: Van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Wie ga je meenemen?
3: Mijn vriendin. Waar ik heel graag mee wil gaan. En die is binnenkort jarig. Dus ik ga aan haar geven voor haar verjaardag.
0: Is een fantastisch verjaardagscadeau.
3: Ja.
0: Nou, wat heerlijk. Geniet ervan. Ja, doe de groetjes van iedereen bij 3FM. En veel plezier bij Bente.
3: Dat wil ik doen. Dankjewel.
0: Doei.
3: Doei.
0: 3FM staat aan. Deze hele avond nog kans op kaarten voor Bente. Vera aan het trekken, waar je naar luistert. Het hoofdkwartier van de nieuwe muziek.

Mason en Britse superstar Perfect Cedar. Vera. Bij 3FM natuurlijk. En van harte gefeliciteerd aan alle winnaars van de 3FM ticketmaand. Vandaag de hele dag kans op kaarten voor Bente. Net hoorde je ook nog Bleach Night 3 en Figure 8. Je bent bij Vera on Track. Dit is de plek waar je nieuwe muziek ontdekt als allereerste. Als het goed is heb je de afgelopen weken al een hoop gehoord van Adela. Ain't and a Lady komt er zometeen aan. Def Punk hoor je ook dadelijk met One More Time. En ik wil je dadelijk voorstellen aan een nieuw liedje. Daar ben ik helemaal verknocht aan. Het gebeurt me niet vaak, maar hij staat non-stop op repeat. Ik ben er vanochtend bij wakker geworden. Ik weet vrij zeker, ik ga er vanavond ook nog mee naar bed. Voordat het zover is, toch een klein trauma ophalen. De allergrootste pop-emergency van deze week. De ticketoorlog van Charlie XCX. Oh, 22 februari 2027 komt ze voor het eerst sinds 2019 weer een keertje naar Nederland voor een show. En deze week gingen de tickets daarvoor in de verkoop. Echt duizenden Charlie XCX fans zijn de strijd aangegaan met Ticketmaster om volgend jaar in de Ziggo Dome te mogen staan. Heel veel soldaten zijn er gesneuveld. Er zijn tranen gelaten. Mocht je levend uit de strijd zijn gekomen, volgend jaar bij Charlie XCX zijn, van harte gefeliciteerd en tegelijkertijd fuck

0: Wat een comeback. Je zou hier oprecht een Netflix-serie over kunnen schrijven. Het gaat om Adela. Zij komt uit Slowakije. Deed mee aan de Cat's Eye talentenjacht. En zij werd daar hardhandig uitgekikt. Ze dacht, die moeten we niet hebben. En toen ging zij niet in zak en as thuis zitten. Nee, zij dacht, dan doe ik het toch gewoon zelf. Ik heb die meiden helemaal niet nodig. Ja, het is gelukt ook. Ze heeft Lowlands gedaan. Daar was iedereen fan. En nu een track uit die als een raket gaat. Eend in LA heet hij. Het gaat niet alleen maar over het feit dat de baddest bitches echt niet alleen maar in Los Angeles wonen. Het gaat volgens Adela ook over haar moeder. Het is een soort ode.
1: I was inspired by my mom. And this picture that I saw when I went back to visit my grandma and grandpa. And I saw my mom's old room, and she was one of four kids, and they were all in one room together. And she had all these pop culture posters on the wall, and she was telling me how she wanted to go to the US one day, but then she got pregnant with my brother, and she never got to do that.
0: Eend in LA is gewoon een ode aan de moeder en alle andere baddies buiten de grote bekende stad. 26 januari.

festivalzomer. Lekker. Sef. En voor alles bang. Bij 3FM. Het is 12 minuten over 7:30. Dit is Vera on Track. Maar dan zonder Vera en met mij. Hallo, mijn naam is Obi. En ik hou heel erg van indie-bandjes. Is mijn grote liefde. Heel vaak uit Australië en uit Engeland. Ik heb een hele playlist gevuld met alleen maar hele fijne indie-bands die een beetje de lieve kant van de gitaar opzoeken, zodat het niet te heftig klinkt. Eigenlijk de perfecte muziek voor op zondagochtend. Dat is wat ik verzamel in de lieve indie-playlist. Het is geen echt genre, ik heb het zelf bedacht. En ik ga je straks even de link geven van die playlist. Eerst wil ik dat je je oren goed spitst, want ik heb denk ik het ideale liedje voor de lieve indie-playlist gevonden. Die komt van Bungie. Het is een band uit Nederland die hiervoor al in twee andere formaties hebben gezeten. Ze hebben Radio Eliza gedaan. En toen waren ze ook een keertje Palmzy. Ik heb allebei één keer live gezien, precies in de periode dat ik een beetje mijn eigen muzieksmaak aan het ontdekken was. En toen, nadat ik ze live had gezien, stopten ze ermee. Dus ik ben als de dood dat ik een keer ga kijken bij de show van Bungie. En dat een week later ze zeggen, jongens, daarmee, het is weer mooi geweest. Dat er een soort vloek op heerst. Vandaar blijf ik lekker thuis en luister ik deze heel veel. Dat is de nieuwste, Bungie en Careful.

0: Wat een goed liedje is dit, hé. Bungie en Carefree bij 3FM. Het is 7:15 en deze wil je vaker horen, toch?
1: Ja.
2: Carefree.
0: Het kan ook. Ik heb hem toegevoegd aan een playlist met alleen maar van dit soort liedjes. Alleen maar lieve indie, fijne gitaren. Perfect voor in het weekend als je denkt... ik heb gewoon zin om even over straat te lopen in de zon... en dan in de maat mijn passen te zetten de hele tijd. Ja. 3fm.nl/indie. Of je kunt op Spotify zoeken op Obi's Lieve Indie. Heb ik een hele playlist voor je gevuld, die duurt urenlang. Druk even op volgen, dan krijg je alleen maar van dat soort muziek. Niet gelijk doen, anders mis je de nieuwste van Mau P. En ook Fred again zo meteen naar Gorilla.

0: hoorde je bij 3FM. Binnen nu en een paar minuten Turnstile en ook Billie Eilish.
1: 3FM.
2: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
1: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.

0: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
1: Interessant. Wat verdien jij dan?
0: Zo open bedoelen ze vast niet.
2: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.

0: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: 3FM. Het is 8 uur, Vera on track op 3FM. Het hoofdkwartier van de nieuwe muziek met zometeen Turnstile en O'Gray.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. Daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM.
4: Ster. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
12: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
13: September is iedere dag jouw kans op tickets.
14: September is 3FM ticketmaand.
13: Vandaag jouw kans op tickets voor
14: Bente,
13: 3FM,
14: NTR,
13: Obi Rijmakers.
1: Hallo, goedenavond. 8:04. Obi hier, standing in voor Vera Simons tijdens Vera on Track. Het hoofdkwartier van de nieuwe muziek. Met zometeen Ray, eerst Billie Eilish.

Turnstile op 3FM. Vera on track. En I Care Never Bad Guy van Billie Eilish. Ayo, ayo. Het is 10 minuten over 8. Je bent met 3FM. Mijn naam is Obi. Goed om kennis te maken, mocht het de eerste keer zijn. Dit is het programma van Vera Simons, wat ik vervang. Ik heb de taak om jou een heleboel vette nieuwe muziek te laten horen, waar we mega enthousiast over zijn bij 3FM. Daarover gesproken, zometeen hoor je een jonge dame die een van de grootste beloftes op dit moment in Nederland is. Ze doet mee aan de popronde. 3 voor 12 was er super enthousiast over. In Nijmegen vorige week gespeeld. Haar naam is Marieke Schenk. Ga ik dadelijk aan je laten horen. Eerst wil ik gewoon even bij je inchecken. Ik wil even weten, heb je een lekkere week gehad? Ik bedoel, het is 8:10 op zaterdag. Ik kan me voorstellen dat dit ook een beetje het moment is dat je zit te overpeinzen van wat is er nou eigenlijk gebeurd de afgelopen week? Wat heb ik allemaal meegemaakt? Was het een goede week, was het een slechte week? We hadden hele zonnige dagen, we hadden hele regenachtige dagen. Ik heb persoonlijk echt een schitterende week gehad. En ik heb ook zin om dit weekend gewoon lekker te knallen met je. Ervoor te zorgen dat je echt even lekker erin zit. Ga ik doen met onder andere Madonna, zometeen met Vogue. Ik ga Jungle voor je draaien, Someday, Somewhere. En eerst heb ik Ray voor je. Eerder dit jaar bracht ze haar tweede album uit, This Music May Contain Hope. Er staat een hele bijzondere track op met haar jongere zusjes. En die hoor je nu. Dit is Joy. I declare.

0: 3FM. Het is 7:15 geweest. Je luistert naar Vera on Track, het hoofdkwartier van nieuwe muziek. Zometeen de nieuwste van Jungle, Someday Somewhere. Ik ga ook voor nu een pilot voor je draaien. Eerst even bij je inchecken. Hoe zit het met je herfstdip? Ik heb hem nog niet. Ik heb nog helemaal niet die herfstdip. Sterker nog, ik heb eigenlijk best wel zin erin. Ik zag een beetje zo die blaadjes vallen. Het regende weer af en toe. En toen zag ik mijn goede houthakkersblouse in de kast hangen. Toen dacht ik, ja, zo gek is het ook helemaal niet. En er is ook helemaal geen tijd voor een herfstdip. Want hey, de popronde is begonnen. Vorige week is het grootste rondreizende muziekfestival van Nederland afgetrapt in Nijmegen. De komende 12 weken strijkt de popronde iedere week weer neer in een stad bij jou in de buurt, waar je gratis, ik herhaal gratis, nieuw veelbelovend talent van eigen bodem kunt checken. Het zou zomaar kunnen zijn dat je daar de grote sterren van morgen ontdekt voordat de rest van je vrienden dat doen. Ik bedoel, de popronde is de springplank geweest voor heel wat van je favoriete Nederlandse acts. Vrouwtje, The Vices, Pip Blom, Wies, Higpie, Kensington en de Staat hebben er ook gewoon gestaan. Ze zijn allemaal begonnen op de popronde. Ook dit jaar zitten er heel veel toffe namen tussen die je echt even moet checken als de popronde bij jou in de buurt is. Eentje die ik je van harte wil tippen, dat is Marieke Schenk. Hartstikke jong nog, 22 jaar. 3 voor 12 schreef een artikel over haar tijdens de popronde opening in Nijmegen. Zij waren binnen 10 minuten overtuigd van haar kunde. En dat vind ik helemaal niet gek. Zij schrijft super catchy poptracks, tikkeltje zoet op de manier waarop Pommelien Thijs dat ook wel heeft. Het is ook geen onbewezen formule, dus de komende weken non-stop in het land met de popronde nu aan de telefoon. Mag ik een groot applaus voor Marieke Schenk?
1: Hallo.
0: Hallo, hallo.
1: Leuk dat ik er mag zijn.
0: Marieke, even checken. Jouw agenda staat helemaal vol met popronde shows ieder weekend.
1: Maar
0: deze week ben je vrij.
1: Klopt, ja, even lekker.
0: Hoe lekker?
1: Ik heb, gisteren wel op een festivaletje nog gespeeld. Dus dat is nu weer net gestopt. En dan nu door naar popronde.
0: Voelt dat voor jou dan een beetje als stilte voor de storm?
1: Nou, op zich. Ik moet 28 shows spelen, dus dat is best wel veel. Oh. Maar ik heb er heel veel zin in.
0: Wat is dan het geheim daarachter om dat vol te houden? Of moet je daar nog achter gaan komen?
1: Ik denk dat ik daar nog achter moet komen. Ja, de zomer is ook wel vaak druk. Maar dit is toch wel echt op korte termijn gewoon heel veel. Dus ik neem heel veel vitaminepillen. En ik hoop dat dat genoeg is.
0: Ja, dat snap ik ook dan wel weer. Hey, vorige week was de grote opening in Nijmegen. Toen stond jij in een bibliotheek te spelen. Dat lijkt me best lastig. Maar dat publiek dat ging wel gewoon helemaal los. Volgens 3 voor 12 was je een van de hoogtepunten. Neem me even mee naar die avond. Hoe was dat?
1: Ja, het was echt heel spannend. Ik heb vooraf nog een keer gerepeteerd, zodat we er echt allemaal even weer goed in zaten. En super eng. Ik leg dan best wel wat druk op mezelf, vooral omdat het de eerste show is. Ja. En je weet maar nooit wie er dan allemaal kan bekijken. Maar dat is helemaal goed uitgepakt, dus daar ben ik echt heel blij mee. Mooi begin.
0: Hoe duidelijk ben je dat bezig met mensen die in het publiek staan? Want je zegt je weet nooit wie er kan bekijken. Ben je dan toch een beetje aan het scannen terwijl je aan het spelen bent?
1: Ja, het was vrij donker, dus ik kon niet heel veel zien. En mensen stonden ook wel wat achterin. Maar goed ook hoor. Want anders denk ik dat ik wel eventjes een beetje hier en daar gekeken had. Blijkbaar stonden er toch wat leuke mensen. Want 3 voor 12 had inderdaad een mooi stukje geschreven.
0: Ben jij een beetje een boekenworm of was die bibliotheek dan een gekke locatie? Ik bedoel, ik zie ook dat je binnenkort in een bibliotheek in Woerden staat. Een boekhandel in Arnhem. Ja. Hoe zit dat?
1: Ja, geen idee. Ik denk dat ze dat gewoon heel leuk vinden. Nou ja, ik vind lezen wel heel leuk, maar ik doe het eigenlijk te weinig. Weinig tijd ervoor.
0: Dus je hebt niet een hele goede aanrader, nog een boek wat ik wil meepakken nu?
1: Ja, niet echt eigenlijk.
0: Oké. Okay. mensen kunnen jou het hele jaar hele najaar nog echt in elke stad aan het werk zien. Bibliotheken, boekhandels, maar ook een kaasbar. En echt van Breda tot Gouda tot Harderwijk. Mm-hmm. Wat kunnen mensen nou van jou verwachten tijdens de popronde? De popronde strijkt neer in hun stad. Zij zien jouw naam ergens op een affiche staan. Hoe beschrijf je jouw sound in, nou, laten we eens zeggen, 3 woorden?
1: 3 woorden? Oeh. Nou, sowieso energiek. Ik wil ook wel het speelse gevoel geven. Dus ik denk speel staat er ook wel bij. Maar dat valt misschien een beetje onenergiek.
0: Yeah.
1: En ook wel een beetje pit. Gitaar erbij. Oh. Dus
0: Vind ik een goede beschrijving. Je kunt Marieke gaan zien in de popronde, op de popronde bij jou in de buurt. Gewoon even checken wanneer ze er zijn. En de nieuwste single, die gaat...

ik echt mensen mee tegen de schenen stoten. En tegen het hoofd stoten ook vooral. Maar dit vind ik echt het allerbeste liedje dat 21 Pilots hebben gemaakt. Raw Fear hoorde je bij 3FM. Hey, hallo, mijn naam is Obi. Ik val even in voor Vera on Track. En het is september, betekent 3FM ticketmaand. Hij is volop bezig. Iedere dag kans op tickets voor de allervetste concerten. Ik mag je

0: ik heb gewoon wel weer zin in herfstmuziek. De bladeren vallen van de bomen, het regent de hele tijd, het is ongelooflijk grijs. En vandaag kwam de zon volgens mij pas om 7:15 op. Ik vind dat het wel weer tijd is voor herfstmuziek. Dus ik wil graag de welke track opgooien in die categorie. Daarvoor heb ik de hulp ingeschakeld van Joffrey. Werkt achter de schermen bij 3FM. Joffrey, hallo.
1: Hallo.
0: Wij gaan tegen elkaar battelen. Okay. Ik heb een liedje uitgekozen, jij hebt een liedje uitgekozen. En eigenlijk is de vraag aan de 3FM-luisteraars allemaal... welke vind je het allerbeste, welke track wil je horen? Laten we eerst even naar die van jou gaan.
2: Welke track?
0: Geen gekke keuze, maat.
1: Ja, absoluut de herfstbanger, vind ik.
0: Zeker. Wil je er nog iets aan motivatie bij doen of niet?
1: Ja, maar je moet je bij deze altijd inbeelden dat je 's avonds laat over de snelweg rijdt. Alleen jij en de lampen. En je blijft maar gaan en je blijft maar gaan. Terwijl het regent. Echt heerlijk.
0: Oh, goeie hoor. Kavinsky, Nightcall. Maar ja, dan staat hij van mij er tegenover. En dat is wel echt een serieuze contestant.

0: Ik wil niet lullig doen, maar...
1: Welke track?
0: Ik denk eigenlijk dat er bijna geen uitleg meer voor nodig is. De Arctic Monkeys en 505. Ultiem herfstliedje, toch? Het is ook nog eens break-up season, daar gaat het in principe over. Ik vind echt dat we die moeten draaien, 3FM. Dus de vraag is aan jou, welke ga je voor? Ga je voor Kavinsky en Uitkool, de keuze van Joffrey van achter de schermen... of ga je voor Arctic Monkeys en 505? Open de NPO Luister-app, druk even op een berichtje sturen naar 3FM. Daar staat een polletje voor je klaar. Je bent echt 3 tikken verwijderd van je stem. Let us know.

0: Nou, tijd voor die uitslag dan maar.
1: Welke track?
0: Ik nam het op tegen Joffrey van achter de schermen bij dit radioprogramma. Hij had Kavinsky en Nightcore en ik de Arctic Monkeys. En 505, wie oh wie is de grote winnaar? Joff, sorry.
2: Ja, ja, mensen slapen echt op Nightcore, maar dat is prima.
0: Ook een beetje boosheid hoor ik gelijk bij je. Gelijk een beetje pissig. Het ging om de allerbeste herfsttrek. Toen kwam je met Kavinsky en Nightcore. Ik kwam met de Arctic Monkeys en 505. Is gewoon echt een goede herfsttrek, kan je niet ontkennen. En gelijk een beetje pissig.
2: Nee, het is oké.
0: Ja, maar moeten mensen nu bang zijn dat jij vanavond voor een voordeur staat? Dat je de adresgegevens uit die NPO luisterapp lukt en dat je...
2: Nee, ik ben pro-democratie.
0: Oké. Heel goed. En je mag ook best graag de Arctic Monkeys horen toch af en toe?
2: Zeker, ja.
0: Oké, heel goed. De grote winnaar in welke track is de Arctic Monkeys en 505?

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch, dus sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Fries. Ontdek het op friesland.nl.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
5: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
7: September is iedere dag jouw kans op tickets.
8: September is 3FM ticketmaand.
7: Vandaag jouw kans op tickets voor
8: Bente,
7: 3FM,
8: NTR,
7: Obi Rijmakers.
9: Binnen nu en een paar minuten de 3FM meegeeft in handen van Malcolm Todd. Ook S10 hoor je, mijn haren ruiken naar vuur. Eerst A$AP Rocky,

Aan is er weer een knul die helemaal viraal gaat, die dan weer heel even de grote vriend is van het internet. Ooit was het Harry Styles, toen was het Timothée Chalamet. En een paar jaar terug was het Paul Mescal met die veel te korte Adidas shorts. Maar de internetboyfriend van dit moment, dat is de guy die nu echt wereldwijd gaat.

0: Als jouw telefoon ook chirurgisch verwijderd moet worden van je rechterhand, dan heb je deze sowieso niet kunnen vermijden. Het is echt lastiger te ontwijken dan alle Skibbity Brainrot en de 6-7 memes. Amerikaanse singer-songwriter gaat ongelooflijk lekker met een goede laidback cocktail van een beetje R&B, een beetje pop. En hij pakt daarmee miljoenen streams wereldwijd. Niet heel erg gek ook, want Malcolm Todd, zo heet deze man, die komt uit een hartstikke muzikaal gezin. Zijn grote zus, ik kan me voorstellen, ook een beetje zijn voorbeeld, Audrey Hepburn, die schreef namelijk deze hit voor Gracie Abrams. En zij brak zelf vorig jaar door met Sue Me. Oei, oei, die familie heeft een hoop talent. Dat is niet normaal. Nou, zijn grote zus Audrey staat dus op 22 februari... in het voorprogramma van Charlie XCX in een uitverkochte Ziggo Dome. En haar broertje Malcolm Todd komt volgend jaar ook naar Amsterdam. Deze week kondigde hij aan dat hij op 21 februari in de AFAS Live staat. Die show die is nu al hartstikke uitverkocht. En dat is niet het enige goede nieuws voor Malcolm deze week. Want met die ontzettende viral tune Earrings heeft hij ook de 3FM mega te pakken. 3FM. Nee.
1: Malcolm Todd. Earrings.

Desiree en Daya Pepsi bij 3FM. Dit is Vera on track. Obi Rijmakers hier standing in. Zometeen een nieuwe toevoeging aan de elektronica van Vera playlist. Eentje die je sowieso aan wil zetten als de avond nog potentie heeft. Hoor je zometeen naar Tori Hemel.

0: Tori Amos en Professional Widow.
1: Bij 3FM. Elektronica van Vera.
0: Het is 4 minuten voor 9:30. Obi Rijmakers hier. Standing in voor Vera Simons op 3FM bij Vera on Track. Vaste prik op je zaterdag. Een nieuwe toevoeging aan de Elektronica van Vera playlist. Eentje die je kan aanraden, want de zaterdagavond is een avond voor kansen. Soms op avontuurlijk gebied. Kan je nog eventjes op pad. Misschien ergens een clubje in. Helemaal niet gek. Ook op romantisch gebied, als je een kleine tinderwiepje wil halen, is dit volgens mij statistisch gezien de allerbeste avond. Maar ik wil graag op muzikaal gebied ook een beetje kans aan je geven. Mocht je vanavond nog denken, ik wil ergens heen, dan is de Elektronica van Vera playlist eentje die perfect is om aan te zetten. En daar mag ik een mooie toevoeging aan doen. En dat doe ik met een act waar Vera ook ongelooflijk fan van is. Nina Girachi. Australisch. Maakt echt snoeiharde, snoeiharde elektronica. Heb je wel eens de videogame Rocket League gespeeld? Fucking nerdy, het is voetballen met auto's. Het slaat helemaal nergens op en dan zitten er ook nog raketten op. Het is een absurde game. En daar wil ik ook niet te veel over uitweiden, want anders verlies ik al mijn seksappeal. Maar er zit wel echt een soundtrack in, daar zeg je u tegen. Alles daarin klinkt alsof je 180 km per uur over de autobaan crost. Misschien nog wel harder. En deze track had er zo in gepast. Ninaatje!

0: Fontaine's DC en Favorite op 3FM. Vera on track. 16 oktober brengen zij hun vijfde album Dopamine Chamber uit. Eerder deze week kwam de tracklist voor die nieuwe plaat naar buiten. Stond een grote verrassing op. Voor het eerst ooit hebben de mannen van Fontaine's een andere artiest opgetrommeld voor een feature op hun plaat. En dat is Rosalía geworden. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken. 16 oktober komt het uit en daar hoor je haar dus op. Het is niet het enige muzikale supernieuws van deze week. Er is ook een nieuwe van Troye Sivan.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the

0: bij 3FM.
1: Vera on track.
0: 12 minuten over 9:30. Misschien ben je op deze zaterdagavond helemaal gesloopt van jezelf. Kapot werken de hele week. Maar eigenlijk niks liever dan vanavond gewoon een domme serie binge-watching in Nest. Dan snap ik dat ook. Ik geef je volledig gelijk. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat je na zo'n hele week werken voor een slavenloon juist eventjes een boevenpad wil opzoeken. Ik zou dat ook wel willen. Gewoon even naar de ratten gaan. Even een dansje en een chantje met je besties en een filterdupe.

euforia daar. Met allemaal indie-bangers van je favoriete artiesten. Fontaine's D.C., Charlie XCX, The Strokes, Slater. Komt allemaal voorbij. €5 voor een kaartje als je hem nu koopt online. Straks aan de deur €7. En mag ik anders alsjeblieft Amsterdam aanraden? De Melkweg, dat is het goede adres om te zijn. Zo meteen om 10 uur begint daar Zero's Heroes. Word je even geteleporteerd naar het tijdperk van MSN, van Hives, van Habbo. Het is geen hippe moeilijke muziek. Nee hoor, €15,55. Kan je gewoon meeschreeuwen met Britney Spears. What's gebeurd in de Black Eyed Peas, hoe lekker. En op 3FM, zo meteen Warhouse. Simple Pleasure komt eraan naar Kiki. En What's a Girl to Do in 25.

0: 3FM, Justice en
1: Mooi Weer hier.
0: Wat is er nou?
1: Ik heb geen koptelefoon!
0: Hier, vangen! Vangen, ouwe gek.
1: Jezus!
0: Zo, pift. Wat is er met jou aan de hand?
1: Ik had hier gelaten.
0: Maar wat is er?
1: Oh, hoezo, wat is er?
0: Je hebt echt al sinds ik jou zie, en dat, is, dat was 7:15 vanavond, heb jij zo'n chagrijnige smol? Is er iets gebeurd? Heb je ruzie thuis?
1: Ik was bezig met mijn programma voorbereiden.
0: Ja, you nou, never alsof see dat me, nou zo
1: You voelt. Never see me in my flow
0: state. Geluisterd. Ik heb er wel eens naar geluisterd. Ah, ja, voorbereid
1: ja.
0: Is dat
1: ja, ja, ja.
0: Oké.
1: Nee, ik heb vandaag een huis schoongemaakt met Anna Dobber.
0: Oh, ja, ik zag het, ja.
1: En dat doet er wat met een mens.
0: Ja, dat wat doet super. Wat met een mens. Het huis was ook echt insane smerig.
1: Het was van luisteraar Pim. Die had ik gisteren in de BVO-show, de vrijdagavond van 3FM, geholpen met het feit dat hij moest verhuizen deze week.
0: Ja.
1: En hij had zoveel nog in zijn huis staan, wat de afgelopen jaren niet eruit was gegaan, dat ik Anna Dobber, hè, de poetsqueen des vaderlands, ja, had ingeschakeld om even te helpen. Dus we hebben de badkamer en een van de slaapkamers helemaal opgeruimd en schoongemaakt.
0: Ja.
1: En toen waren we 2 uur verder.
0: Goh.
1: Ja.
0: Goh.
1: Maar die video komt, ik denk, maandag online of morgenochtend.
0: Ja, nou, ik kan niet wachten.
1: Dat was echt wel vet. Echt bizar.
0: Oké. Okay. Maar kun je dan nu een beetje die chagrijn van je afschuiven? Want ik...
1: Het niet zo niet... doen,
0: maar... Ja, maar ik zie het toch. Sebas, wij zijn vrienden van elkaar.
1: Ik kom hier binnen. Wij geen mogen graag... Geen telefoon, geen pilsje, geen weekend.
0: Hè? Geen weekend.
1: Geen tonic.
0: Zometeen hoor je nog 3FM met de chagrijnige bek van hem, Sebastian Hoekhuizen. Wat gaat er gebeuren in Vooraan?
1: Eindelijk is het terug.
0: Wat?
1: Gloednieuwe editie van Voor het Eerst Vooraan. De zomerstop is voorbij.
0: Is het weg geweest?
1: Nou,
0: ik heb het idee dat ik alweer mee gebombardeerd heb.
1: Even, ho.
0: Ja?
1: Nu ben jij de chagrijnige.
0: Sorry, dat is het. Je hebt gelijk.
1: Zometeen mag je weer bepalen vanaf 10:30 via de NPO Luisteren wie er morgen voor het eerst wordt gekraakt op 3FM. En het was even hoog tijd om bij te kletsen met 3FM-talent Joshua Pieter. Dus die heb ik net even gebeld en dat gaan we zometeen horen.
0: Hoe gaat het met hem?
1: Goed, er komt een nieuwe EP aan.
0: Echt?
1: Ja.
0: Nou, dan kan je het hele belletje ook in de prullenbak gooien. Veel plezier met Sebastian.
1: Nou, waar zijn die autosleutels van die kutte auto van je? En gooi het in de prullenbak.
0: Ah, lullig. 3FM. Zullen we een klein kusje doen?
1: Met de broek uit.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het. Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.

0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
1: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Wisselens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
3: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: nieuwste Chris Stassi en de allernieuwste van 3FM Talent Joshua Pieter ga je horen na het allerlaatste nieuws. Alles is zo nieuw in Mand, niet normaal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. 3FM.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Rij veilig met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
11: September is iedere dag jouw kans op tickets.
12: September is 3FM Ticketmaand.
11: Vandaag jouw kans op tickets voor
12: Bente.
11: 3FM.
12: Mond.
11: Sebastiaan Okhuizen.
0: Stel je zou mogen kiezen om een andere naam te dragen. Wat zou het dan zijn? En zou je het doen? Zometeen misschien wel je motivatie om een andere naam te kiezen. Naar Disco Line.

75. It's not living if it's not with you. En zo zie ik de verhouding tussen jou en mij ook. Iedere zaterdagavond. Daar gaan we weer. Welkom terug bij Vooraan met nu gelijk al de nieuwste van Chris Tessie. Ging altijd door het leven als Chris Tessie. Die naam is veranderd, de kwaliteit van de muziek niet.

Wessel op de zaterdagavond van 3FM. Welkom bij Vooraan. Fijn dat je er weer bij bent. Het voelt even lekker. Het voelt echt alsof er een nieuw seizoen is begonnen, toch? We hebben eigenlijk best wel klote weer gehad de afgelopen week. Het voelt weer als zo'n herfstachtige weekendavond. En me dunkt. Ik vind het heerlijk. Echt waar. Even om alles even recht te zetten via de NPO Luister app. Ook een hoop berichten die binnenkomen. Het is natuurlijk nog steeds, ondanks dat het misschien herfstig aanvoelt, 3FM ticketmaand september. Dat is 3FM ticketmaand. Maak je elke dag kans voor tickets van concerten voor andere artiesten. Voor concerten van andere artiesten, had ik moeten zeggen. En vandaag staat 3FM Talent Bente centraal in de 3FM ticketmaand. Rosalie, Roos en onder andere ook Faya in de NPO Luister app. Ik heb geen idee. Het ticketalarm kan gewoon ieder moment afgaan. Ik ben druk met heel veel andere dingen geweest vandaag, dus ik heb er niet zo goed zicht op. Maar hou die radio gewoon aan, want tot 12 uur kun je dus kaarten winnen voor Bente hier op 3FM. Ik heb ondertussen nieuwe muziek voor je van Fred Again, een Pink Panthers en een hele hoop andere mensen. Want er komt een heel dik album aan. En het gaat niet toevalligerwijs verschijnen op de dag dat GTA 6 ook uitkomt. Want het wordt GTA 6 The Album. 34 tracks achter elkaar die allemaal speciaal voor de nieuwe GTA-game zijn gemaakt. En dat vind ik zo vet. Het is ook nog niet duidelijk wat voor muziek dit precies gaat zijn. Gaat dit muziek zijn die te horen gaat zijn op die in-game radiozenders? Gaat dit muziek zijn die je in missies gaat horen? Gewoon als een soort soundtrack, dat het een soort film wordt? Is allemaal nog niet helemaal duidelijk. Maar ik heb er zoveel zin in. Gewoon een hele nieuwe lading aan GTA-gevoel. Ik ben ook weer extra veel GTA 5 aan het spelen om er helemaal in te komen richting november. Deze week kwamen er in ieder geval al een paar van die nieuwe GTA-tracks alvast uit. En een van de meest opvallende is dus die van Fred Again en Pink Panthers. Samen met een krankzinnig Argentijns duo, Catriel of Catriel en Paco Amoroso, moet ik dan natuurlijk wel goed zeggen. Die zijn vooral in Zuid-Amerika razend populair. Maar in Nederland eigenlijk ook, want ze staan gewoon volgende maand in de AFAS Live. Misschien is dit wel een van de grootste hits dus die we gaan vinden op GTA 6 die album. Maar er komt nog zoveel meer aan. Dit kunnen we nu nog echt niet zeggen. Het is gloedje nieuw, het is heel vet en we gaan het waarschijnlijk dus nog vaker horen. En het heet Sexy Magic.

0: Harris, Clementine Douglas en Blessings. Het is minder dan een jaar geleden nu dat deze track uitkwam. De debuutsingle van Joshua Peter werd uiteindelijk 3FM Talent. Hij heeft heel veel nieuwe muziek uitgebracht. EP is uitgebracht, de zomer is voorbij, dus... Vooraan
1: met Sebastian.
0: Tijd om even goed bij te kletsen met de main man, met 3FM Talent, Joshua Peter.
2: Hey!
0: Hey, rustig, rustig. Nee, zorg ervoor dat je niet te veel energie verspeelt, want het is een hele drukke zomer, een hele drukke periode voor je geweest. Gisteren ook een heel bijzonder optreden gehad in Arnhem bij, ik denk, de herdenking slash ook weer de viering van de vrijheid natuurlijk bij van de Slag om Arnhem. Helemaal met orkest erbij, zag ik. Dat moet wel een heel bijzonder optreden zijn geweest, hè?
2: Ja, Sebastian, dat was zo bijzonder. Ze hebben ook nog in het programma van Bridge to Liberation hebben ze Bones op een plek gezet waar het zo emotioneel was. En het was zo belangrijk en het was zo'n grote eer voor mij dat, dat ze dat hebben gedaan. En ze zeiden ook dat de tekst heel erg daarop aanpast. En dat was gewoon heel erg vet. En ik heb ook tegen het orkest gezegd dat het zo gaaf is om 3-4 jaar geleden een nummer te schrijven in je kamer. En dan vervolgens naar de studio te brengen en verfijnen. En om het dan in één keer te horen met zo'n groot orkest.
0: Dat gaat eigenlijk gewoon helemaal nergens meer over, toch?
2: Ja, dat was insane.
0: Je nieuwe track heet Floating. Wanneer in het afgelopen jaar is deze plaat ontstaan? En wat speelde er eigenlijk toen in jouw leven wat we nu ook eigenlijk een beetje terug horen of terug kunnen horen in het nummer?
2: Het is een superleuk verhaal, want we hadden Floating is dus dit jaar geschreven.
0: Ja.
2: We gingen met het hele schrijfteam, David Westmeijer en RN Özelham, we gingen op een camping. Daar zijn we ongeveer een week gezeten. Toen hebben we eigenlijk gewoon een beetje onszelf een beetje opgesloten daar. En toen zijn we alleen maar gaan schrijven. En ik had op dat moment een beeld in mijn hoofd waar toen ik als kind vroeger achter in de auto zat. En je ouders die zijn aan het rijden. En je bent een beetje aan het in slaap aan het vallen. En je valt de hele tijd een beetje weg. Mm. En je realiseert je dat je een beetje aan het vechten bent met het in slaap vallen. En je realiseert je ook op een gegeven moment van... Maar de mensen achter het stuur die weten ook wel waar ze heen moeten. En het komt wel goed. En op een gegeven moment dan geef je aan over en dan val je in slaap. En dat is het hele beeld wat ik had bij de song. En de hele tweede EP zit vol met songs die eigenlijk juist die tweede stap van hoop geven. De eerste EP was heel erg over erkenning en eerlijkheid.
0: Ja.
2: En eigenlijk meer die stap 1 van jezelf leren ontdekken. En de tweede EP is eigenlijk echt stap 2. Dat je echt onderweg bent en dat je de licht aan het einde van de tunnel juist steeds feller ziet worden.
0: En het ook wel allemaal op je af laat komen en het maar laat gebeuren, toch?
2: Ja, het maar laat gebeuren en die controle leert. Dat je leert dat je die controle laat gaan.
0: Ja. Maar hey, je neemt ook helemaal mee in dit verhaal, maar tussen neus en lippen door vertel je ook gewoon dat er dus nog een EP aankomt.
2: Er komt zeker een EP aan.
0: Wat lekker zeg. Gaat het dit jaar nog gebeuren? Want het is nu bijna een jaar geleden dat je hier voor het eerst in de 3FM Livebox stond bij Vooraan. Dus ik zou het wel leuk vinden als we dan ergens eind november, want het was toen vorig jaar ook eind november, precies een jaar na die eerste keer, dat je weer terugkomt bij Vooraan in de Livebox om een hele dikke sessie neer te zetten. Zou dat een beetje een combinatie kunnen zijn met die EP of moeten we dan even wachten?
2: In november zou het zeker wel kunnen, ja.
0: Ah,
2: ja.
0: Wat lekker zeg. Zullen we dat dan afspreken, eind november, een dikke EP-sessie hier in de Livebox?
2: Ja, misschien nog niet alles van de EP, maar we gaan zeker een mooi voorproefje kunnen geven.
0: Kijk, dat vind ik lekker. Dan zie ik je dan sowieso. En dan ga ik nu met de wetenschap van dit verhaal extra veel genieten van je nieuwe track Floating. Dankjewel, 3FM Talent Joshua Peter.
2: Dankjewel.

Laat zeggen de allernieuwste van 3FM Talent Joshua Peter. Heet de floating. Zometeen gaan we weer beginnen aan het mooiste onderdeel van het radioprogramma eigenlijk. Namelijk dat jij gaat bepalen wie er morgen voor het eerst wordt gedraaid op 3FM. Stembussen zijn nog geopend via de NPO Luisterapp. Zometeen.

0: H. Ring My Bell hoorde je bij 3FM. Na een flinke zomerstop ben ik blij om aan te kunnen kondigen, we are back.
1: Vooraan met Sebastiaan.
0: Voor het eerst, Vooraan is terug. Jij krijgt vanaf nu weer de volledige toegang en eigenlijk controle tot de playlist, het gastenboek en de muzikale richting van dit programma. En ook een beetje van 3FM, want jij bepaalt tot aan 22:55, 22:55, wie je morgen voor het eerst gaat horen hier bij 3FM. Jij bepaalt wie er voor het eerst vooraan gaat staan. Twee nieuwe Nederlandse artiesten hebben zich aangemeld via 3fm.nl/pitch. Ze hebben daar hun nieuwste track ingestuurd en hopen nu op jouw stem. Want de artiest die nu via de NPO Luister-app de allermeeste stemmen krijgt, die wordt morgen gedraaid hier, in Vooraan op 3FM. En mag ook in de studio langskomen voor een interview. Twee kandidaten van vandaag stellen zichzelf wel natuurlijk even aan je voor. Te beginnen met kandidaat nummer 1.
2: Hi, ik ben Julia Adriana en ik heb een nieuw nummer dat heet Figure Me Out. Het gaat over het vinden van de rust bij iets of iemand. En ik zou het echt onwijs gaaf vinden als het hier gedraaid wordt morgen. Dus dankjewel alvast en een hele fijne avond. Later!

0: dus jullie aan die Rana. En daartegenover staat kandidaat nummer 2.
1: Hi, ik ben Anne en ik doe mee vooraan bij mijn nummer Hoeveel ik je mis. Het liedje gaat over iemand missen, over herinneringen die steeds weer terugkomen en de hoop dat je elkaar ooit weer zult zien. En met dit liedje wil ik je laten voelen dat je niet alleen bent. Want iedereen kent het gevoel wel van iemand missen. Ik hoop dat jullie op me stemmen.

En daarin kun je stemmen. Wie is je favoriet? Laat het weten via de NPO Luisterapp. Degene met de meeste stemmen, die hoor je morgen voor het eerst volledig hier bij 3FM. Stemmen kan tot 5 voor 11. Zometeen Disclosure met Tondo. En nu, Tame Impala. Dit is Loser.

op 3FM. En Pondo. Het is vooraan waar je naar luistert. Sebastian hier. Wat fijn dat je erbij bent, ook via de NPO Luister-app. Waar op dit moment een hele spannende strijd gaande is. Namelijk om een plekje in dit programma. Om morgen voor het eerst met een gloednieuwe track van een Nederlandse artiest gedraaid te worden op 3FM. Voor het eerst vooraan. De stembussen zijn nog heel even open. Nog 6 minuten kun jij stemmen op jouw favoriet. Julia Adriana met Figure Me Out is kandidaat nummer 1. En Anne met Hoeveel Ik Je Mis is kandidaat nummer 2. Als je echt nog 6 minuten kun je stemmen via de NPO Luister-app. In de chat van 3FM staat een poll voor je klaar. En daar kun je dus nog heel veel stemmen op jouw favoriet. Degene met de meeste stemmen, die wordt morgen voor het eerst volledig gedraaid op 3FM. Ik heb zometeen sowieso nog Teddy Swims voor je. Moeten we al opschieten. Mr. Know It All komt er nog aan naar de nieuwste van Nothing But Thieves. Dit is A Different Kind of Happiness.

Mr. Know-it-all hoorde je bij 3FM. En de stembussen zijn zojuist gesloten. Voor het eerst vooraan in de NPO Luisterapp kon je stemmen op een van jouw favorieten, Julia Adriana, Figure Me Out. Of kandidaat nummer 2, Anne met Hoeveel Ik Je Mis. Welke van deze twee artiesten wordt dan daadwerkelijk morgen voor het eerst volledig gedraaid op 3FM? En mag hier langskomen in de studio om daarover te praten. Met 70% van de stemmen, een gigantische hoeveelheid, een gigantische overwinning, is morgen voor het eerst horen op 3FM, Anne met Hoeveel Ik Je Mis.

0: Libri Flüvergen, .neu.
1: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: 3FM. Als ik heel eerlijk ben... draai ik de hele dag eigenlijk alleen maar nieuwe muziek. En blijf ik dat ook dus de hele avond doen? Alsof het vanille ijs is, zo lekker. Zometeen bijvoorbeeld de allernieuwste van Otto Freddy... maar ook de nieuwste editors ga ik voor je draaien na het allerlaatste nieuws.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties... mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren... en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden.
5: 3FM.
6: Ster.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Volido.
13: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
17: September is iedere dag jouw kans op tickets.
18: September is 3FM Ticketmaand.
17: Vandaag jouw kans op tickets voor...
18: Bente.
17: 3FM.
18: Want...
17: Sebastiaan Okhuizen.
3: Zometeen een heerlijke livebox throwback naar de jarige man van vandaag. Ja, de beste man is jarig. Wie het is, dat hoor je zometeen naar Alex Warren. En eerste, yeah, yeah, yes.

Eerst Alex Warren, Emerald Eyes, hoorde je bij 3FM. Vooraan Livebox Throwback. Iedere week neem ik samen met jou een hele frisse duik in het gigantische Livebox-archief van 3FM en vooral van Vooraan. In de Vooraan Livebox Throwback. De muren van de 3FM Livebox zijn inmiddels volgekladderd met honderden handtekeningen en ook tekeningen van artiesten die er al de afgelopen jaren hebben opgetreden. Ik weet bijvoorbeeld dat Fresco heeft een pik getekend hier op de muur. Ja, en sindsdien is er een soort van traditie ontstaan om op hele rare plekken hier op de gang grote penissen te tekenen. Dat is een bijzaak in dit verhaal. Want Jesse Hoefnagels heeft gewoon netjes op een toen nog leegstaande paal, pilaar, zijn handtekening gezet. Naast YouTuber is hij inmiddels ook namelijk een volwaardig artiest. En heeft hij begin dit jaar een hele fijne sessie neergezet in de 3FM Livebox bij Vooraan. En hij flink wat te vieren deze maand, want vandaag is hij 25 jaar geworden. Feliciteren nog even via Instagram of zo. En komende vrijdag begint zijn allereerste clubtour. Hij treedt de komende weken langs Rotterdam, Utrecht, Nijmegen en Groningen. Ik heb hem mogen zien hier in de 3FM Livebox. Ik heb hem uiteindelijk ook mogen zien bij zijn EP-release in Paradiso. Eén groot feest. Hij stond ook nog op Pinkpop eerder deze zomer. Deed op alle 3D-locaties deze track live. En dit is by far de allerbeste track om tijdens de show van Jesse even lekker uit je plaat te gaan. Een van de platen die hij dit jaar heeft uitgebracht die mij het meest is bijgebleven in de Vooraan Livebox Throwback van vandaag. Jesse Hoefnagels was afgelopen maart hier bij 3FM. En hoor je nu.

Lost and My Number op 3FM. En meestal begin je bij het starten van een nieuwe band met het belangrijkste. De muziek. Maar bij de act die ik nu voor je ga draaien, is dat een beetje anders gegaan. Eerst keken ze urenlang in kostuumwinkels naar de beste outfits voor op het podium. Vervolgens kozen ze een lettertype voor het logo. En daarna werd nagedacht over de naam van de band. En toen dat alles was gefixt, dachten ze, wat gaan we eigenlijk maken? Dat bleek een hele vette mix van jaren 80 pop en een klein kunstzinnig randje te zijn. Synthesizers in de nieuwste Oat & Freddy. Dit is Touch Touch.

0: Can't Feel My Face.
1: Vooraan bij de nieuwste muziek. Vooraan met Sebastiaan.
0: Als ik zeg dat ik fan ben van Editors, dan meen ik dat met alles. Ik zou denk ik wel echt een vrij essentieel lichaamsdeel willen offeren als ik er daarmee voor kan zorgen dat Editors nooit zal stoppen en voor altijd muziek zou blijven maken. Ik ben er vanaf het allereerste album mee opgegroeid. Ik ben naar zoveel mogelijk concerten en festivalshows van ze geweest. Ik ben naar Ierland gevlogen om de frontman van Editors in een hele kleine kroeg zijn soloproject te zien horen en zien, horen, performen, alles bij elkaar. Oh, het was zoveel. En ik heb daar ook toen achter de schermen Tom Smith, die frontman van Editors, mogen interviewen. En ik vroeg hem na het interview, dus dat is niet opgenomen helaas, waarom spelen jullie mijn favoriete liedje ter wereld aller tijden ooit nooit meer live? Dat is dit liedje, All the Kings. Put the beat in your heart. En ik vind dit zo'n vet lied om zoveel redenen. Zijn stem komt hier het allerbeste tot zijn recht. The beat in your heart. Luister naar die instrumental. The beat in your heart. Dit is gewoon een geluid wat nog niet eerder is gemaakt. Dat diepe, dat lage, dat toch wel redelijk theatrale, filmische. Oh, ik vind het zo'n goed liedje. En toen vertelde Tom Smith dat het eigenlijk niet meer lukte en mogelijk was om met de apparatuur waarmee ze nu zeg maar hun huidige sound maken, om dat live te reproduceren, om dat nog te performen. En ik liet hem heel duidelijk merken dat ik dat heel kut vond. Dus ik zat enorm te balen dat ze in hun Pinkpop-show dit jaar uit het niets gewoon op de setlist hadden gezet All the Kings. En waar die dus zo hoort te klinken, klonk die in Landgraaf zo.

begon zelfs te denken dat mijn gesprek had geholpen. Maar ik baalde er vooral van dat ik er niet bij was. Ik zat hier in Hilversum om de Pinkpop-uitzendingen voor te bereiden. Maar er zit wel een gouden randje aan dit bijzonder lange verhaal. Want de versie die ze dus speelden, die je nu hoort, die klinkt helemaal anders dan dus het origineel van All the Kings. Hoor maar. Het is totaal niet vergelijkbaar. En dat geeft mij heel veel positieve energie richting het album. Want als zij nu zo met hun oude muziek omgaan, hoe fucking vet gaat die nieuwe muziek dan wel niet worden?

0: je deze maand het BFM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
0: En ga naar de beste concerten.
1: Kensington.
0: Seth.
1: Phoebe Bridgers.
0: Lemmer.
1: Benten.

0: Loes, uitverkocht. Niet meer te verkrijgen. De show van Charlie XCX, 22 februari, in de Ziggo Dome, is uitverkocht. Binnen hoe snel? Ik denk in negatieve tijd. Het ging niet normaal hard afgelopen week. Je hoorde Charlie en Apple op 3FM.
1: 3FM.
0: Vooraan.
1: Met Sebastian.
0: Charlie XCX die heeft misschien wel een van de meest fascinerende aandoeningen in de muziekwereld. Net als Kanye West, Beyoncé, Billie Eilish en Olivia Rodrigo. Ze hebben namelijk allemaal synesthesie. En dat betekent dat je bij het horen van muziek bepaalde kleuren voor je ziet. Nu is het, moet ik al heel eerlijk zeggen, bij Apple zie ik automatisch iets groen vormen. Dat heeft te maken met groene appels, maar ook met het hele Bread-album waar het natuurlijk op stond, waarbij alles superfel groen was. Maar daar zitten die artiesten dus, die synesthesie hebben, die zitten dus in de studio. Die denken, goh, die synthesizer die klinkt een beetje blauw. Maar die gitaar, die klinkt dan weer een beetje wat roze voor me. Dat matcht niet met elkaar. Die kunnen dan eigenlijk als een soort van CKV-project de kleurenstaven erbij houden en dan zeggen, nee, dit contrasteert te veel. Dat gaan we niet op die manier doen. Het is een onbegrijpelijke manier van muziek maken. Maar Sienna Spyro zegt dat de muziek op haar album ook een soort van kleur bij haar oproept. En dat is oranje. Die associatie heeft ze wel vooral omdat de studio waarin ze opnam een oranje muur had. Dus dat maakt het iets makkelijker. Maar hè, oranje is ook wel de kleur van de herfst. En laat nou net die nieuwste van Sienna Spyro een perfecte nazomer/herfstplaat zijn. Great Expectation hoor je nu bij 3FM.

0: mijn graf. Je luistert naar Vooraan op 3FM en dat betekent dat je houdt van het ontdekken van nieuwe muziek. En soms ook van nieuwe artiesten. Dat is natuurlijk weer een stap verder, hè?
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Daarom wil ik je heel graag voorstellen aan een band waarvan ik er overtuigd van ben dat ze over een paar jaar eigenlijk wel Pinkpop hebben gedaan. Of een Down the Rabbit Hole. In ieder geval een van de grote festivals in Nederland. De naam is My First Time. Ze komen uit Bristol, dat ligt in Engeland, voor de duidelijkheid. En ze maken gewoon hele vette, hele lompe platen. Dat doet mezelf een beetje denken aan een hele fijne, iets hardere, hedendaagse mengelmoes van The Dare en LCD Sound System. Maar dan dus net iets ruiger. Snap je wat ik bedoel? In Nederland kan je ze eind komende maand zien op London Calling. Dat is een festival in Paradiso. Maar ook als je daar niet heen gaat, please onthoud de naam. My First Time. And it's their first time op 3FM. Every version of you. Het is rammen geblazen. Ook lekker man op die zaterdagavond, of niet dan?

0: bij DA. Alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
1: De vriendelijke specialist.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
9: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: 3FM. Een gloednieuwe dag. Dat betekent een nieuwe dag in de 3FM Ticketmaand. Vanaf nu maak je de hele dag kans. Tickets voor Jungle in de Ziggo Dome. Hoe lekker is dat? Maar goed, een nieuwe dag betekent ook een gloednieuwe NOS-nieuwslezer. Het is misschien wel verre familie van Brian Linzen. Het is namelijk
13: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'Smiddags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden.
12: Oké. Okay.
14: September is iedere dag jouw kans op tickets.
15: September is 3FM Ticketmaand.
14: Vandaag jouw kans op tickets voor
15: Jungle.
14: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
12: Met zometeen fijn nieuw Nederlandstalig product uit... Nou, toch wel een beetje een onverwachte hoek misschien wel voor jou. Maar dat is, hoor je, Na Wonderhorst. Dit is Leader of the Pack.

Maupi en Just a Little Bit More bij 3FM. Het is een nieuwe dag, het is zondag geworden. 20 september, check even in je agenda, check even in je oude Facebook-account. Zijn er nog mensen die vandaag jarig zijn, die je even moet feliciteren? Dat moet je nooit vergeten te checken, dat is echt veel belangrijker dan je denkt. En ik heb een probleem, want ik zie zojuist dat ik laatst in een opruimbeurt mijn Facebook-app heb verwijderd van mijn telefoon. Dus... En september is wel altijd een hele drukke verjaardagsmaand. Dus het is best onhandig. Ik wil in ieder geval wel een grote felicitatie uitbrengen naar mijn toch al naamgenoot Sebastian Stahl. Een Duitse autocoureur die vandaag ook nog eens jarig is. Ja. Dat is schitterend. Goed. Heb je tijd gehad om het te checken? Oké, gaan we door. Want ik heb niet alleen medelijden met jou, als je net als ik een verjaardag aan het vergeten bent op dit moment. Maar ik heb ook heel erg medelijden met de vroegere buren van Ray. Die mensen hadden waarschijnlijk vroeger geen moment rust. Want in huizen Ray was het een gigantisch groot muzikaal spektakel. De moeder van Ray, die zong in een koor. Haar vader, die was de muzikale leider van datzelfde koor, dus... Ja, daar werd in de slaapkamer goed geoefend, zoals we dan kunnen zeggen. En vervolgens werd Ray geboren. En die begon op een hele jonge leeftijd ook al te zingen. En toen kwam de zus, Emma, die ging ook zingen. En nog een zusje, die begon dan. Wat denk je? Zingen? Ja, inderdaad. Dat is gewoon, in dat huis, dan had je gewoon de ene slaapkamer, had je dan Ray. Dan, oh, en dan de andere slaapkamer zat Emma. Oh, en dan ging het de hele dag zo door. Wat zouden die buren wel niet hebben gedacht, joh? Ik denk niet dat ze heel blij waren ermee. Ik denk wel dat de familie Ray er uiteindelijk blij mee is geweest. Want op het laatste album van Ray staat een samenwerking van die drie zussen. Het is een van de allerbeste tracks op dat album geworden. Ray samen met Emma en Absolutely. Het is een bijzondere naam. DJ Joy.

van de zomerhits van 2026. Lost Frequencies en Live It All. Maar ik wil je even mee terugnemen naar de zomer van vorig jaar. Toen we deze plaat eigenlijk allemaal overal horen.

the summer. Het was uiteindelijk voor een hoop mensen gewoon een studentenliedje. En vooral door het laatste heb ik eigenlijk het gevoel dat Roeland en Jopke, die deze tune hebben gemaakt, aan de start van hun solo-carrière is, eind vorig jaar, begin dit jaar, eigenlijk allebei een beetje met een achterstand begonnen tegenover bepaalde mensen. Dus ik wil je graag de allernieuwste van Jopke laten horen. En je ook ga ik vertellen waarom ik dit zo'n ontzettend goed liedje vind. Dat je ook nog eens niet zo snel uit je hoofd gaat krijgen. Het is een track die qua sound heel erg opvallend is in het huidige muzieklandschap. In ieder geval het Nederlandse muzieklandschap. Het is wat brutaler namelijk. En het staat iets haakser op de rest. Komt ook een beetje omdat er een soort van onvoorspelbare, moet ik zeggen, opbouw in de track zit. Het begint dat je denkt van, oh, het gaat die kant op. En dan komt het refrein en dan gaat het weer die kant op. En het blijft je ook weer vasthouden. En aan het einde van de track, ja, dan klinkt het opeens totaal anders dan aan je begin, dan dat je aan het begin zou verwachten. Het is ook nog eens super slim geschreven met een kleine knipogende middelvinger naar onzekerheid in de liefde. En volgens mij hebben we er allemaal wel eens last van. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Ik ben er stiekem wel fan van. De nieuwste van Jopke heet Hij geeft alleen om mij. Ik heb

Ik zei toch, hij is best wel lekker hoor. De nieuwste van Jopke. Nederpop in de dopke. Hij geeft alleen aan mij, hoorde je bij Vooraan op 3FM. Zometeen Arctic Monkeys. Fake Tales of San Francisco ga ik voor je draaien. En de nieuwste van Barry Can Swim naar Olivia Rodrigo. Dit is Drop Dead.

track heet namelijk I Could Be Madonna. Als ik aan Madonna denk, dan denk ik aan twee dingen. Hele grote hits en hele grote hoeveelheden botox. Die gigantische hits, nou, die gaan we wel scoren. Daar maak ik me niet druk om met Barry Can Swim en Sammy Virgie. Maar 1 liter botox kost ongeveer 70.000 euro. En ik schat bij Madonna toch al een litertje of 3 aan botox. Dus kom je al ruim op 2 ton uit. En dat is dan nog exclusief de behandelkosten.

0: van dit jaar misschien wel. Ik ben zo'n fan van Somewhere My Body Isn't Ready. Higo, Higo, Higo. Oh, jongens. Wat doen ze toch elke keer met me? Dat ik ooit zo muzikaal verliefd zou kunnen worden op ten eerste jongens en ten tweede jongens uit Zwolle. What the fuck? Het zijn de mannen met de absoluut mooiste teksten van Zwolle, van heel Overijssel en zeker van Nederland. En volgende maand komen ze met een nieuw album op dezelfde dag als dat Editors met een nieuw album uit gaat komen. Dus dat wordt een hele fijne dag voor mij. En een van de liedjes die op dat nieuwe album staat, dat is Antwoord. En het is echt werkelijk waar een van de allermooiste en fijnste liedjes die ze tot nu toe hebben gemaakt. Mijn 3FM-collega Sophie Hielkema, die je elke werkdag tussen 2 en 4 hoort in de middag, die sprak eerder deze week met Hans. Hans is de zanger van Higo. En die legt even kort uit waar het liedje over gaat.
1: Antwoord is een liedje wat gaat over het binnenwerk. En ik denk dat dat voor iedereen die ooit in therapie heeft gezeten of denkt daar naartoe te moeten best herkenbaar is. Leven is soms heel makkelijk bij elkaar te houden met een beetje plakband en copingmechanismes en andere oplossingen. Maar bij mij werd het hoog tijd dat ik eens naar binnen keek en het antwoord bij mezelf zocht. En dit liedje is eigenlijk het moment van die realisatie waarin je weet dat het eigenlijk allemaal al kapot is.
0: Ach man, wat fijn. De nieuwste Higo. Hij heet Antwoord en je hoort hem natuurlijk op 3FM.
2: Koop een auto in de hoop dat alles achter me verdwijnt.

Alice DJ in Better Off Alone. In de categorie dingen die muzikaal zijn, in de vorm van artiesten en titels, maar ook dingen die je beter niet in je ogen kan doen. 1. Tennessee whiskey. Lekker om te drinken. Beter niet in je ogen. 2. Viagra Boys. Leuk om naar te luisteren. Niet zo leuk om heel veel mannen die heel veel Viagra hebben genomen in je oog te krijgen. En 2. Bleach 93. Ik zou geen bleekmiddel op mijn ogen spuiten, maar ik draai het wel heel graag voor je op 3FM. Het is gloednieuw, het is extra hard en het heet Bleach 93. Dit is Figure 8 op 3.

De nieuwste van Jules Glow Up Era hoorde je bij 3FM. Zometeen gaat 3FM keihard verder de dag in met onder andere Temper City. En ook de nieuwste van Somjeu, die ga je horen. Ik laat je achter. Ik wens je een fijne nacht. Ik spreek je morgen weer met nu Drake. Hold on, we're going home.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsch deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsch meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.